0: van Aziatische afkomst parasieten. En een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1974.
1: 1984.
3: 1967.
1: De muziekmiddag.
4: 1965.
5: No sunshine when she's gone.
3: 1981.
1: 1964. Het beste uit 60,

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3 uur.
5: Het Jan Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag, meneer.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: Road. Vanavond over de top van 7 tot 9. Hier bij NH.
2: Oude schilderij.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de 3. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel
9: met Pieter Kok.

0: Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Die nou best wel lekker begin moet ik zeggen. Ja, ik denk wel dat het een mooi dagje wordt hoor. Het is 15 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En dat je er ook bij bent. Jongens, ik heb het gisteren gedaan. Ik ben gisteren naar de Albert Heijn geweest.
1: Oh, ja. En?
0: Ik was ook gewoon nieuwsgierig, ja, maar ik had ook spullen nodig. Dus ja, die hebben ze daar nog steeds.
1: Nou, het is wel een beetje ramptoerisme, toch?
0: Ja, maar er waren dan wel weinig toeristen, moet ik zeggen.
1: Oh, was er niemand?
0: Nou, het was, ik heb nog nooit zo leeg gezien in die Albert Heijn.
1: Hè? Maar qua schappen of qua mensen?
0: Nee, qua mensen.
1: Oh.
0: Schappen, niks aan de hand. Of althans, ja, inderdaad, ietsje minder groente of zo. Maar dat nou, echt niet noemenswaardig. Dat je denkt van, oh, moet het allemaal? Maar, ja, normaal gesproken, ik ben echt een zelfscan kind of guy.
1: Ja.
0: Maar dat kan dus niet.
3: Oh.
0: Want dat is allemaal met de bonuskaart en die hele functie is uitgezet.
1: Oh, nog steeds?
0: Ja. Dus ja, dus oh. Dat kon niet.
3: Okay. Ouderwets.
0: Ja, en toen moest je dus langs de kassa.
3: Je helemaal
0: en dan moet je weten, nou ja, dat vond ik ook niks. Maar dat is voor hen ook niet leuk. Maar het ding is, die Albert Heijn van tegenwoordig, die zei zo'n ingericht dat ongeveer 2% van de kassa-capaciteit is nog met iemand erachter.
1: Ja.
0: De rest is gewoon een soort heel, soort enorme ruimte waar je allemaal met jezelf scannen aan de bak kunt.
3: Ja.
0: Dus nu waren er maar 2 kassaatjes. Ik denk, dit wordt één groot drama. Ik hoefde niet eens te wachten. Zo rustig was het.
3: Ja, ja.
0: En dit is een echt grote Albert Heijn waar ik naartoe geweest ben. En
1: ja,
0: waar
1: normaal gesproken.
0: Een parkeerplaats staat er normaal gesproken helemaal ramvol. En het was gewoon rustig. Ja, ik vond het was bijna een soort van doomsday scenario. Ja.
1: Maar heb je nog wel even lekker gekletst met kassa, mevrouw?
3: Lekker lang.
0: Wat denk je zelf van? Denk
1: je nou echt, dat is nu je kans.
0: Nee, denk je nou echt dat ik dan, ik dan die man ben die zegt... Wat toestand allemaal. Hè?
1: Jeetje, nou, rustig, hè?
0: Ja, het is,
1: heb je nog een leuke dag wel? Kun je nog wat letsen?
0: Nee, dat heb ik dus allemaal niet gedaan, nee.
1: Zonde. Ja,
0: nee, heerlijk. Lekker rustig voor haar ook fijn.
1: Nee.
4: Goedemorgen.
0: Wel.
4: Goedemorgen.
1: Nee.
4: Laat het in met jou.
1: Denk het niet.
4: Heb je goed kunnen slapen? Of lag je wakker van de kou?
0: Het is 1 graad of 12 en ik had gelijk.
4: Goedemorgen. Nee. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker kant en kop kussen na Sven Sejé met Somebody New.

0: ABBA met Mamma Mia.
1: Krantenkopquiz.
0: 17:15, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag doorgeven via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je donderdag mee te beginnen, dacht ik zo. Komen ze aan, alle 3.
1: Kop 1.
0: Piloot maakt loopings in de lucht.
1: Kop 2.
0: Celine Dion krijgt eigen Barbiepop gebaseerd op optreden bij Oscars in 1998.
1: Kop 3.
0: Artsen staan versteld. Verdwenen remhendel na fietsongeluk blijkt jarenlang in rug jongen te zitten. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Piloot maakt loopings in de lucht. Is het kop 2? Celine Dion krijgt eigen Barbiepop gebaseerd op optreden bij Oscars in 1998. Of is het kop 3? Artsen staan versteld. Verdwenen remhendel na fietsongeluk blijkt jarenlang in rug jongen te zitten. 088-850-51-52. Daar geef je het door voor de eer van de ontbijttafel. Welke is er niet waar? Kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?
1: De krantenkopquiz.

0: Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog een keertje voor je op. Zo ben ik dan ook wel weer. Het is voor mij tenslotte ook donderdagochtend even rustig aan beginnen. Niet te veel gekkigheid achter elkaar. Maar wel drie krantenkoppies. Komen ze nog een keertje aan?
1: Kop

0: 1.
1: Piloot maakt loopings in de lucht.
0: Koek 2.
1: Celine Dion krijgt eigen Barbiepop gebaseerd op optreden bij Oscars in 1998.
0: Kop 3.
1: Artsen staan versteld, verdwenen remhendel na een fietsongeluk blijkt jarenlang in rug jonger te zitten. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Els, Rodi, Donald en Willem. Els en Els dachten hetzelfde, maar hebben het allebei fout. Want deze remhendel van het fietsongeluk zit inderdaad nog in de rug van die jongen.
2: Gadver.
1: Ja, echt gek verhaal, hè?
2: Ja.
1: Had om een Italiaanse jongen, die viel van de fiets. Ik kreeg na ongeluk. Hij viel van de fiets, heel vervelend allemaal. En toen ze een röntgenfoto maakten, zagen ze een verdwenen remhendel van zijn fiets.
2: Ja.
1: Hij hield geen klachten eraan over, dus dat is op zich fijn. Maar toen hebben ze hem toch maar even geopereerd.
2: Gaat, maar ik zie een foto van dit ding.
1: Ja, hoeveel centimeter is er? Want ze hebben een rolmaat naast gelegd.
2: 5,5 centimeter
1: van de afgebroken remhendel zat er in zijn rug. Ja, dat gaat toch jeuken, denk ik.
2: Je moet het toch weten?
1: Ja, prima. Laten we blij zijn dat het opgelost is.
2: Oké.
1: We gaan naar Martijn, Cynthia, Jordi en Lidie door. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Celine Dion krijgt eigen Barbiepop gebaseerd op een optreden bij Oscars in 1998. Dit is ook gewoon echt waar. En ik snap het wel, want wat een iconische optreden is dat geweest.
2: Ach,
1: ze heeft My Heart Will Go On gezongen uit film Titanic. Nogal een rammer in die tijd.
2: Steeds, toch?
1: Ja, nog steeds, absoluut. Maar dat was nogal een ding. Er waren meer bekende mensen zoals Whitney Houston, Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey die ze allemaal verbarbied hebben. Maar wat ontzettend leuk dat dit gedaan is, toch?
2: Superleuk. Zo'n leuke film ook.
1: Titanic, ja.
2: Heb je die nog nooit gezien?
1: Jawel, heb ik dat gezien.
2: Oh, maakte geen indruk?
1: Nee? Niet echt onder de indruk, geloof ik. Nee.
2: Oh.
1: Misschien de eerste keer wel, maar...
2: Vet romantisch, hè?
1: Ja, daar gaat het een beetje mis waarschijnlijk. Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 1. Piloot maakt loopings in de lucht. Nee, hij tekent beroemde schilderijen. In een soort van GPS-tracker, om het zo maar te noemen. Dus wat hij doet, is hij tekent hoe hij wil gaan vliegen. En dan doet hij schilderijen na. En dat doet hij best wel heel erg netjes.
2: Ja.
1: De dimensies en dergelijke lijken wel te kloppen. Hij heeft nu de schreeuw gedaan. Hij heeft ook de Mona Lisa al eens een keer gevlogen. Hij noemt zichzelf Pilot Picasso.
2: Ah.
1: Pilot Picasso.
2: Goeie naam.
1: Ja. Met de vluchtgegevens kun je zien wat hij gedaan heeft. En lekker bezig, kerel.
2: Heel leuk.
1: Goed voor elkaar. Goed. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus vandaag is voor een mooi rijtje, hoor. Hou je vast. Voor Paul, Gerrit, Arnold, Frederik, Gea, Koos, Marcel, Christian, Frank. Gefeliciteerd.
3: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Theo uit Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 6:30 en 6:30 is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is gisteren lange tijd onrustig geweest in Floradorp, een wijk in Amsterdam-Noord. Buurtbewoners maakten daar midden op straat vuur en keerden zich tegen de brandweer die dat wilde blussen. Uiteindelijk moest de ME in actie komen om de boel weer rustig te krijgen daar. 3 mensen werden aangehouden. Bewoners van de Sneeuwbalstraat, want daar gaat het om, zijn boos omdat ze tijdens oudjaar geen vuurtje mogen stoken daar in Floradorp. Het was daar de afgelopen jaren onrustig tijdens de jaarwisseling. Nou, nu wilden ze in overleg met de gemeente een kleiner vuur in een container gaan stoken, met oud en nieuw dus. Maar dat vindt de brandweer toch te gevaarlijk. Gisteren liet de burgemeester weten dat ook dat feest dus niet door kon gaan. Buren zijn daar nu zo boos over dat ze gisteren meteen brand stichten op straat. Ondanks een verbod op uitsupporters bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva vanavond zijn er toch Israëlische fans onderweg, schrijft de Telegraaf over vandaag. De fans zijn niet welkom uit angst van ongeregeldheden in de stad. En veel Alkmaarders die delen die mening.
3: Want ik ben best wel bang voor de rellen. Ik heb al oproepen gezien van screenshots om inderdaad hier te gaan rellen. En ja, ik hou ontzettend van Alkmaar. Ik doe er ook veel voor.
4: Nee, ik hoop het niet. En dat ze zoveel verstand hebben dat we komen voor de voetbalwedstrijd.
3: We hebben allemaal Amsterdam gezien. Ja, laten we niet nog een keer dat hier in Alkmaar hebben.
4: En verder mag ze op het Wachtplein even een biertje komen drinken. Maar verder moeten ze rustig aan doen.
2: Ja, burgemeester Schouten heeft de komst van de Israëlische fans dus verboden nadat het 2 jaar geleden in Amsterdam helemaal misging bij een vergelijkbare wedstrijd. Het was toen dagenlang onrustig nadat er confrontaties waren tussen Israëlische fans en pro-Palestijnse groeperingen. Nou, dat willen ze nu dus allemaal proberen te voorkomen. Of dat gaat lukken, dat weten we morgen dus. En vandaag staan er 3 mannen uit Beverwijk en Heemskerk voor de rechter voor de zware mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Dat gebeurde vorig jaar, september, in Beverwijk. Van die mishandeling gingen veel beelden rond. Die zaak die ken je waarschijnlijk nog wel.
5: Er gingen ook hele heftige beelden rond, waarop te zien is hoe het slachtoffer halfnaakt wordt uitgekleed, op de grond ligt en ook het tegen zijn hoofd wordt getrapt. Die beelden waren eigenlijk ook een startschot van een week vol onrust in de regio. Zelfs zo erg dat meerdere middelbare scholen hun deuren gesloten hielden uit angst voor represailles.
2: Ja, er was toen heel veel gedoe in die scholen die dus lang dicht bleven uit angst dat het helemaal verder mis zou gaan. Vandaag staan dus 3 verdachten voor de rechter. Zij worden onder meer verdacht van een poging tot doodslag, notabene. Naar verwachting horen we ook welke straffen het Openbaar Ministerie eist vandaag. Ja, dat al die scholen toen dicht moesten.
6: Ja man, hartstikke heftig.
2: Waren we daar toen druk mee?
6: Vreselijk heftig. Zaak en dan ook inderdaad dat er nog eens een keertje bij.
2: Yeah. Nee, heel vervelend. Pest online, hè, dat was het eigenlijk vooral. Kinderen die
6: ja, en dat overal beelden van zijn tegenwoordig. Nou, en dat die dan ook nog eens een keer overal gedeeld worden. Dit is echt
2: vreselijk, vreselijk. We gaan het vandaag allemaal volgen. En meer nieuws in die app ook. Of op nanieuws.nl. Het weer dan nog even. Het is vandaag zeer zacht. Voor de tijd van het jaar. Het wordt 18 tot 21 graden notabene. Het is halverwege oktober, maar het voelt nog steeds als zomer. Het blijft ook droog met geregeld zon. En zo nu en dan hier, let op, sluierbewolking.
6: Is dat alles wat we krijgen? Nou, ja. Lekker. Gaan we van genieten. Dankjewel, Frank.

0: Hall & Oates met Rich Girl.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. En dat is je gegund, en begrijp me niet verkeerd. Maar denk dan ook nog eens een keertje aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar marktkoopman Martin in Amsterdam. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je aan het doen op deze vroege ochtend, Martin?
2: Nou, ik zit nu even in de hal op de Centrale Markt. Ik ben nu zo meteen het fruit aan het inladen voor de horeca.
0: Oh ja, ik heb wel het idee, Martin, elke keer als ik jou aan de lijn heb, dat je weer een ander klusje aan het doen bent.
2: Ja,
0: jij bent wel een man van vele gezichten eigenlijk, hè?
2: Ja, we hebben een hoop te doen, dus we doen van alles.
0: Ja, precies, ja. En hier hebben we dan weer marktkramen opbouwen, daar weer iets anders leuks regelen. Maar nu dus fruit en groente inkopen voor de horeca.
2: Ja, we zijn nu vandaag in het horeca te inkopen. We moeten nu weer het zachte fruit gaan brengen.
0: Oh ja, precies. Is het nog een beetje de tijd van het jaar? Ja, het blijft lang warm, hè? Dat scheelt waarschijnlijk wel.
2: Ja, dat loopt eigenlijk wel door. De aardbeien zijn nu eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, op zijn mooist.
0: Oh, echt?
2: Dus ja, ze stonden ze een beetje over, maar ze zijn nu top.
0: Oké, en een goede prijs ook misschien dan?
2: Ja, de prijzen zijn nu erg gezakt.
0: Oh, dat is mooi. Ja, en dat komt door de droogte of zo?
2: Ja, het is een beetje de mond uit, dus het wordt minder gekocht. Dus die veilingen die komen vol te zitten. En dan stoppen die strakken die prijzen helemaal in, hè?
0: Het is een beetje de mond uit. Mooie uitdrukking. Ja.
2: Ja, zo noemen wij dat. Het heeft heel lang geduurd, aardbeien. Dan zijn de mensen het een beetje zat aan het worden.
0: Ja, dan is het een beetje voorbij. En je ik onderbrak je, maar je had het over de prijs. Wat was die en wat is die?
2: Ja, het beginseizoen is allemaal 3, 4, 5 euro. En nu koop je een mooie aardbeien, 2 dozen voor 2,50.
0: Hallo, hé. Dat is geen geld.
2: Nee, het brengt nu heel weinig op.
0: Je zou eigenlijk moeten inkopen thuis invriezen, toch?
2: Ja, maar zo makkelijk.
0: Oh ja, zo gaat het misschien niet inderdaad.
2: Voor de horeca is het natuurlijk hartstikke fijn. Die mensen besteden zo'n hoop geld moeten betalen.
0: Ja.
2: En nu kunnen ze ook weer even wat terugverdienen.
0: Ja, dat is natuurlijk zo, ja. Oké. En qua marktweer, want ja, de afgelopen dagen was het eventjes een klein beetje minder. Maar nu lijkt het wel weer wat beter te gaan. We hebben weinig te klagen toch de afgelopen tijd in Nederland?
2: Ja, we hebben dit jaar helemaal niet te klagen gehad. We onthouden meestal het slechte weer en niet het mooie weer. Maar het is natuurlijk een prachtig mooi seizoen geweest voor ons.
0: Ja, dat echt weinig regen. En dat is als je op de markt staat gewoon fijn. Want dat merk je meteen aan de omzet natuurlijk, hè?
2: Ja, als het regent, dan is het echt wel een drama.
0: Ja.
2: Vroeger gingen de mensen van naar de markt met regen, maar nu dan doen ze het gewoon niet meer.
0: Nee, precies. Nee. Want mensen zijn dat niet meer gewend. Even door de regen lopen, even parapluutje mee en even niet piepen, zeg maar.
2: Nee.
0: Kleding is er ook niet meer op gebaseerd, hè? Want je ziet het allemaal, die schoentjes van tegenwoordig, jongen. Dat zijn allemaal sloffies, dat is verschrikkelijk.
2: Het is echt met slecht weer, dan is het gewoon eigenlijk een beetje klaar. Het eten loopt dan nog wel. Maar de gewone handen, kleding en dat soort dingen, dat gaat dan niet meer.
0: Nee, dat is niet te doen. Nee. Oké. Martin, je organiseert natuurlijk ook daar 1 keer in de maand een soort themamarkt in Amsterdam. Ja. Dat was bij de Dappermarkt toch ook, of niet?
2: Dat is Tekatenmarkt.
0: Oh, Tekaten, sorry. Ja.
2: Ja.
0: Vertel, wat is het volgende thema en wanneer is die?
2: We hebben het aankomende zaterdag weer de Chinese markt.
0: Oh, echt?
2: Het loopt echt als een tierenlier. De mensen vinden het helemaal gewerkt. En ja, die vinden het echt zo leuk om te zien. Het zijn ook echt Chinese mensen. Met echt allemaal leuke dingen. Alle de nieuwste hapjes en dat soort dingen.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, dat is een heel ander concept dan de markt zoals we die kennen, hè, wat je daar begonnen bent.
2: Ja, dat is heel wat anders. Het is echt georganiseerd op een bepaald thema. Waar je dus echt naartoe gaat om dat thema te zien.
0: Ja, en dat je daar eigenlijk helemaal in ondergedompeld raakt.
2: Ja, het is ook net als je dan komt dat je denkt dat je in een ander land loopt.
0: Oh, echt waar, dat is het idee.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja,
0: mooi,
2: dat is het idee. En het gaat echt wel heel goed. Je moet het niet te veel keren doen, maar als je het één keer normaal steeds wordt georganiseerd, iets anders, dus elke zaterdag, dan merk je toch dat er heel ander publiek komt.
0: Ja, en dat je daarmee ook dus misschien mensen wel zover krijgt om de week later nog eens een keer gewoon ook naar de markt te komen.
2: Dus je merkt ook echt gewoon wat dan komt, speciaal, dat die mensen toch wel blijven lopen weer.
0: Ja, dat moet je hebben. Ja, dat moet je hebben.
2: Ja, je trekt toch, dat is wat je nu nodig hebt.
0: Hartstikke goed, Martin. Het is mooi bedacht en het lijkt dus ook nog zo vruchten af te werpen om toch maar een beetje in dat thema te blijven.
2: Gelukkig wel. Nu niet iedereen het gaat doen, maar het loopt
0: ook. Oké, verder nog bijzondere dingen vandaag of is het gewoon een beetje voor doorrommelen?
2: Nee, het is vandaag gewoon een beetje doorrommelen en langzaam weer naar de feest. stofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofstofst de feestdagen zijn meestal wel hectisch en druk. En dat is wel echt wel de goede tijden voor ons.
0: Ja, ik heb laatst wel gezegd dat ik een beetje een hekel heb aan Halloween. Maar voor jou is het waarschijnlijk hartstikke prachtig, of niet?
2: Ja, nou ja, dat leeft niet zo. Hè. Oh, maar kerstdagen, Sinterklaas, ja. Dat leeft natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Dat is nog steeds wel voor de mensen aantrekkelijk.
0: Hartstikke
2: en
0: goed.
2: Wordt er ook veel georganiseerd, hè, dus dat vinden de mensen wel leuk.
0: Ja, om er even langs te komen en een kopje warme chocolademelk op de markt te halen.
2: Ja, klein wijntje, chocolade, cadeautjes, dat vinden ze allemaal geweldig.
0: Ja. Hartstikke goed, Martin. Ik zal je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Rick Astley met Together Forever. Het is, nou, 6 minuten voor 7. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna wil ik het even met je hebben over naar wie je allemaal zwaait op een dag.
1: Oh.
0: Is dat alleen naar collega's? Is dat ook naar
1: collega's?
0: Ja, even zwaaien.
1: Hey, Piet.
0: Hey, Anne. Hey, yeah.

0: tekst en uitleg.
1: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm, de fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
10: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
11: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
12: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
13: Ik ben Lester uit Heemstede.
14: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Tenminste 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, het is gisteravond lange tijd onrustig geweest in Floradorp. Dat is een buurt in Amsterdam-Noord. De buurtbewoners daar zijn boos dat de gemeente traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Uiteindelijk werden er 3 mensen aangehouden gisteravond. De ME moest zelfs in actie komen. Er zijn toch Israëlische voetbalfans onderweg naar Alkmaar, schrijft de Telegraaf over vandaag. Dat is opvallend, want burgemeester Anja Schouten heeft hun komst verboden tijdens de wedstrijd van AZ vanavond. En Haarlem, ja, zit chockvol hoornaars. In de buurt zijn 4 van die, in 1 buurt zijn 4 nesten gevonden van die grote wespen. Maar ja, geld om ze weg te halen, dat is er niet. Hoe dat nu verder moet, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Floradorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
19: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
18: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
20: ZGL, dat is goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
18: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: De ontbijttafel
29: met Pieter Kok.

0: hartstikke goed, hè, dit.
1: Brian Adams met Melanie C. Man, When You're Gone. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. Dan wordt een hartstikke lekker dag hier vandaag. We gaan weer nazomeren. Voor de mensen die ervan houden, tenminste. Het is 15 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
1: Jongens, het is behalve een donderdag ook nog eens een keer.
2: De groetjes.
1: Donderdag.
2: Ja, leuk.
1: Ja. Je mag zometeen tussen 9 en 10 de groetjes doen hier bij NH. Hoe doe je dat? Je kunt gewoon even appen wie je de groetjes wil doen. Via 088 850 51 52. En zorgen wij ervoor dat die groetjes sneller netjes wordt overgebracht.
2: Absoluut.
1: Ja. En Frank houdt het ook allemaal echt heel erg rigide bij.
3: Nauwlettend, zou ik willen zeggen.
1: Ja, precies. Oh, ja. Dat er niet groetjes in het luchtledige blijven hangen.
4: Dat is toch belangrijk?
1: Ja.
4: Stel, je doet een groet.
1: Ja.
4: En dat is toch, je doet toch een groet. Dan wil je ook dat die aankomt.
1: Ja, precies.
4: Dat is dus een belangrijke taak van jou als brenger van de groet.
1: Exact. Dus, mocht jij dan dus een groetje uit willen delen, of meerdere daarvan, meerdere groetjes, dan is daar ruimte voor. Ja, grote groet mag ook inderdaad.
2: Ja,
1: liefdevolle groet.
2: Ja.
1: Alle soorten groeten zijn welkom. Via 088 850 51 52. Als je bijvoorbeeld de buurman een groetje wil doen.
3: Nou.
1: Of als je de groet wil doen aan je collega's. Of als je de groet wil doen. Gewoon lekker, hè? Gewoon lekker de groeten doen.
2: Ja, waarom niet?
3: Ik vind dat hartstikke leuk. En,
1: laat maar vast weten via 088 850 51 52. Goed, dan moeten we het even hebben over naar wie je allemaal zwaait op straat.
2: Ja.
1: Want, nou, kijk, het ding is, ik merk nog steeds, ik woon al heel lang niet meer in Amsterdam. Maar ik merk dat als ik in Amsterdam nu ben, dat ik automatisch nog een beetje in mijn gewoon dorpse zwaaistand sta.
2: Ja, maar en terecht.
1: Even vingertje met, goedemorgen.
3: Ja.
1: Of zo. Maar ja. Daar wordt toch wel vaak vreemd naar gekeken in de grote stad.
3: Ja, niet aan beginnen, man. Gek in de stad. Zwaaiende gek in de stad.
1: Zwaaiende gek in de stad. Gesignaleerd.
3: Ja.
2: Ja. Nee, maar goed. Zoiets onaardigs.
1: Kijk, bij ons in het dorp is het altijd zwaaien. Gewoon even, hallo. En weet je wel, dat is prima allemaal.
2: Maar ook als je mensen niet kent, toch?
1: Ook als je uit mensen je niet kent. Ja. Ja hoor. Absoluut. Gewoon heel eventjes een klein beetje contact leggen. Dat is helemaal niet gek.
2: Ja.
1: Maar ik doe dat wandelend. Ik doe dat niet als ik aan het fietsen ben of zo. Dan ben ik niet de hele tijd aan het zwaaien.
2: Nee? Zeg je dan ook niet van hallo?
1: Ja, nee. Ik heb wel eens met jou op straat gelopen. Waar was dat?
2: Geen idee.
1: Toen wij met de wol bezig waren, volgens mij. Toen ging je ook op in niet je eigen dorp allemaal mensen gedag zeggen.
2: Ja, heb ik gisteren ook gedaan.
3: Pardon?
2: Reek met mijn broertje, ja.
3: Nee.
1: Hoe bedoel je reën met je broertje?
2: Nou, reek met mijn broertje door een woonwijk. En het was avond. En nou, die mensen zagen ons en wij zagen die mensen. Dus ons handje ging omhoog.
1: Hallo. Vanuit de auto?
2: Ja, gewoon hallo.
3: Doting.
1: Jij zwaait vanuit de auto naar mensen?
3: In de woonwijk.
2: Ja? Maar we zien elkaar toch? We hebben elkaar toch gewoon. We kijken elkaar toch aan?
1: En het was 's avonds, was het ook een beetje schemerig? Was het al donker?
2: Donker, ja.
1: En je zwaait dus vanuit je auto in het donker naar mensen in een dorp waar je niet vandaan komt?
2: Ja, oh, en ze zwaaiden niet terug. Ze deden helemaal niks terug.
1: Natuurlijk niet. Sterker nog, ze pakten meteen een telefoon voor de groepsapp van de buurt. Ik heb de rij hier twee gekken door de wijk.
2: Nou, mijn broertje en ik namen dit heel persoonlijk meteen.
3: Ja, nou,
1: hoe denk je dat die mensen zich gevoeld hebben? Totale intimidatie was dit.
2: Hoezo was dit intimidatie? Nee, waarom zwaait niemand meer naar elkaar? Waarom zegt niemand even hallo op straat? Het is toch gezellig? We zien elkaar toch gewoon?
3: Ja, maar het is natuurlijk in een vreemde wijk. Is zeg maar de bewoner van de wijk neemt het zwaai-initiatief. Dat is
1: vind
3: hoe het
1: ik
3: werkt.
1: Wel. Ja.
2: Nee, waarom?
3: Beetje
2: wij
3: vreemd.
2: Zijn toch de gast in de wijk?
1: Je bent dus als je
2: hallo?
1: Te gast bent, dan moet je toch ook gewoon even je plek kennen. Dan moet je toch niet roegzicheloos gaan zitten zwaaien naar Jan.
2: Het is toch raarder als je in een nieuwe wijk komt en dat je dus elkaar aankijkt. Dat iemand denkt, jullie wonen hier niet. En dat wij denken, nee, dat is inderdaad zo.
1: Ja.
2: En dat je dan niks meer doet.
3: Nou, dan kan je misschien een nederig knikken. Je bent als een soort
1: nederig knikken
3: die wijk binnen. En dan meteen iedereen ontzettend gaan
2: gewoon
3: begroeten.
2: Een handje.
3: Je weet helemaal niet hoe de mores daar is in die wijk.
2: Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Ik hoef ook niet alles te weten. We zeggen gewoon hallo en dan gaan we weer door.
1: Ja, ik vind dat je er heel... hebben we gekeken in het regiojournaal van die regio? Of je misschien... dat er foto's voor jou staan.
3: Dat je al in opsporing verzocht.
2: Jullie zijn echt onaardige buurtbewoners, hoor, vind ik.

0: België van het goede doel.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Heel eventjes nog voordat ik naar mijn collega Arend ga... wil ik het eventjes hebben over Pieter, want die belde. Pieter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: We hadden het over de groeten doen op straat en dergelijke. Een beetje zwaaien naar de een of de ander. En toen dacht je, daar heb ik wel een verhaal over. Vertel.
3: Ik was in Moskou.
0: Dan Moskou?
3: Werken aan een zwembad.
0: Ja.
3: En door de straat heen moesten we naar mensen toe, moesten we ergens langs. Dus ik stond overal en iedereen te zwaaien en goeiedag te zeggen en te doen. En die Rus die met mij was, die zat al te kijken van wat ben jij aan het doen? Ik zei, nou, ik moet toch even zwaaien, is toch leuk, gezellig. Ik zie, die mensen die zijn toch ook voor ons bezig?
0: Ja.
3: Dat was echt not done daar zo. Want echt iedereen die keek alleen maar recht voor zich uit, er was alleen maar met zichzelf bezig.
0: Oh, en
3: iedereen zat je heel raar aan te kijken van wat ben jij nou aan het doen?
0: Oké, dus zwaaien in Moskou niet doen.
3: Nee, in Moskou hoef je niet te doen, want je krijgt geen enkele reactie.
0: Oké, goed zo. Wanneer was je daar eigenlijk?
3: Dat was nou een jaar of 10 geleden, denk ik.
0: Ja, precies. Nee, oké, just checking. Goed, Pieter.
3: Voor alle toestanden.
0: Precies. Medium. Goed, bedankt dat we even mochten bellen. Fijn dat je even liet weten dat we in Moskou niet moeten zwaaien, Pieter.
3: Oké.
0: Fijne dag.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, maar zwaaien doen we misschien in de Kerkstraat weer wel. Want in ieder dorp of stad is er eigenlijk wel een kerkstraat te vinden. Voor een nieuwe podcast van NH ging onze Arend de Geus langs een hoop van die straten. Want wie wonen er en wat is het verhaal achter die straten? Vanaf vandaag te beluisteren, de Kerkstraat, de podcast. En ik heb hem aan de lijn. Arend, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Pieter.
0: Hoeveel kerkstraten zijn er eigenlijk, weet je dat, in Noord-Holland?
4: Jeetje mina. Nou, ik heb een beetje een inventarisatie gemaakt en ik kom op ruim 50. En dan heb je ook nog een kerkweg of kerkplein of de korte kerkweg of de korte kerkstraat.

0: en mensen te gaan spreken.
1: Hartstikke goed. En is er dan ook iets waarvan je kunt zeggen, na alle afleveringen die je al opgenomen hebt, iets wat de kerkstraten gemeen hebben? Bijvoorbeeld dat ze allemaal in de buurt van een, ik noem maar wat, een kerk liggen?
0: Nou, dat heb je heel scherp gezien, Pieter. Ja, nou, dat is ook wel van mijn fascinatie, hoor. Want je hebt natuurlijk heel veel dorpen en plaatsen die beginnen met ergens een kerk. Nou, dan loopt er een straat naartoe en opla, dan heb je een kerkstraat. Maar daar houdt eigenlijk de overeenkomst wel op, heb ik gemerkt. En dat was een grote verrassing, hoor. Want ik heb een hele romantische voorstelling bij kerkstraten. Zeker. Namelijk hele kleine binnenstadjes met van die bobbelsteentjes die nog op de straat liggen en zo kleine huisjes. En toen ik daadwerkelijk de dorpen en de steden inging, toen kwam ik erachter dat er heel veel van die straten eigenlijk heel anders zijn. En bij sommige straten bijvoorbeeld is de kerk er helemaal niet eens meer. Of weten mensen die wezen aan de kerk, want het blijkt dan helemaal niet de kerk te zijn waar die straat naar vernoemd is. En in Alkmaar, om terug te gaan naar de eerste aflevering, nou, daar is natuurlijk geen kwestie over. Hè. Die kerk, die staat er. Daar heb je gisteren nog een heel gesprek over gehad, over een project wat daar in die kerk plaatsvindt. Daar gebeurt heel veel. Dus ik ging daar met volle moed heen. Maar het kerkstraatje, ja, dat viel me eigenlijk best wel bar tegen.
1: Oh,
0: want dat is helemaal niet zo'n straatje. Zo'n mooi, gezellig straatje. Dat is aan de ene kant open, dat is een soort weilandje naar de kerk toe. En aan de andere kant staat er een soort massieve jaren 80 gevel, waar eigenlijk, nou, bijna ondoordringbaar, met één deur met 100 bellen, waar je dan dat gebouw in kan. En ik schrok daar nogal van, maar wat mij dan weer verbaasde, ik sprak buiten een bewoner die daar woonde, en die had er eigenlijk helemaal niet zo'n last van.
2: Ik vind het wel een beetje een grauw gebouw, eerlijk gezegd. Vroeger stonden hier allemaal hele kleine huisjes, dus het was heel anders. En daartussen, ja, dat zijn natuurlijk leukere huizen. En de hele kerk natuurlijk, grote kerk. Dat heeft, vanuit mijn appartement kijk ik erop uit. Dus je hebt een heel mooi uitzicht. Die boom daar, die staat eigenlijk vlakbij mijn balkon. Dus daar kijk ik nu op uit. Dus het is net of ik in een bos zit. En in de winter, dan zijn natuurlijk de bomen staan niet in blad. Nou, dan zie je gewoon de hele kerk, die zit dan verlicht. En dat geeft ook weer een bepaalde sfeer. Dus.
3: U hebt een hele historisch gevoel, krijgt u door uw raam naar binnen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dus die man die woont in dat gebouw wat ik als niet zo heel erg mooi ervaar, daar in de historische binnenstad van Alkmaar. Hij heeft er geen last van. Hij ziet zijn eigen gevel niet. Hij ziet die prachtige kerk elke dag. En hij vertelde nog veel meer over. Want er zitten giervallen, geloof ik, in die toren van de kerk. En ik ben die kerk ook ingegaan. En ik ben later ook nog te weten gekomen wat daar nou eigenlijk stond. Die huisjes die daar, waar nu dat grote blok staat.
1: Leuk zeg. Ik zit zelf meteen te denken aan de mooie pittoreske dingetjes die je al omschreven ook. Want ik moet denken aan de Kerkstraat in Monnikendam bijvoorbeeld. Dat is echt een prachtige straat. Dat is er zo een zoals je voor ogen hebt, denk ik, Arend. Maar dat is dus niet overal.
0: Zeker niet. Nee hoor, er zijn veel recentere kerkstraten. En ik ben in Nieuw-Vennep geweest bijvoorbeeld. Nou, daar is ook daar ademt niet het gevoel van de kerkstraat. Nee, en ook daar waren de mensen toch weer heel blij met hun eigen straat.
1: Wat leuk. Maar stel dat je nu zit te luisteren en je woont of kent een kerkstraat met een bijzonder verhaal. Wil je dan meteen die kant op als je zoiets hoort, Arend? Mag je jezelf aanmelden nu misschien wel?
0: Ja, ik zou het leuk vinden als mensen bij jullie bijvoorbeeld laten weten, of onder in de comments van die allereerste aflevering, wat er, als zij een kerkstraat kennen en ook een verhaal kennen wat zich daar afgespeeld heeft, dan zou ik dat ontzettend leuk vinden. Garandeer ik niet meteen dat dat ook het onderwerp wordt van de aflevering van die kerkstraat. Maar nee, ik vind het ontzettend leuk om te horen van mensen die kerkstraat zich eigen gemaakt hebben, waarom ik nou speciaal daarheen moet en wat de verborgen verhalen zijn.
1: Je mag daar altijd een appje voor sturen naar 088-850-51-52. Ik zie dat je bij Spotify ook kunt reageren in de opmerkingen. Dus als je een mooie kerkstraat nog voor Arend hebt, dan moet je die zeker eventjes droppen. Vanaf vandaag dus te beluisteren in je favoriete podcast-app. En via onze site, de podcast De Kerkstraat van Arend de Geus. Arend, ik ga je bedanken en heel veel plezier wensen met alle kerkstraten die je nog te zien krijgt de komende tijd.
0: Dat zullen er heel wat worden. En we gaan allemaal zwaaien in de kerkstraat naar elkaar.
4: Zeker goed. Doei, Arend.
1: Doeg.
4: Hoi.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149. Voordeeluitjes.nl.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 19:30 en op meer is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het is gisteravond lange tijd onrustig geweest in Floradorp, een buurt in Amsterdam-Noord. Buurtbewoners zijn daar boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. 3 mensen werden zelfs aangehouden en de ME moest in actie komen.
18: U kunt de Herenprijsstraat verlaten, anders zullen we opgetreden door de politie.
17: Buren keerden zich tegen de brandweer en de politie dus en bekogelden ze met stenen en vuurwerk. Ook een plan voor een kleine vuur, dat werd namelijk afgewezen. Dat hadden ze aangevraagd, maar ja, de gemeente gaat er niet in mee. Uiteindelijk zijn dus 3 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De ruzie die vooraf ging in de zaak rond een dodelijke schietpartij in Nijmegen is een concurrentiestrijd tussen 2 groepen jongeren. 1 in West-Friesland en de ander in Rotterdam. Ze nemen elkaar al langere tijd de maat in zogenaamde drill-rap-muziek. Maar die ruzie die escaleerde vorige zomer en mondde uit in een dodelijke schietpartij, schrijft de Telegraaf. In Nijmegen werd een 18-jarige jongen dus doodgeschoten. In deze zaak zijn 5 jongeren uit de omgeving van Horen aangehouden. Wie er daadwerkelijk geschoten heeft, dat is nog niet duidelijk. En ondanks een verbod op uitsupporters bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva vanavond zijn er toch Israëlische fans onderweg. De fans zijn niet welkom uit angst voor ongeregeldheden in de stad. En veel Alkmaarders hopen inderdaad dat die supporters wegblijven.
19: Nee, ik hoop het niet. Dat ze zoveel verstand hebben dat we komen voor de voetbalwedstrijd.
20: We hebben allemaal Amsterdam gezien. Ja, laten we niet nog een keer dat hier in Alkmaar hebben.
19: En verder mag ze op het Wachtplein even een biertje komen drinken. Maar verder moeten ze rustig om doen.
17: Ja, de burgemeester Schouten heeft de komst van de Israëlische fans verboden. Nadat het 2 jaar geleden in Amsterdam dus helemaal misging bij een vergelijkbare wedstrijd. Het was toen dagenlang onrustig nadat er confrontaties waren tussen Israëlische fans en pro-Palestijnse groeperingen. En vandaag staan 3 mannen uit Beverwijk en Heemskerk voor de rechter voor de zware mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Gebeurde vorig jaar september in Beverwijk. Voor die mishandeling gingen veel heftige beelden rond op sociale media. Dat was allemaal zo heftig dat er uiteindelijk scholen dicht moesten in de IJmond uit angst voor represailles. Nou, vandaag staan dus drie verdachten voor de rechter. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag. En dan dit nog even. Rijkswaterstaat staat volgende week, begint volgende week toch nieuw onderzoek naar het viaduct op de A9 bij Uitgeest. Vorige week werd bekend dat het viaduct zonder waarschuwing in zou kunnen storten. In de jaren 60 werd er namelijk kwetsbaar staal gebruikt, blijkt uit onderzoek. Nou, journalisten ontdekten dat Rijkswaterstaat te weinig controles uit heeft gevoerd. Maar dat ontkende de wegbeheerder. Het viaduct zou gewoon veilig zijn, zeiden ze meteen. Maar nu hebben ze toch extra controles ingepland. Dat gebeurt maandag. Omdat er daarvoor rijstroken dicht moeten, kunnen er toch weer files ontstaan.
2: Oh, Frank.
17: Hé, hey, ja. Gek eigenlijk, hè?
2: Ja, er is helemaal niks aan de hand, mensen. Oh, er is misschien toch niks aan de hand. En er is zo niks aan de hand dat we toch even gaan kijken hoe weinig er precies aan de hand is.
17: Ik wil het ook verder allemaal niet op de spits drijven hoor, of zeggen dat het toch ineens onveilig is. Maar opvallend is het wel. Ook omdat ze natuurlijk nu in de herfstvakantie alle tijd zouden hebben om het even te doen.
2: Ja.
17: En precies de maandag na de herfstvakantie moet er dan toch even wat gecontroleerd worden.
2: Ja. Terwijl, rij even heen, pak je boormachine. Ik weet ook helemaal niet hoe ze dat moeten doen. Moet dat met echo-apparatuur die alleen maar op maandagen beschikbaar is? Ik heb geen idee, man.
17: Het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. Er zit allemaal staal in dat viaduct. En
2: hoe
17: dat zou
2: kom
17: dan,
2: je erachter hoe dat doet?
17: Een beetje uit kunnen rekken.
2: Ja.
17: Verbrossing noemen ze het, met een mooie Rijkswaterstaatriaans woord.
2: Ja.
17: Dat betekent dat er een beetje luchtbelletjes volgens mij in dat staal terecht.
2: Dat moet je niet hebben.
17: Nee, dat moet je niet hebben.
2: Nee.
17: Maar ze zeggen wel, geen paniek, het is veilig. Maar we gaan het toch nog even controleren. Okay, op zich een fijn idee.
2: Heel goed, jongens. Laten we gewoon dat veel genoeg, vaak genoeg controleren. En dat het maar zo veilig mogelijk is.
17: Nou, hartstikke goed, jongens. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: De brenger van het goede nieuws hier vandaag. Hé, Jan, het wordt een heerlijk dagje volgens mij.
4: Ja, net als gisteren nog steeds. Gisteren was het ook prachtig weer. En zeer veel zon gisteren. En vandaag, vooral in vanochtend, veel zon. Maar er zit ook wel wat bewolking momenteel boven de Noordkop. Regio Den Helder en Texel. Dus dat kan nog wel eventjes blijven hangen voordat het allemaal weg is. Wat vochtige lucht. Maar al met al dus op veel plaatsen zonnige ochtend. Ook vanmiddag in eerste instantie nog zonnig. Maar daarna komt er wat meer bewolking. Blijft overigens wel droog. En er wordt gaandeweg weer behoorlijk warme lucht aangevoerd. Temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden. En in het zuiden van het land 20 tot 21 graden.
2: Hallo, hey, anders is het gewoon nog steeds zomer. Hey, bijna.
4: Ja, nou ja, beetje nazomerachtig, hè? Nog steeds, ja, zeker. De wind die waait vandaag uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. En bij Texel af en toe vrij krachtig. Nou, morgen is het overwegend bewolkt in de ochtend. En nadert een koufront. Dat front is verbonden aan een orkaandepressie die zich in de buurt van IJsland heeft opgehouden de afgelopen 24 uur. En inmiddels onderweg is naar Spitsbergen. En dat front dat trekt morgenochtend over, of morgenmiddag over ons land. Maar morgenochtend is er al meer bewolking en er kan plaatselijk wat regen vallen. En morgenmiddag trekt er dan een bandje met regen samenhangend met het koufront over onze omgeving.
2: Oh.
4: Net voor het front uit kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het wordt 17 graden, maar daarna regen en daarachter draait de wind die eerst zuidwestelijk is naar het noordwesten en neemt dan aan de kust toe tot krachtig windkracht 6. En dan zien we de temperatuur wat dalen.
2: Ja, precies. Dan wordt het meteen wat frisser natuurlijk.
4: Ja.
2: Of het daarna in het weekend veel frisser en natter wordt, daar gaan we het zo over hebben, Jan.
4: Ja hoor.
2: Tot straks.
4: Tot straks.
2: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
21: Eén lange file op de A27 van Almere richting Gorkum. Daar sta je na Hilversum 35 minuten vast. Komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht.
2: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum bij Dingen met Dario na Paul Simon met Late in the Evening.

0: Met Cool Kids.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen.
4: Dingen.
5: Dingen met Dario.
6: Dingen met Dario.
0: Kijk eens even op die klok. Het is precies bijna helemaal 7:15. Oftewel tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten. Voor het Zuiderzeemuseum voor 2 personen. Je kunt er naartoe als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
7: Als ik hier langs loop, krijg ik echt honger.
0: Als ik hier langsloop, dan krijg ik echt honger.
7: Als ik hier langsloop, krijg ik echt honger.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
7: Als ik hier langsloop, krijg ik echt honger.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hi, met Marijke.
0: Marijke, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
8: Ik denk een snackbar.
0: Een snackbar zou goed kunnen. Eens even kijken. Oh, hij is niet goed, Marijke.
8: Oké. Okay.
0: Dat is maar de volgende keer beter.
8: Dag.
0: Doeg. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Frank.
0: Frank, vertel.
9: Ik dacht een haringkar.
0: Een haringkar, eens even kijken. Nee, is ook geen haringkar, Frank.
9: Ah, jammer.
0: Volgende keer beter, hoor.
9: Yo.
0: Doei, doei.
7: Als ik hier langsloop, krijg ik echt honger.
0: Ja, geen haringkar. Het is ook geen snackbar. Wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Nee, die hangt op. Bang geworden, kan ik me wel voorstellen.
7: Als ik hier langsloop, krijg ik echt honger.
0: Ja, als ik hier langsloop, dan krijg ik echt honger. Wat is dat? 088-850-5152. Niet stiekem gaan zitten bellen via WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen, maar wel de gewone telefoon. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Lili.
0: Lili, goedemorgen.
10: Een Chinees restaurant.
0: Een Chinees restaurant. Eens even kijken. Nee, is niet goed. Jammer. Toch. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: We hebben Henkie de glas zetten.
0: Hey, Henkie!
11: Hey,
0: hoe is het nou, gek?
11: Ja, ik weet een pakketbakker.
0: Een pakketbakker, zeg jij? Eens even kijken of ik... Ik zit naar de jury te kijken, dat ben ik zelf.
11: Ja.
7: Een bakker
0: is goed! Ja hoor! Je hebt hem! Het is eindelijk gelukt, geweldig!
11: Ik dacht er niet met stuk.
0: Nou, mooi zo. Ja. En het glas ook niet, als het goed is.
11: Nee, want dat is maar barsten.
0: Henkie, 2 kaarten zijn voor jou. Wie ga je meenemen?
11: Ja, mijn vriendin uit België.
0: Oh, wat gezellig. Amai. Ja.

0: Chaka Khan met I'm Every Woman.
1: In haar. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Nou, Samantha heeft weer een zware dag vandaag, hoor. Hey, die moet, dat wordt weer afzien, denk ik. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, dat denk ik ook, Pieter. Goedemorgen. Ik sta namelijk nu al voor de deur bij een bakkerij in Bussum. En die bakkerij die heeft de prijs gewonnen voor de beste speculaasjes van Noord-Holland. En ja, ik probeer even... Ja, ik denk niet dat ze hier gebakken worden. Die winkel ziet er trouwens prachtig uit. Want ja, ik ruik eigenlijk geen speculaaskruiden nu.
0: Okay,
3: valt een beetje tegen. Maar ik ga dat zo meteen horen of ze hier bakken of dat ze een aparte bakkerij hebben. Maar ik heb er wel weer zin in, hoor.
0: Kan ik me voorstellen. We horen je zo meteen. Dankjewel, Samantha.
1: De ontbijttafel.
2: Van

Robbie Williams met Millennium. Het is 5 minuten voor 8, zometeen tijd voor het nieuws. En daarna gaan we het hebben over het sjaalproject en de wol. Want er is nieuws en dus geen klein nieuws, mag ik melden. Zometeen meer na de nits.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen, dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: road. Vanavond over de top van 7 tot 9. Hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings.
4: Of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
8: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
12: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
13: Jou.
12: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
11: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
14: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
16: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
17: Ik ben Ursula, ik woon hier. Ik ben Belwer.
18: Ik ben Sverre uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Na het inademen van rook moesten ze mee met de ambulance naar het ziekenhuis. De brand die ontstond waarschijnlijk nadat er een accu van een fiets vlam vatte daar. Het is gisteravond lange tijd onrustig geweest in Floradorp, een buurt in Amsterdam-Noord is dat. Buurtbewoners zijn boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. 3 mensen werden daar aangehouden gisteravond. De ME moest er zelfs aan te pas komen. En steeds meer jongeren die zoeken een hobby zonder scherm. Ze zijn hun telefoons zo zat dat ze liever iets anders doen. En wat dat is, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
21: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
22: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
21: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
0: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
21: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
19: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Twee files. De langste staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Want tussen knooppunt Velsen en afrit Haarlem-Zuid sta je 25 minuten vast. Komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En nogal lang op de A27 van Almere richting Gorkum. Daar sta je na Hilversum ook nog 20 minuten vast.
13: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
23: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
13: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
24: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
25: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
28: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
29: Goed voor het water
28: en de biodiversiteit.

0: ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De ontbijttafel.
4: Met Pieter Kok.

0: Boyzone met A Picture of You. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. Maar maak je geen zorgen. Het wordt een heerlijk dagje vandaag. We gaan nazomeren met temperaturen tot ruim boven de 15 graden. Het zou wel eens tegen de 20 aan kunnen gaan. 18, 19 graden heb ik Jan horen zeggen. Ongelooflijk. Zometeen hoor je Jan ook om te vertellen hoe het in het weekend allemaal wordt. Misschien ietsje minder. Tipje van de sluier.
1: Oh.
0: Maar je hebt het niet van mij.
1: Is goed.
0: Het is 15 oktober. Anne, jij bent erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, eventjes, we hebben een paar dingen te doen. Want zometeen tussen 9 en 10 is het tijd voor...
1: de groetjes.
0: Als je groetjes wil doen, dan mag dat via 088-850-51-52. Lekker ouderwets. Via de radio, als je iemand de groetjes wil doen, kan dat via dat nummer. Je kunt gewoon een appje sturen wie je de groetjes wil doen. En dan zorgen wij ervoor dat die netjes worden overgebracht.
1: Inderdaad.
0: Heel netjes.
1: Heel netjes.
0: Frank is daar heel streng op. Die houdt het echt even bij. Die checkt ook wat voor soort groeten het zijn. De grote groet. De liefdevolle groep.
2: Ik schrijf dat normaal altijd even op.
0: Maar je hebt geen pen?
2: Maar Anne heeft mijn pen geleend en die teruggegeven.
0: Oh,
2: dus daar gaat het helemaal mis.
1: Ik heb hem gewoon hier hoor. Ik zal het wel even bij afleveren.
2: Nou, dankjewel.
0: Nou, dat komt dan tegen die tijd wel goed. Daar maak ik me wat minder zorgen om. Maar verder hebben we een heleboel dingen met elkaar te bespreken. Die te maken hebben met dit project.
3: De NH Ontbijttafelsjaal.
0: Ja, de ontbijttafelsjaal. Jongens, we zitten midden in een project waarbij we Noord-Hollandse wol proberen om te toveren in sjaals. Daar hebben we iedereen voor opgeroepen. Van, heb je zin om mee te breien? Dan gaan we daar iets voor organiseren. Er wordt achter de schermen keihard aan gewerkt op dit moment. Aanmeldingen zijn ruim. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Heel ruim.
0: Er hebben tot nu toe 1000 mensen gezegd dat ze wel zin hebben om mee te breien.
1: Echt lief.
0: Een vrij krankzinnig aantal.
1: Ja.
0: Van over, ik mag bijna wel zeggen de hele wereld.
1: Mm-hmm.
0: Tot in Ierland iemand van origine uit Kazachstan die zich aangemeld heeft, die inmiddels in Duitsland woont. Krankzinnig. Maar daar hebben we wel wol voor nodig. En die wol hebben we gekregen van Marijke Dirksson, schaapsherder in Noord-Holland, in Burgerbrug. En daar moet dan weer wol van gesponnen worden. Want dan moet je dus een wollen draadje van zien te maken. Dat hele proces zijn we aan het volgen. Dat is een pokkenwerk, kan ik je melden.
2: Dat is niet normaal.
0: Nee, dat gaat over allemaal apparaten en dingen en toestanden. Maar ik heb hier in mijn handen het eerste stukje wol. En dat is al even gebreid om te kijken hoe dat breide door de mensen van de kaarderij.
1: En?
0: Ja, het is dus, ik heb het in mijn handen gewoon. Ik heb iets waar we dus sjaals van kunnen gaan maken.
1: Wat fantastisch.
0: En het is, ik ben helemaal met stomheid geslagen, want het ziet er prachtig uit.
2: Schitterend.
0: Het is bijna helemaal witte wol. De kleur is echt geweldig.
2: Dit is dat schaap van Marijke.
0: Dit is het schaap van Marijke.
2: Dit.
0: Het is niet een heel schaap. Ja, het schaap zie je bijna niet meer. Nee, maar ik heb de wol hier. En sterker nog, ik zal hem even bijpakken.
1: Wat heb je?
2: Wat heb je?
0: Ik heb hier een enorme zak vol met wol die alleen nog maar gekaard is. Hier lijkt het wel alsof het schaap er nog in zit, Frank. Maar dat is echt niet zo. Dit is 2 kilo, heb ik me laten vertellen. 2 kilo gekaarde wol. En die is klaar om te spinnen.
2: Wat ga je er nog mee doen? Gekaarde wol?
0: Ja, dit is dus gekampt eigenlijk. Ja. En dat noem je dan kaarden. En die is gebassen. Dat scheelt ook, want qua geur is het in de auto ook een stuk beter.
2: Het ruikt alleen short nog.
0: Ja. je kunt deze dus spinnen. En dat ga ik ook. Ik heb laatst vroeg ik of iemand een spinnenwiel had. En toen belde Truusje binnen 30 seconden. En zei ik heb een spinnenwiel, ik zal je wel leren hoe het werkt. En ik woon 5 minuten bij je vandaan. Truusje, maak je borst maar nat. Want volgens mij is dit heel veel ook namelijk.
2: Mogen we even voelen ook?
0: Ja, wil je voelen?
2: Ja.
0: Hier, wil jij even lekker aan mijn gekaarde wol zitten? Krijg jij die hele zak even mee. Mocht je de beelden willen zien via kanaal 30 van Ziggo 509 van KPN... kun je zien dat ik een daadwerkelijk gebreid stukje in de lucht hou. Van iemand van de kaarderij, Tanja, die heeft gezegd... weet je wat ik ga doen? Ik ga alvast even een klein stukje breien. Gewoon even kijken hoe die breidt.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Ah, heerlijk, jongens. Ik heb gewoon het gevoel dat het gaat lukken. We hoeven alleen nog maar even heel veel sjaals te breien. En dan zijn we een heel eind. Heb je er lekker aan gezeten, Frank?
2: Heerlijk.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ik zag het niet.
2: Wat? Dat ik eraan zat?
1: Ja?
2: Lekker. Het is een beetje vettig nog.
0: Ja, het is nog een beetje, ja, er hoort wolvet in zitten. Het is wel gewassen en dergelijke.
2: Nou, en je ruikt ook nog wel een klein beetje
0: schaam. Ja, natuurlijk. Ja, hallo, het is een natuurproduct.
1: Dat moet.
0: En wat ik helemaal leuk vond om te horen van de kaarderij en spinnerij, dat ze zeiden, ze waren zo onder de indruk van, behalve de kleur, ook de zachtheid van de wol.
2: Nou, maar het is
0: ze zeiden, voor een mooie Noord-Hollandse wol is dit echt een prachtig mooie kwaliteit.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou, dit kan niet mis.
0: Nee, dit kan alleen maar goed
1: hij
0: gaan.
1: Hij moet alleen
0: toch?
1: Wat langer, want het is nu een soort
0: sjaal. Het is nu geen sjaal. Oh, ja. Het is nu een
2: onderzetter. Dus
0: je kunt hier je telefoon nog niet in verpakken. Ja, het is meer een onderzetter.
2: Je kunt er een biertje op zetten. Ja.
0: Ja, je kunt hier. Nou,
2: dit was eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee.
0: Eigenlijk hartstikke goed. Ik krijg gewoon een appje van Babs die zegt mijn handen kriebelen. Nou, maar dat komt niet door de wol, maar dat is gewoon omdat ze zin heeft om eraan te gaan beginnen. Erik die hebt, dat is een pannenlap.
1: Hey, inderdaad.
0: Erik, rustig nou. Dit was even een proberen. Dit was een test.
1: Even kijken, ja.
0: Even kijken hoe hij het doet. En ja, ik ben ronduit onder de indruk, jongens. Ik vind het echt fantastisch. En binnenkort gaan we heel veel meer bekendmaken over waar we met z'n allen kunnen gaan zitten breien om dit voor elkaar te krijgen en zoveel mogelijk sjaals te maken. Wat de locatie wordt, welke dag het wordt, dat allemaal. Dat komt binnenkort allemaal naar buiten.
1: Ben benieuwd. Heb je al breinaalden?
0: Ik heb alleen nog even geen breinaalden. Misschien.

0: Iron Horse met Sweet Louis Louise.
1: De sportexpert van NH. Edward Dekker.
0: Ja, behalve de vrijdag. Nu ook op de donderdag, maar het is ergens voor nodig. Hè. Edward Knijter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er is veel aan de hand. Vanavond staan er 2 wedstrijden van de Europa League op het programma in de provincie. Ajax tegen... Jij moet het even uitspreken allemaal.
2: Hajduk Split uit Kroatië. En we hebben Hapoel Beersheva uit Israël, allebei om 18:45 vanavond.
0: Ja, allebei wel flink veel om te doen al. Ja. Toch maar eventjes beginnen met AZ. Wat is daar allemaal aan de hand?
2: Ja, er is vooral veel te doen omdat het om een Israëlische tegenstander gaat. Eigenlijk heeft dat weinig tot niets met voetbal te maken. Hoewel de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, wel al eerder heeft gezegd, dit is ook wel een club met supporters. Dat zijn ook niet bepaald lievertjes. Die hebben her en der in Europa ook wel wat naam opgebouwd. Maar los daarvan, het gaat om een Israëlische tegenstander. En je weet het, Israëlische ploegen, sporters, dat leidt tot discussie in de samenleving. Dus is besloten om uit veiligheidsoverwegingen de supporters van Hapoel niet toe te laten bij deze wedstrijd die in Alkmaar gespeeld wordt. Ja, en dat leidde ook weer tot kwaad bloed. En

0: dat vooral afwachten wordt van hoe het gaat. En je overal op voorbereiden. En we denken met name terug natuurlijk aan die wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv van 2 jaar geleden in Amsterdam. Waarna het natuurlijk in Amsterdam heel erg mis ging in de stad.
1: Goed, laten we het ook over het spel hebben. Om 7:15 begint de wedstrijd vanavond. Wat verwacht je daarvan? Ziet dat er goed uit voor AZ?
0: Nou ja, op papier zou je zeggen dat daar moet AZ wel de punten gaan pakken tegen deze tegenstander. Het is wel de kampioen van Israël, zeg ik erbij. En ze hadden zich bijna geplaatst voor de Champions League, maar gingen er in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in de knock-outfase uit. Dus het was wel een ploeg die zomaar in het miljardenbal had kunnen uitkomen. Maar normaal gesproken zou je moeten zeggen, daar zou AZ wel succes tegen moeten kunnen boeken. Ik moet wel zeggen, de trainer Lieuwe Echtold gaf gisteren op de persconferentie aan dat hij wel flink gaat roleren in zijn elftal, omdat AZ gewoon heel veel wedstrijden in korte tijd gaat spelen. En dan is het altijd wel even afwachten hoe dat gaat uitpakken. Ja. Dus de backs worden misschien vervangen op het middenveld, een wijziging. Ja, even kijken hoe de vervangers het gaan doen. Maar AZ heeft een brede selectie, dus ik ben wel optimistisch.
1: Hartstikke goed. Goed, laten we dan naar die andere wedstrijd gaan. Ajax dus tegen Hajduk Split, als ik het zo goed uitspreek.
0: Zeker.
1: Daar is ook best wel wat aan de hand.
0: Ja, ook met supporters in dit geval dan. Ajax speelt uit in Kroatië. De supporters van Ajax zijn door de supportersvereniging al ruim van tevoren gewaarschuwd dat dat niet altijd even fijn kan zijn als je daar in een rood-wit shirtje, sjaaltje om of iets dergelijks vertoont. En nu kwamen inderdaad deze week, eergisteren al berichten naar buiten dat er supporters zouden zijn aangehouden, dat er supporters uit taxis zouden zijn gestapt en daar direct zouden worden aangevallen. Nou ja, Fabian Nachtzaam van de supportersvereniging Ajax zei daar dit over.
2: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen. Dus ons advies is, laat je niet afzetten bij de accommodatie zelf. Loop dan vervolgens een meter of 100, 200 naar je eigen accommodatie en verblijf al daar.
1: Lekker sfeertje, Edward. Hey.
0: Ja, niet echt aanlokkelijk zou ik zeggen om naartoe te gaan. Nee. Toch is het uitvak, dat vertelde ik je maandag al, met 1675 kaarten helemaal uitverkocht. Dus de Ajaxiden zijn toch van plan hun club in de eerste wedstrijd van de Conference League, een niveautje lager dan AZ overigens, te gaan steunen. Maar ja, als je dit hoort, en ik las ook zo'n verklaring, toen dacht ik, ja, dan ben je eigenlijk als bezoeker gewoon kansloos, hè, als je daar zo opgewacht wordt. Wat moet je er tegen doen? Want je normaal gedragen, daar kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen. Hè, dat je niet al te luid ruchtig en rood-wit gaan lopen zingen en blaren.
1: Maar mensen hebben door dat je een Nederlander bent en dan heb je
0: dan
1: al een probleem, toch?
0: Ja, en daar schrik ik eerlijk gezegd wel van. Ja. En dat laten we hopen dat allemaal goed gaat vanavond.
1: Ja. Inderdaad. Goed, dan de wedstrijd. Want daar draait het toch om uiteindelijk. Ja. Wat verwacht je daarvan?
0: Ook daarvoor geldt dat Ajax natuurlijk op papier, maar dat is op papier, de beste papieren heeft. Hajduk Split is niet meer Hajduk Split van de vorige eeuw. Goede tegenstander, maar als Ajax dat wil in die Conference League, dan zouden ze daar best een goed resultaat tegen kunnen gaan halen. Ajax wel gehandicapt, las ik. Want Berghuis, Guy, Enrique, Andriga, Deli Blind, Bissouma zijn er allemaal niet bij. Dat is een behoorlijk lijstje. Ze hebben er wel 22 hoor, voor de duidelijkheid. En Ajax steekt natuurlijk niet in een geweldige vorm. Al moet je wel zeggen dat Ajax het vooral thuis niet goed doet en in uitwedstrijden er beter vanaf komt.
1: Misschien helpt het, ja.
0: Misschien helpt het in Split. Het is een groot, mooi stadion. 35.000 plaatsen en veel Ajax-fans dus in het uitvak. Dus laten we hopen dat Ajax de goede kant laat zien vanavond in die wedstrijd.
1: Goed, Edward, we zijn op de hoogte voor die wedstrijden vanavond. Dus allebei om 7:15, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja, en te volgen via het liveblog op nanieuws.nl/sport.
1: Hartstikke goed. En dan spreken we elkaar morgen. Dan gaan we horen hoe het allemaal gegaan is.
0: Zeker.
1: Dank, tot dan.
3: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij.
8: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
7: Ja, dat smaakt naar meer.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ik ben Niels uit Doebedoes.
6: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Wim uit Kralenroord.
8: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8:30, in Watergang is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Ik praat erover verder met Demi Bouwmeester. Zij is woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Mevrouw Bouwmeester, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wat is daar precies gebeurd vanochtend?
12: Ja, vanochtend omstreeks 6:30 vanochtend zijn wij gealarmeerd van een woningbrand in een flatgebouw aan de helling in Zaandam. En daar is een brand ontstaan vanwege het opladen van een fietsaccu.
11: Aha, en daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Wat markeerde zij?
12: Er zijn 3 personen waren in het appartement aanwezig tijdens de brand. En deze personen zijn inderdaad naar het ziekenhuis voor verdere controle vanwege rookinhalatie.
11: Ja, die moesten dus naar het ziekenhuis. Is er veel schade aan de flat, aan het gebouw daar?
12: Nou, aan de woning zelf is er wel schade. De bewoners worden bijgestaan door Stichting Salvage met de schadeafhandeling. De omliggende appartementen, daar is geen schade aan ontstaan.
11: Dus die mensen konden gauw weer naar huis?
12: Klopt, de omliggende appartementen zijn ook niet ontruimd geweest.
11: Kijk aan. Zeg, een fietsaccu vatte daar vlam. Hoe kan dat gebeuren?
12: Dat is een goede vraag. Een accu kan ontbranden tijdens het opladen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als niet de originele oplader wordt gebruikt. Maar het is altijd nog een beetje gissen naar wat die oorzaak precies is.
11: Ja, dus is het gevaarlijk om je fiets thuis op te laden?
12: Nou, we raden in ieder geval altijd aan om de accu op te laden wanneer je thuis en wakker bent. Zodat mocht er iets gebeuren met die accu, dan ben je er snel bij.
11: Ja, inderdaad. Dan kan je snel ingrijpen. Hoe nu verder daar vandaag? 1 appartement dus ontruimd. Andere mensen mogen gewoon thuis blijven. Hoe gaat het dan verder?
12: Ja, nou, de personen zijn in het ziekenhuis. Daar kan ik nu verder geen uitspraken over doen. Ik weet dat eerlijk gezegd ook niet hoe dat nu dan met die personen gaat. Dus dat is even afwachten. En wat ik eerder aangaf, de bewoners worden in ieder geval bijgestaan door Stichting Salvage voor de afhandeling van de schade aan hun appartement.
11: Demi Bouwmeester was dat. Woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Vanwege de brand daar in een flatgebouw in Zaandam vanmorgen. 3 mensen moesten dus naar het ziekenhuis. 2 katten trouwens die in het huis zaten. Die konden ook nog op tijd naar buiten komen. Dat is het goede nieuws. Ander nieuws is er ook, want het was gisteravond lange tijd onrustig in Floradorp, een buurt in Amsterdam-Noord. Buurtbewoners zijn boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. 3 mensen werden daar zelfs aangehouden. De ME moest eraan te pas komen.
13: U dient de Ereplasstraat te verlaten, anders worden we opgedragen door de politie.
11: Ja, buren keerden zich daar tegen brandweer en politie. En daarna kwam de ME dus in actie. Ze bekogelden agenten met stenen en vuurwerk. Van de 3 mensen die zijn aangehouden, zijn er 2 minderjarig. Ondanks een verbod op uitsupporters bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva vanavond zijn er toch Israëlische fans onderweg, schrijft de Telegraaf over vandaag. Maar die fans zijn niet welkom uit angst voor ongeregeldheden in de stad. Alkmaarders zien ze liever ook niet komen.
14: Nee, ik hoop het niet. Dat ze zoveel verstand hebben dat we komen voor de voetbalwedstrijd.
15: We hebben allemaal Amsterdam gezien. Ja, laten we niet nog een keer dat we hier in Alkmaar hebben.
14: En verder mag ze op het Wachtplein even een biertje komen drinken. Maar verder moeten ze rustig handen.
11: Ja, burgemeester Schouten heeft de komst van die Israëlische fans dus verboden. Nadat het 2 jaar geleden in Amsterdam helemaal misging. Was een vergelijkbare wedstrijd toen. Toen was het dagenlang onrustig in de stad. Nadat er confrontaties waren tussen Israëlische fans en pro-Palestijnse groeperingen. De ruzie die vooraf ging in de zaak rond een dodelijke schietpartij in Nijmegen is een concurrentiestrijd tussen 2 groepen jongeren één uit West-Friesland, schrijft de Telegraaf over. Een andere groep komt uit Rotterdam. Ze nemen elkaar al lange tijd de maat in zogenaamde drill-rap-muziek. Komt veel geweld bij kijken altijd. Maar die ruzie die escaleerde deze zomer en mondde uit in een dodelijke schietpartij bij de Vierdaagse feesten. In Nijmegen werd dus een 18-jarige jongen doodgeschoten en in die zaak zitten nu 5 jongeren uit de omgeving van Horen vast. Of zij daadwerkelijk geschoten hebben, dat is nog niet duidelijk. Ja, en steeds meer mensen zijn op zoek naar een hobby zonder scherm. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ze zijn hun telefoons zo zat dat ze liever iets anders doen. Zo is het Lego Café in IJmuiden ineens hartstikke populair. Want tijdens het bouwen blijft het mobieltje zo lekker in je tas.
1: Ja, je wordt wel een beetje zen als je dit doet. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met steeds volgende stapje.
5: Ja, die hebben we alleen even aangeraakt om wat foto's te maken en naar thuis rond te sturen. Maar verder blijft die wel gewoon lekker liggen nu. Dus dat is ook fijn.
7: Heerlijk, toch?
16: Ach, Frank,
7: lekker Lego, man.
16: Wij zijn zo opgegroeid natuurlijk allebei, jij en ik. Anne is met die telefoon geboren in de hand natuurlijk. Maar,
17: ik kreeg geen groep 8 pas, eentje.
16: Nou, pas in groep 8. In groep 8 hadden wij... Okay.
17: Maar geen smartphone, hè?
16: In groep 8 hadden wij in een lokaal 2 personal computers staan. Dat was het.
17: Ja. Ik had ook een computer op school, hè?
16: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar jullie hadden ook een computer thuis.
17: Nou, later pas hoor, een laptopje. En een, wel een vaste computer.
16: Ja, precies, ja. Daar hadden wij gewoon allemaal nog niet. Mijn eerste computerles kreeg ik van de gymlerares, kan ik me herinneren, op de middelbare school. Nou, die had een cursus gedaan. Dus dan kreeg je Word Perfect van de gymlerares.
7: Zo gaat dat.
16: En wat je dan deed, was je het contrast helemaal naar beneden draaien. Dan werd je scherm zwart en zei je, hij doet niks
7: meer. Hij doet niet.
16: En dan zei ze, heb je Ctrl-Alt-Delete geprobeerd? En dan deed je dan waar ze bij was en bleef dat ding natuurlijk zwart. Ja. Dus dan mocht je naar de commando pak dan deze maar. Mocht je naar daarnaast. Nou, 10 minuten later stonden alle schermen op zwart natuurlijk. En dan had je vrij. Ja. Dat was zo was
17: wat
16: onze computerles.
17: Wat zielig voor de gymjuf. Nou, die deed hartstikke de best. Helemaal
16: heeft dat later geleerd.
17: Perfect gedaan.
16: Ze heeft dat later ook geleerd. En dat was ook voor haar een leerproces.
17: Ja, zielig.
7: Inderdaad, daarna ging iedereen gewoon weer lekker gimmen. Ja. En dat is waar we nu nog een heel speciaal Lego café
16: hebben. En nu hebben we dus Lego cafés nodig, omdat we het zelf zo verknald hebben voor ons. We hadden met z'n allen het hele lokaal in de fik moeten steken vroeger.
17: Nou, dus even gewoon. Wat is dit nou weer?
7: Jeetje, Mina Piet.
17: Laat nooit dit nou weer op.
16: Ja, en nou dat hele met de AI er nog bij. Ik ben er klaar mee, jongens.
7: Zeg het ze, Piet.
16: Jeetje. Weet je wat we... Weet je, als die jongeren nou echt iets willen doen... en je merkt ook dat ze dat doen... ze filmen dat wel en zetten het op TikTok, dat terzijde. Maar die zijn dus wel heel vaak met z'n allen aan het breien.
7: Dat is een goed idee. Ja,
16: kom lekker breien, jongens.
7: Natuurlijk.
16: Er is plek voor iedereen, er is wol genoeg. En dat weet ik allemaal niet zeker.
7: Een breicafé?
16: Een breicafé?
17: Ja, breicafé.
16: Ik sluit niks uit.
7: Nou, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Pieter.
16: Of vraag aan Jan of je bij hem het hele archief mag doorbladeren van alle weerkaarten van 1901 tot nu van IJsland. Ik noem maar wat, Jan.
18: Ja, van IJsland inderdaad. Ja,
16: want die heb jij liggen.
18: Ja, ik heb van IJsland wel het een en ander liggen.
16: Ja, precies. Ja. Dus dat is ook zonder scherm. Daar word je vast ook heel rustig van. Want je kunt toch niks veranderen aan het weer. En ook helemaal niet aan het weer van vroeger.
18: Nee, dat klopt. En gisteren trouwens op IJsland, nu je het toch over IJsland hebt. We hadden het er gisteren al over.
16: Ja, je zei dat het daar ging spoken, toch?
18: Ja, daar was het is zelfs zo dat er voor oktober een recordlage barometerstand is gemeten.
16: Oh.
18: In het oosten en zuidoosten van IJsland, want die depressie kwam gistermiddag ten zuiden van IJsland aan, trok tijdens de avond over het zuidoostelijk deel van van de vulkaan van Europa, zoals het eiland, het land ook wel wordt genoemd. En de barometer zakte tot rond 935 hectopascal op IJsland.
16: Dat is niet veel.
18: En dat is de laagste luchtdruk ooit. Het record stond op ruim 938 voor oktober, daterend uit 1963 op de Westman-eilanden.
16: En die kaart had jij dus liggen, hè, waar dat op stond?
18: Ja, in ieder geval. Ik heb het maandoverzicht zeker liggen. Ja.
16: Maar dat is toch ongelooflijk. Maar wat betekent het dan concreet, Jan? Is het daar dan ook echt ongelooflijk slecht weer? Of valt er dan wel mee?
18: Het is sommige delen van IJsland, vooral het oosten, is ongelooflijk veel regen gevallen. Tot meer dan 80 millimeter. En verder werd er op die eilandengroep, de Westman-eilanden, net onder IJsland, werden windstoten gemeten. Wel op een hoge rots van 150 kilometer per uur. En sneeuw in het noordwesten van IJsland. Dus het was overal wel te doen. Maar qua windgeweld is het eigenlijk nog wel meegevallen. Behalve dan, het eiland heeft natuurlijk allemaal bergen, heuvels en zo. En rotsen waar het natuurlijk veel harder waait dan landinwaarts.
16: Ja, ja.
18: Maar Ja, het is wel even een dingetje geweest.
16: Ja, ja. Precies. Maar ze zijn er wel wat gewend ook, hè, op IJsland.
18: Ja, ja.
16: Kan daar goed spoken natuurlijk.
18: En dat die depressie zo diep werd, dat kwam ook omdat er restanten meeliepen van de orkaan Isaias, die eind vorige week boven Florida arriveerde.
16: Ah, ja, precies.
18: Die zijn meegenomen, de energie ervan althans, want je kunt niet zeggen, dit is de voormalige orkaan. Nee, dat is het zeker niet. Maar dat speelde wel een rol. Nou, en bij ons rustig weer. Gisteren was dat al het geval, vandaag opnieuw. Er is zonneschijn vanmorgen, ook al wat bewolking hoor. De lucht wordt geleidelijk wat vochtiger. Dat is ook het beeld voor vanmiddag, zon. Maar later van het zuidwesten uit weer meer bewolking. Dus wat minder zonnig dan gisteren, maar wel hogere temperaturen. Want er wordt zachte lucht, warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen zo'n 19 graden. En in de zuidelijk Nederland 20 tot 21. En de wind die is matig. En die waait uit het zuiden tot zuidwesten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Nou, morgen komt het koufront van die depressie bij IJsland, die dan al boven de Barentszee ligt, komt tot boven ons land. In de ochtend is er al vrij veel bewolking. Kan een spatje regen vallen. In de middag trekt een smalle zone met regen over. Misschien daar vooruit nog een paar opklaringen. Verder wordt het een graad of 17. En de wind is morgen eerst zuidwest, later noordwest, en neemt dan aan de kusten op het IJsselmeer toe naar krachtig windkracht 6. In het weekeinde bouwt zich boven de Britse eilanden een krachtig hoge drukgebied op. Wij krijgen dan een noordelijke stroming, noord en op zondag wat meer noordoost. En daarmee wordt minder zachte lucht aangevoerd. We hebben op zaterdag een temperatuur van een graad of 14, 15 en zondag 13 tot 14 graden. Verder op beide dagen, vooral op zaterdag, ook nog wel een buienkans hoor, want de bovenlucht is vrij koud. Een storing in de bovenlucht bevindt zich boven onze omgeving. Er is ook af en toe wat zon en na het weekend trekt het hoge drukgebied naar Scandinavië. Het is dan een aantal dagen droog weer, met geregeld zon en temperaturen rond normaal.
16: Ja, dat is eigenlijk hartstikke lekker weer volgens mij, Jan. Want een graad of 14 en droog en een zonnetje van tijd tot tijd. Ja. Nou, dat kun je me voor wakker maken hoor.
18: Ja hoor, zeker. Ja.
16: Hartstikke goed, we gaan ervan genieten van vandaag helemaal. En we spreken elkaar later, Jan.
18: Ja hoor.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: Twee files hebben we. Eentje op de A9, dat is de allerlangste. Van Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. Daar sta je een uur vast zelfs door een ongeluk. De weg daar dicht. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem net iets meer dan 5 minuten.

0: Take On Me.
1: En haar.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Met haar neus in de speculaasjes. Onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
4: Goedemorgen Pieter. Ja, een uur geleden was ik hier al. Ik had zo'n zin in deze klus voor de NH Radio. En ik was buiten aan het ruiken. Van ruik ik al wat speculaaskruiden? Nou, ik had misschien toch even wat beter moeten ruiken. Want ze zijn al vanochtend om 6 uur hier op deze locatie waar ik nu ben begonnen met bakken. Want ik ben bij de prijswinnaar van beste speculaas zonder amandelen van Noord-Holland. En de bakker daarvan is Shakira Jansen. Shakira, allereerst van harte gefeliciteerd met deze prijs.
5: Dankjewel.
4: Ja. Hoe kan het dat jullie deze gewonnen hebben?
5: Ja, we hebben heel erg ons best gedaan en heel veel liefde erin gestopt.
4: Oh, direct al een overbodige vraag van mij. Want ik wil natuurlijk weten, wat is het geheim? Maar jij zegt liefde.
5: Ja, absoluut. Ja, je doet natuurlijk altijd je best. En ja, we hebben in de productie een soort van een beetje de mooiste uitgezocht. En ja, die heeft gewonnen. Ja.
4: Want aan wat voor prijs hebben jullie meegedaan? Want je kon nog meer winnen. Maar jullie hebben speculaas zonder amandelen de prijs gewonnen. Maar jullie speculaasjes met amandelen zijn ook ingezonden. Maar die zijn het niet geworden. Maar er is van alles ingezonden. Ja. En hier wonnen jullie die prijs mee.
5: Ja, absoluut. We konden inderdaad, wat u al zei, meedoen aan de met amandelen. En we konden nog meedoen aan de gevuld speculaas. En dan de prijswinnaar voor nu de zonder amandelen.
4: Ik ben hier in jullie winkel en ik moet zeggen complimenten. Ik vind het echt, als je een bakkerswinkel voor ogen hebt, dan ziet hij eruit als deze. Het is echt een soort lui lekker land. Het ruikt hier ook heerlijk. Ik zie ook allerlei soorten brood, gebak, lekkere kaasstengels. Maar hier natuurlijk bovenop de vitrine. Jullie prijs ook, een prachtig exemplaar. Beste speculaasje zonder amandelen. Provincie Noord-Holland. De Beko Speculaaskeuring 2026. Nog een mooie orkonde erbij. En daarnaast, ja, ik ruik het al, ik zie ze al. Voor de klanten ook. Natuurlijk dat prijswinnende stukje speculaas. Ik ga even proeven hoor, Shakira. En krijg jij even de mogelijkheid om te zeggen wat je wil?
5: Ja, nou, ik vind het een hele eer om gewonnen te hebben. Ik heb het zeker niet alleen gedaan, samen met mijn twee collega's. Die kunnen we er straks ook nog wel even bij halen. En het is een hele eer. Ik ben nog hartstikke jong en ik hoop om nog meer prijzen binnen te slepen.
4: Voor mij mag ik nog even doorpraten, want ik heb het speculaasje nog niet op. Oh, hij is echt heel lekker. Maar waarom eigenlijk dat verschil met en zonder amandelen?
5: Ja, de tijd van het jaar komt eraan, Sinterklaas natuurlijk. En de mensen die sommigen houden wel van amandelen, sommigen niet. En ja, je kan het overal bij eten. Je kan het lekker bij de koffie, bij de thee. En heel veel mensen die eten het ook lekker op brood.
4: Oh, dat is ook nog lekker een goed idee. Helemaal in de ontbijttafel hier bij NH Radio. Speculaas op je brood. Laten we even doorlopen naar achter, want hier, het wordt hier ook echt allemaal gebakken. Hier is de hele productielijn. Nog veel meer lekkere geuren mijn neus in. Want ik wil nu eigenlijk wel, dit is trouwens wel leuk ook, we staan nu bij de oven. En hier, dit zijn de speculaasjes met amandelen. Mag ik?
5: Jazeker, absoluut.
4: Oh, deze zijn nog warm, komen net uit de oven, hebben geen prijs gewonnen. Ik snap niet waarom niet eigenlijk.
5: Ja, ik eigenlijk ook niet. Het is altijd mooie kwaliteit. En we doen de uiterst ons best om het mooi te krijgen en te winnen.
4: Heb je nou de productie moeten verdubbelen? Of hoe zit dat?
5: Ja, absoluut. We hebben natuurlijk in de krant gestaan. Dus de productie is wel, ik denk wel verdrievoudigd ondertussen.
4: Ja, en hoeveel draaien jullie dan?
5: Ja, we draaien op een dag. Normaal deden we 3 karren speculaas draaien. En dat wordt nu op een dag al 6. En dan meerdere malen per week.
4: Ik heb het snel over duizenden speculaasjes op een dag die hier uit de oven komen. En je bent erg jong, je bent 22. En nu al zo'n prijs op je naam. Heb je verder nog wensen in de prijzen van de bakkerswereld?
5: Ja, wat we al eerder zeiden inderdaad. De gevuld speculaas lijkt mij superleuk. En ook de met amandelen lijkt mij een hele eer om te mogen winnen.
4: Ja, en er is gisteren weer iets deur uitgegaan voor een keuring.
5: Ja, de amandelstaaf, die komen er ook inderdaad aan. En we gaan ook nog meedoen met de stollen. Dus hopelijk krijgen we daar ook een mooie prijs voor.
4: Ja, nou, en wie weet sta ik hier dan over een tijdje weer. Lijkt mij een heel goed idee, Pieter, als ze hier weer gaan winnen, dat ik dan weer heen ga. En Shakira, die moorkoppen daar, hebben die ook niet een prijs gewonnen?
5: Nee, helaas niet, maar ze zien er ongelooflijk lekker uit om op te eten.
4: Ja, zeker, zeker. Nou, ik heb de speculatie nog in mijn hand, Pieter. Ze zijn heel erg lekker, terecht de winnaar, denk ik, van de lekkerste speculatie zonder amandelen van Noord-Holland.
0: Oh, heerlijk. Nou, als je toevallig nog een doosje extra ziet liggen daar, dan hoor ik het graag, hoor, Samantha. Veel plezier en eet smakelijk nog eventjes.

0: In the Dark van de Purple Disco Machine. Samen met Sophie en the Giants.
1: De groetjes.
0: Ja, dat gaan we zo meteen doen. Tussen 9 en half 10 wil jij de groetjes doen aan iemand? Laat het weten via 088-850-5152. En dan hoor je het zo na de motors met Airport.

0: nieuw in de podcastserie Windstreken.
1: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
2: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
3: Ik vind het niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraten te vinden.
4: Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren.
0: Luister naar de podcast De Kerkstraat in de podcastserie Windstreken van NH.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60222.
11: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
12: Ik ben Lissy uit Assendelft.
13: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
14: Ik ben Isabel uit Haarlem.
15: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
16: Ik ben Hoek uit Schermoren.
17: Ik ben Milou uit Amsterdam.
18: Ik ben Kegodien uit Wisp.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Verkeer op de A9 moet vanochtend rekening houden met veel vertraging in de ochtendspits. Want na een ongeluk met meerdere auto's is de weg richting Amstelveen voorlopig afgesloten. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk, zegt Rijkswaterstaat. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Althans, ze moesten na inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht worden. De brand die ontstond waarschijnlijk nadat een accu van een fiets vlam vatte. En ja, hangt je televisie binnenkort verticaal aan de muur? Nou, dat zou zomaar kunnen, want steeds meer televisieseries die worden dus staand, alsof het op je telefoon is opgenomen. Hoe dat zit, dat hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale. Nieuws.
22: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
23: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
22: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
13: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
22: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. PicnicPost.nl wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: 6 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst hier op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, 25 minuten vertraging. Komt dus door een ongeluk en de weg is daar wel weer vrij. De N203 Alkmaar richting Amsterdam, tussen de aansluiting met de A9 en Assendelft-Krommenie Oost, een kwartier vertraging. En het langst in de file sta je op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 35 minuten. Komt door wegwerkzaamheden.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
27: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
28: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
27: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: Bob Marley met Could You Be Loved. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op een heel erg mooie donderdagochtend. Het is weer zo'n lekkere nazomerdag. Geniet er nog maar even van, want ze blijven niet voor eeuwig en altijd. Al lijkt het dit jaar wel zo. Het is 15 oktober namelijk al. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Ja, jongens, meerdere dingen hebben we al behandeld deze ochtend. Maar belangrijke dingen die we daarvan overgehouden hebben zijn onder andere...
1: De groetjes.
0: Dat betekent dat jij zometeen de groetjes mag doen hier bij NH 088 850 5152. Maakt me niet uit wie jij de groetjes wil doen, maar die ruimte is er.
2: Heerlijk.
0: Ja, is dat misschien een geheime liefde? Of is dat misschien nog gewoon een collega? Of is het dat allebei? 088 850 51 52 kun je een appje sturen met wie jij de groetjes wil doen. Daar is alle ruimte voor. Verder, gisteren binnengekomen en vanochtend hier geïntroduceerd bij de ontbijttafel. We zijn bezig met een sjaalproject waarbij we heel veel wol van Marijke Deersson, een herder in Burgerbrug, proberen om te zetten in sjaals. Dat project gaat helemaal uit de klauwen lopen. We willen dat graag gaan breien met alle luisteraars van NH. Niet allemaal, maar wel veel. Dat gaat op zich goed, want 1000 mensen hebben zich daarvoor aangemeld.
1: Het is echt veel.
0: Knijterveel. De eerste wol is binnen. Want de wol wordt op dit moment gekaard en daarna ook gesponnen. En een stukje is alvast testgesponnen en toen ook testgebreid. En dat stukje heb ik hier in mijn hand.
1: Ja!
0: Ik vind dit dus geweldig. De kleur is prachtig. Bij de kaarderij waren ze ook zeer te spreken over de kwaliteit. En dat is toch hartstikke leuk.
1: Wat een compliment. Ik wist niet dat we daar trots op zouden kunnen zijn.
2: Nee, kwaliteit van de wol. Nou, aan wie ligt dat dan eigenlijk? Aan de herder of aan het schaap?
0: Het is een combinatie van die twee, hè?
2: Oh ja?
0: Het is een symbiotische samenwerking, toch?
2: Wat mooi. Een hoop lettergreep ook meteen.
0: Ze waren onder indruk dus niet alleen daarvan, maar dus ook die kleur. Omdat het zo ontzettend mooi witte wol is.
2: Nou, ik vind het ongelooflijk. Ja,
0: het zou niet meer staan in elke la met winterspullen erin.
2: Om maar eens wat...
1: Met winterspullen erin om je nek, toch?
0: Ja, je kunt hem ook om je nek doen. Maar als je binnen bent, dan leg je hem toch ergens neer. Of je doet hem over de kapstok. Op elke kapstok ziet hij er prachtig uit.
2: Dat beter. Overal schitterend.
0: Ja. Mocht je hem willen zien, dit kleine lappie. De gekaarde wol. Ik heb al even een klein videootje gezet op... ons WhatsApp-kanaal. Als je daar nog niet in zit, stuur dan eventjes het woord... wat zullen we doen?
2: Nou, wol.
0: Wol naar 088 850 51 52. Dan krijg je namelijk even de link toegestuurd van het WhatsApp-kanaal. Kun je dat eventjes zien. Let daarbij alsjeblieft niet op mijn rechteroog. Want dat ziet eruit alsof ik een gevecht gewonnen heb.
1: Daar moet je helemaal niks over zeggen.
0: Nee, maar dat gaat wel. Het ziet er echt niet uit.
2: Ongelooflijk. Ik ben blij dat je er even over begint.
0: Ja.
2: Ik zit er toch naar te kijken.
0: Ja, maar dat snap ik ook.
2: Ik zou hem bijna de groeten
0: doen. Ik moet dus van deze kant zien, hè.
1: Ik denk dat hij teruggroet.
0: Luister jongens, ik zie hij eruit alsof ik op dit moment in Kroatië naar een voetbalwedstrijd wil. Dat is...
2: zo inderdaad, hè.
0: En ik heb vandaag ook nog tv-opnames, dus dat wordt lachen.
2: Dat wordt leuk.
1: Ja. Dat vergeet je nooit meer. Ziet er hartstikke leuk uit straks.
0: Dit vergeet je nooit meer is niet altijd een goed teken. Maar goed. Als je dat drama wil zien waarom ik nu wordt uitgelachen door mijn collega's... heb dan vooral het woord wol naar 088 850 51 52. Hetzelfde nummer overigens waar je ook terecht kunt. Voor de groetjes. Zo, hebben we alles wel doorgenomen, toch? Zijn we een heel eind?
1: Lijkt mij wel.
0: Oké, dan.
2: Door het oog van de naald, Piet.
0: Met een naald in mijn oog. Zo meteen mag je ze doen.
1: De groetjes.

0: Slovenië met Ma Baker.
1: Ik doe de groet aan hem.
2: Ik wil de groetjes doen aan de stukjes. Nou, ik wil de groeten doen aan alle luisteraars.
3: De groetjes.
0: Als jij zin hebt om de groetjes te doen, pak dan die telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52. Mag bellend, als je dat niet aandurft, vind ik niet erg hoor. Mag je het appen naar datzelfde nummer 088-850-51-52. Wie doe je er graag de groetjes? En ik begin bij Nancy uit Alkmaar. Nancy, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Aan wie wil je allemaal de groetjes doen?
4: Nou, ik wil heel graag de groeten doen aan mijn kleinkinderen. Arwen, Celine, Tristan en Julia.
0: Hallo, vier stuks, potverdorie.
4: Ja, ja.
0: Wat een rijkdom. En vertel eens, hebben ze herfstvakantie op dit moment?
4: Dat klopt, ja.
0: Ach, wat heerlijk.
4: Ja, heerlijk. Ze zijn heerlijk vrij. En zondag gaan we wel wat leuks doen met de oma. Dan gaan we het Heilowe Bos in.
0: Oh.
4: Bladeren zoeken, paddenstoelen bekijken.
0: Ach, wat heerlijk. Dus jullie gaan een mooie dagje buiten doen.
4: Ja, okay. En we nemen een mand mee met chocomel en slagroom en spekkies.
0: Ach, wat heerlijk, wat een heerlijke dag. En vertel eens, ben jij nou oma die alles netjes doet zoals de kinderen?
4: Nee.
0: Hoe bedoel je?
4: Lekker even gek doen.
0: Ja.
4: Daarom ook een bus met slagroom. En,
0: ja, precies.
4: Ja.
0: En ik heb wel eens me laten vertellen dat de bus met slagroom ook direct in de mond gespoten kan worden.
4: Ja, helemaal leuk.
0: Nou, goed zo. Wat fijn dat je eventjes de groetjes wilde doen. Bij deze zijn ze overgedaan aan de kleinkids. En geniet ervan deze herfstvakantie. En dan zondag even een mooi dagje naar buiten, goed?
4: Ja, mooie uitzending.
0: Dankjewel, dag Nancy.
4: Doei.
0: Mag ik door naar Tini? Tini, goedemorgen.
5: Goedemorgen Pieter, je spreekt met Tini.
0: Hi Tini.
5: Ik zou te graag de groeten willen doen aan mijn zusje Wil Smit. En mijn vriendin Grede Jong uit Aalsmeer.
0: Grede Jong en Wil Smit, is dat jouw zus, zei je dat nou?
5: Ja, Wil Smit is mijn zus.
0: De beroemde acteur uit Amerika, Will Smith.
5: Nee.
0: Nee, ik denk, ik check het maar eventjes. Hartstikke goed bij deze overgedaan, Tini. Dankjewel voor het bellen.
5: Dankjewel, Pieter.
0: Doei, doei.
5: Groetjes.
0: Voor ons of voor mij? Of, ja.
5: Aan jullie alle drie.
0: Oh, nou, dan krijg je namelijk ook van ons alle drie.
6: Groeten terug.
5: Dankjewel.
0: Doei, Tini.
5: Daag.
0: Als je ook de groetjes wil doen, 088-850-51-52. Je mag bellen, maar je mag ook appen hoor, geen probleem. Greet die stuurt een appje, die zegt... ik doe de groetjes aan alle pubquizzers en aan Rinette uit Zwaag. Dat is charmant. De pubquizzers, mocht je dat gemist hebben... we hebben een pubquiz gedaan een tijdje geleden. Het was echt hartstikke gezellig.
6: Ja.
0: Allemaal mensen, nieuwe mensen leren kennen... en heel veel leuke contacten nog in de tussentijd erbij.
6: Super lief.
0: Ja, inderdaad, hartstikke lief. Greet dan dus ook, die de pubquizzers allemaal de groeten doet. Mag ik Jelle nog even noemen? Hartelijk groeten en complimentje aan allen die gisteren hebben meegewerkt... aan de eerste basisschoolzwemwedstrijd in Zwembad Heersdiep in Den Helder. Was zeer geslaagd.
6: Ach,
0: nou, dat is altijd fijn natuurlijk. Ik zie dat er ook mensen via WhatsApp aan het bellen zijn. Pak de normale telefoon en bel dat nummer in 088-850-51-52. Mag ik nog eventjes door naar John? Die zei, ik wil de groetjes doen aan de zomer. En welkom aan de herfst. Nou, dat begrijp ik wel, want het is wel een beetje zo langzamerhand voorbij. Maar we blijven maar nazomeren met z'n allen.
6: Dat is
0: krankzinnig natuurlijk. Hij ziet de winter en daarna het voorjaar ook wel weer met graagte tegemoet. Dat mag duidelijk zijn. Ondertussen zie ik de telefoon nog een keertje gaan. Eens even kijken of we nog één iemand de groetjes kunnen laten doen. Dat zou ontzettend fijn zijn. Als we dat nog eventjes redden. Mocht je nog op de valreep willen groeten via 088-850-51-52... dan kan het natuurlijk. En dan ga ik eens even kijken door naar Olga volgens mij. Olga, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Pieter, met Olga. Hi.
0: Wie wil je de groetjes doen?
7: De buurtzorg, de Pijp 2 Rivierenbuurt.
0: In Amsterdam neem ik aan, hè?
7: Ja, Amsterdam, die zijn zo geweldig. Ik ben daar zo blij mee.
0: Ach, wat leuk. Hè? Zijn ze jou aan het helpen of iemand die je kent? Of,
7: Nee, mij. Ik heb een nieuwe knie gekregen op 17 september.
0: Zo, dat is een maandje geleden pas.

0: Ja, het is een maandje geleden, maar het gaat heel goed. En ook mee. En het is echt geweldig.
1: Ja, wat fijn. En dan ren je alweer als een kievit de trap op en af? Of is het,
0: Nee, het traplopen gaat nog heel traag. Maar ik struin hier thuis binnen wel zonder hulpmiddelen rond.
1: Nou, fantastisch. Nog één keer dan aan iedereen die aan het meewerken is. Hè. Wie wilde je de groeten doen?
0: De buurtzorg Pijp Rivierenbuurt. De Pijp 2 heet dat dan. En Rivierenbuurt.
1: Is bij deze... Helemaal genoteerd. Dankjewel dat je daarvoor belde, Olga. En heel veel succes met herstel de komende tijd.
0: Ja, Pieter. Hoi, hoi.
1: Dag, Olga. En dan als laatste nog een appje van een andere tienie... die zegt groetjes aan alle fans van Bauke Scholten. Han, wie is Bauke Scholten?
2: Is dat die Elvis?
1: Ja, dat is ook zo. Oh, wat leuk. Bij deze ook overgedaan.
2: Zou daar een groepsapp van bestaan?
1: Ongetwijfeld. Dus voor alles een groepsapp.
2: Nou, de groeten.
1: Ook mensen die allemaal aan het breien zijn. Ja, de groeten allemaal. En bij deze allemaal overgedaan.
3: De ontbijttafel.

0: een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Ik ben Rieke uit het mooie Amsterdam.
10: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Bijzonder ruim 9:30 en Kalslagen is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Zij hebben rook ingeademd nadat hun appartement in brand vloog. Dat gebeurde nadat er een fietsaccu vlam vatte, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
14: Het kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als niet de originele oplader wordt gebruikt. Maar het is altijd nog een beetje gissen naar wat die oorzaak precies is. We raden in ieder geval altijd aan om de accu op te laden wanneer je thuis en wakker bent. Zodat mocht er iets gebeuren met die accu, dan ben je er snel bij.
13: Ja, 3 mensen raakten dus gewond. Of althans, zij moesten naar het ziekenhuis toe omdat ze rook hadden ingeademd. Omliggende woningen hoefden niet ontruimd te worden, meldde de veiligheidsregio al eerder. Ook de 2 katten in het huis konden ongedeerd naar buiten komen. Hoe nu verder gaat daar, dat is nog maar even de vraag. Alleen het huis waar de brand woedde is voorlopig niet bewoonbaar. Bij een voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-fans. Op beelden is te zien dat er veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of daar ook Nederlanders bij zitten, dat is nog niet duidelijk, schrijft RTL Nieuws. Ajax speelt vanavond tegen Hajduk Split in de Conference League. De supportersvereniging van Ajax die waarschuwde Ajax-fans al langer voor ongeregeldheden daar. Ze roepen op om niet te herkenbaar over straat te gaan. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is gisteravond lange tijd onrustig geweest in Floradorp, een buurt in Amsterdam-Noord is dat. Buurtbewoners zijn daar boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Gaat het nu al over dus. 3 mensen werden uiteindelijk aangehouden. Zelfs de ME kwam daar in actie.
15: U niet de Kruisstraat te verlaten, anders zal ik worden opgetreden door politie.
13: Ja, buren keerden zich tegen brandweer en politie. Bekogelden daar de hulpdiensten met stenen en vuurwerk. Het gaat allemaal om het plan voor oud en nieuw. Ze willen daar een kleiner vuur gaan organiseren, omdat de afgelopen tijd daar onrustig was. Maar zelfs dat plan werd afgewezen. Daar zijn ze nu boos over. Er zijn dus 3 mensen aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. De A9 bij Haarlem is weer open. De snelweg was een tijd lang afgesloten na een ongeluk met meerdere auto's. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Files liepen in korte tijd fors op. Tussen is de weg dus vrijgegeven. Of er iemand gewond is geraakt, dat is nog niet bekend. En steeds meer mensen zoeken een hobby zonder scherm. Hoog tijd, zeggen ze. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws. Want ze zijn hun telefoons zo zat dat ze liever iets anders doen. Zoals in het Lego Café. Lekker Legoën in IJmuiden. Want dan blijft het mobieltje zo fijn in de tas.
8: Ja, je wordt wel een beetje zen als je dit doet. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met steeds volgende stapje.
16: Ja, die hebben we alleen even aangeraakt om wat foto's te maken en naar thuis rond te sturen. Maar verder blijft hij wel gewoon lekker liggen nu. Dus dat is ook fijn.
13: Dan ondertussen lekker Lego. Het is natuurlijk herfstvakantie. En er is geen vakantie zo lekker om te Legoën dan de herfstvakantie.
12: Nee, dat is helemaal waar. Ik kan me herinneren dat wij toen we op vakantie gingen vroeger, ik denk zomervakantie, dat dan mijn broer en ik met z'n tweetjes achterin een krat met Lego hadden.
13: Hè, in de auto?
12: Ja, in de auto hadden we een stapel Donald Ducks op de hoedenplank.
13: Ja,
12: en een krat met Lego tussen ons in.
13: Meen je dat nou?
12: Ja, maar je had niks meer nodig dan dat.
13: Nee.
12: Maar... Je had helemaal geen schermen, geen DVD-spelers.
13: Ah, nee,
12: en daarna iPads met opgeslagen Netflix-troep en zo.
13: De hoofdsteun in de auto.
12: Anje zit moeilijk te kijken weer. Mama, reageer je altijd zo?
17: Ja, ik geloof gewoon niet dat jij dan op de achterbank in één keer de perfecte zoon bent.
12: Ga nu mijn moeder bellen.
17: Ja, dat is goed. Ja.
12: Bel mijn moeder maar. Ik heb het nummer wel. Wacht even.
17: Ja, ik weet.
13: Ik heb alleen het nummer niet.
12: Even kijken hoor, ik vind het lastig intypen. Even kijken hoor.
17: Je hebt toch ook wel met zo'n je broer even zo'n elleboog in de zij en zo.
12: Ik bel gewoon mijn moeder op. Oh,
13: Ik had daar mijn kleine broertje al ertussen zitten. Zeg maar. Die was een soort buffer. De buffer tussen.
17: De derde.
13: We zaten met z'n drietjes op een rij, maar we hadden geen doos Lego aan boord.
12: Waarom doet hij nou niet? Ik snap er niks van. Wat ervoor.
17: Kan je niet bellen?
12: Nee, jawel. Ik denk het wel, maar ik krijg het tot nu toe nog niet echt voor elkaar. Hallo?
18: Ja?
12: Hi, mam. Met Pieter.
18: Hi.
12: Hi, bel ik je wakker? Nee, toch? Het is 9:30.
18: Nee, tuurlijk niet.
12: Nee, je bent op de radio.
17: Hallo.
18: Oh.
12: Ja, niet schrikken. Mam, we hadden het even over vroeger. Dan moet ik jou hebben natuurlijk. Want we hadden het over de zomervakantie. En Anne gelooft niet dat ik dan samen met Daan, mijn broer, op de achterbank gewoon met een kratje Lego tussen ons in gewoon lekker op vakantie ging.
18: Nee, dat was het zo.
12: Ja, toch?
17: Ja, nee, dat geloof ik ook wel. Maar was het lief op de achterbank?
12: Wat zijn
18: En een bandje met Ernie en Bert.
12: Ja, bandje met Ernie en Bert.
17: Ja. En was het wel gezellig op de achterbank? Of waren ze ook een beetje op elkaar aan het stikken?
13: Ontzettend gezellig.
18: Echt? Nee. Echt.
12: Echt heel gezellig.
18: Je vocht ze nooit.
17: Nee. Echt niet?
18: Nee.
17: Oh.
12: Gewoon een hele lieve jongen aan.
17: Wat je is er veranderd dan? Ja.
12: Dankjewel, mams. Ja.
18: Doei.
12: Nou, bewijs weer geleverd, jongens.
13: Ja, dit is wel...
12: niks aan geloven. Jullie denken dat ik dat soort dingen verzin of zo, hè?
17: Nou, ik zat gewoon mij aanpakken.
12: Het was een donkerblauw krat, zang dan wel. Het was een donkerblauw krat, hè, mam?
18: Ja.
12: Precies, dankjewel. Doei.
13: Ja, dat is wel journalistiek verantwoord, dat we alle bronnen even checken.
12: Ja, precies.
13: Ik bel moeten we je vader.
12: Als nodig is, bel ik mijn vader nog.
17: Of je broer, dat zou ik doen.
13: Oh ja, de broer inderdaad.
12: Die zit in Japan, geloof ik, op dit moment. Dus dat wordt lastig.
13: Oh, ja.
12: Is wel een tijdje wakker. Nou goed.
13: Lang van kort. Meer Lego in de app. Of op nnnieuws.nl.
12: We zouden dit met z'n allen moeten doen, jongens. Lekker op deze manier. Weg met die telefoons. Lekker Lego.
13: Maar die app ook niet checken, zou ik zeggen.
12: We gaan eens even naar het... wel doen. We gaan eens even naar het weer. Met Jan Visser.
19: Vanochtend zijn er wat wolkenvelden, maar de zon komt ook geregeld tevoorschijn. Vanmiddag eerst zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig aan de kust, vooral bij Texel, later af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Morgen, vrijdag, overeerst in de ochtend de bewolking en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. In de middag kan de zon nog even schijnen, later gaat het enige tijd regenen en 's avonds vallen er ook enkele buien. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 17 graden. De wind is eerst zuid tot zuidwest, in de middag draait de wind naar noordwest en wordt dan langs de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
12: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: Eén file nog op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 10 minuten. Komt door een ongeluk.

0: tokkelend de deur uit. Family of the Year met Hero.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh, Ant loopt helemaal uit de klauwen hier.
2: Wat dan?
0: Nou ja, er zijn mensen die echt helemaal zich helemaal hard maken voor andere mensen die hem ooit niet gewonnen hebben en dergelijke. En dat vind ik echt prachtig.
2: Mm-hmm. Heel lief.
0: Echt prachtig. Maar ja, too little, too late, zou ik willen zeggen.
2: Oh.
0: Nee, niet per definitie, maar we gaan hem weggeven, de ontbijttafel kaasschaaf.
2: Oké, okay, ja.
0: En ik moet eventjes duidelijk maken dat het klaar is met de kaasschaaf. Want we doen er vandaag nog één en morgen nog één.
2: Ja.
0: En dan is het sloes. Dan is het einde, dan is het einde daar. Volgens mij heb jij mijn kaasschaaf, toch?
2: Ja, dat klopt, die staat hier.
0: Mag ik die misschien? Bedankt. De kaasschaaf, het is een prachtig mooi ding. Hij heeft een handvat in het geel. Met gaatjes erin, waardoor het lijkt op een stukje kaas.
2: Mm-hmm.
0: En op het snijgedeelte zelf staat de ontbijttafel. Het ontbijttafel logo. En dat maakt hem dan ook de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. En daarbij, ja, het zijn de laatste die ik weggeef. En ik heb ooit een luisteraar gehad, Peter, die heeft 3D-voetjes ervoor gemaakt. Waardoor je hem ook gewoon zo op het aanrecht kunt zetten. En als een ware sieraad voor je keuken kunt demonstreren aan iedereen die er langs loopt.
2: Ik vind dat het allerliefste aan de kaasschaaf eigenlijk.
0: Dat denk ik ook. En misschien kan hij wel op de vensterbank ook. Dat als er mensen langs je huis lopen, dat ze denken, potverdorie, die heeft er een. Met voetje. Kun je nagaan. Ja, toch geweldig.
2: Ik hoop dat gebeurt.
0: Als je hem wil winnen, ja, dan moet je een paar kleine dingetjes voor doen. Als je het woord kaasschaaf hebt naar 088-850-51-52... zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
2: Ja.
0: Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf.
2: Mm-hmm.
0: Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: En het is wel eens fout gegaan in het verleden.
2: Nou, ja.
0: Best regelmatig.
2: Best regelmatig.
0: En na een tijdje wel eens een keer 2 keer in een week. Het is zelfs wel eens een paar keer achter elkaar. Het is een keer 3 keer achter elkaar misgegaan. Weet je dat nog?
2: Nou, heel goed. Zo'n nog maar iets van.
0: Donkere bladzijde in het kaasschaaf epos. Ik hoop dat dat vandaag niet het geval is. Dat zou echt pijnlijk zijn.
2: Dat hoop ik ook niet.
0: Maar als je de kaasschaaf wil winnen, moet je toch echt eerst het woord kaasschaaf appen naar 088-850-51-52. En ik ben wel gewoon concreet in de regels.
2: Is het nou concreet geworden? Je bent hartstikke streng.
0: Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Ja, ik ben gewoon, ik ben duidelijk.
2: Nee.
0: Als jij 3 keer kaasschaaf zegt, krijg je van mij een kaasschaaf. Maar als je eerst goeiemorgen zegt, of je zegt, hey, met Willem. Ja, daar is hebben we geen ruimte voor.
2: Arme Willem.
0: Ja, arme Willem. Had maar niet eerst de naam moeten zeggen, toch? 088-850-51-52. App of bel, stuur het woord kaasschaaf. En wie weet is dat prachtige ding zometeen van jou.

0: Hij is gaaf.
1: Gaaf.
0: De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Anne, ik moet wat bekennen.
3: Oh.
2: Ik begin,
3: heb je ook buikpijn?
2: Ik begin een beetje zenuwachtig te worden van de kaasgaaf. Opeens zo, ja, deze laatste stuiptrekkingen van de kaasgaaf geven mij toch ook een beetje de bibbers.
3: En dat heeft zo lang moeten duren.
2: Ja, de ene laatste. Ik dacht het gisteren al te voelen, maar nu weet ik het zeker. Ik sta een beetje slap op de benen.
3: Ik snap het.
2: Ja, dat weet ik, maar je hebt dit altijd.
3: Ik ben zo blij dat je dit ook hebt.
2: Nou, nu eindelijk, ja.
3: Sympathiek.
2: Het heeft even geduurd. Ik ben best wel sympathiek.
3: Boos dat zeggen ook. Vind ik ook leuk.
2: Ik heb een keer dit gezegd. Ik ben niet sympathiek.
3: Klopt.
2: Dus misschien is het ook niet helemaal waar wat ik net zei. Goed, maar we gaan wel iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Ik ben heel benieuwd of het goed gaat. En ik hoop het wel.
3: Ik ook, ja.

0: Henk.
1: Ah,
0: we zijn
1: in de
0: hoogkamer. Henny, ik versta er geen zak van, maar je hebt de kaasschaaf gewonnen.
1: Oh, het is gewoon geweldig.
0: Het is je geluk, de ene laatste, ooit.
1: Ja, ik zag het hartstikke goed, zeg. Oh, want jullie hadden al een keer gebeld en dan had ik hem niet opgenomen. Dat is shit.
0: Wat zeg je nou? Hadden we een keer gebeld dat je niet had opgenomen?
1: Ja, toen was er, en toen had ik nog wat voicemail en toen kwam ik beneden en toen dacht ik, oh shit.
0: Oh nee, Henny, wat vreselijk. Oh, wat fijn dat het dan toch nog goed gekomen is.
1: Ik ben
0: dit
1: zo
0: gaaf. Je krijgt hem zelfs met voetje, Henny.
1: Nou, wat leuk is dat.
0: Ja, dus het is helemaal geregeld. Je kunt rustig slapen vanavond.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Waar komt hij te liggen bij jou?
1: Ik vind het leuk. Nou, ik heb wat plankjes in de keuken, dus ik laat hem wel zien aan iedereen.
0: Wat heb je in de keuken?
1: Van die plankjes waar wat op staat, dus ik laat hem wel zien aan iedereen.
0: Oh, ja, precies. Dus je gaat hem gewoon even mooi, waar vroeger de keukenkastjes zaten, zeg maar boven, daar heb je van die planken met een paar dingen erop.
1: Ja, en ik ga hem mooi showen.
0: Ah ja, dat kan ik me voorstellen. En iedereen mag het weten. En gebruiken, tuurlijk, want daar is hij voor. Het is een gebruiksvoorwerp en hij kan ook in de vaatwasser, dus dat komt helemaal goed.
1: Wat top!
0: Ik wens je heel veel plezier met Henny en een fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
0: En stuur nog eens een fotootje als hij binnen is.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Leuk.
0: Doei.
1: Goed, doei.

0: Janice met I Love Your Smile. En dat doe ik ook bij onze eigen Bassie. Bassie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een glimlach die man.
1: Jij is het een goede glimlach?
0: Jij hebt een mooie glimlach. Ja, vind ik wel. Ja,
1: dankjewel.
0: Absoluut. Oh, je gaat een beetje van blozen.
1: Ja, nou ja, niet per se. Maar heb jij een mooie glimlach? Ik zie jou niet zo heel vaak lachen eigenlijk. Ja, dit is een beetje zo'n hert in de koplampenlach.
0: Ja.
1: Zo'n kind wat verplicht
0: op de school. Ik voelde wat paniek inderdaad. Dat klopt, dat heb je goed gezien. Wat ga je doen zo meteen, Bassie?
1: Nou, in navolging van afgelopen dinsdag dacht ik... misschien leuk om weer eens te vragen waar mensen blij van worden. Want het was, ik werd zo blij van alle dingen die mensen zeiden. Dus waar word je blij van? Vertel me maar.
0: Mag je laten weten via 088-850-51-52. En hoor je zometeen bij Bastiaan wat het geworden is.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
4: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
3: Zeg je middeleeuwen, dan zeg je kastelen.
4: En ook deze ga je horen. King of the
2: road. Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
4: Oude schildknaap van me.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
10: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
11: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
12: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
11: Vertel, we helpen je verder.
10: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
14: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
16: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
17: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
18: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 10 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-fans. Die spelen daar vanavond. Op beelden is te zien dat er veel Kroatische fans zijn aangehouden. Er ook Nederlanders bij zitten, dat is nog niet bekend. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Na het inademen van een rook moesten ze mee naar het ziekenhuis. Brand die ontstond waarschijnlijk nadat er een accu van een fiets vlam vatte. En hangt je televisie binnenkort verticaal aan de muur te bas? Nou, het zou zomaar kunnen, want steeds meer televisies worden verticaal opgenomen. Nou, dan moet je televisie ook aangepast worden. Nu, straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches sounding looking like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
27: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
26: Nou, toch wel.
27: Wel?
26: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
27: Oh ja, dat is ook zo.
26: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
27: Ga het meteen doen.
26: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Goedemorgen.
31: Met Bas de Jan Meij.

Jamie Miller, Baby Doll op NA. Een hele goede morgen. Het is 9:50. Bastiaan hier op de donderdag dat als het goed is er weer wat nieuwe groente en fruit bij de Albert Heijn geleverd gaat worden. En die storing die blijft maar duren en duren en duren. Het is een beetje alsof mijn vriendin me vraagt, wil je even wat opruimen? En ik zeg, ja, ik ga het echt zo doen. En dan is de dag daarna nog niet... Kijk, ze hoeft me niet elk half jaar te herinneren dat ik heb gezegd dat ik het ga opruimen natuurlijk. Het wordt vandaag ook een lekker zonnig dagje met temperaturen van rond de 20 graden. Iets om blij van te worden. En dat brengt me ook gelijk weer bij het volgende. Waar word jij blij van vandaag? Ik werd vanmorgen zelf erg blij dat ik over de hei fietste. Terwijl de zon scheen, de hei goud verlicht, een kudde geiten erbij. Dus wat maakt jou blij? 088, 850, 51, 52. En dan spreek ik je zo.

0: Carlos Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita op NH.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, en dat bakkie doe ik vandaag met jou, want ik ben benieuwd op deze mooie donderdag. Wat maakt je blij vandaag? Jasper die appte via 088-850-5152. Ik ben blij, Bas, dat ik volgende week vakantie heb. Nu nog even deze drukke week overleveren met veel vergaderingen. Maar volgende week eindelijk lekker een weekje vrij. Mien die zegt, ik ben blij dat ik mijn kleinkinderen weer heb gezien gisteren. Het is altijd gezellig als die kleintjes weer over de vloer zijn. Paul die is blij met zijn robotstofzuiger. Want dat scheelt hem heel veel schoonmaken. En Floor die appt, ik ben gewoon blij met de vrienden in mijn leven. Ja, zo fijn kan het zijn. En Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas.
0: Goedemorgen. Wat maakt jou blij vandaag?
2: Nou, de wandelingen in de Middelpolder waar ik vlakbij woon. En dan voel ik me net alsof ik in de lente ben. En dan wil ik gaan dansen, springen. En daarom heb ik ook aan jou. Ik lijk wel zo'n veulen in de wei. En zo voel ik me dan ook. Hè. Heel licht, heel vrolijk. En dat, voor mij is dat gewoon omdat het niet meer zo warm is, want dan kan ik zo slecht tegen.
0: Ja.
2: En dit is voor mij gewoon het ideale weer. Begrijp je?
0: Ik begrijp het zeker.
2: En dan voel je je zo stukken beter. En dan wil ik van alles gaan doen, snap je?
0: Ja. Buiten. Maar ben je dan ook als zo'n veulen dat er gewoon aan het rennen is en dan willekeurig zo in de lucht gaat trappen?
2: Nou, ik doe wel willetjes, ja. Ik doe dan op mijn oefeningen onderweg. Ik heb ook een keer oefeningen gedaan langs de kant. En er stond een hele mooie grote koe naar me te kijken. Dat was zo geweldig, joh.
0: Ja, dat is fascinerend, hè, met die koeien ook. Want die komen dan altijd naar je kijken. En je kan gewoon echt een hele speech aan geven aan die beesten die luisteren.
2: Ja, het is zo leuk. Hij is echt staan kijken van wat ben jij nou aan het doen? En ik lekker voor hem gaan dansen, weet je wel. Gek doen.
0: Ja, die koe die kwam terug s'avonds in die stal en die zei, er was zo'n rare vrouw in die wei vandaag.
2: Ja, precies.
0: Heerlijk. Maar loop je vaker, Anja, of niet?

0: En dan, ja, dan komt het vanzelf goed.
1: Dan ga je gewoon aankleden en dan komt het vanzelf wel. Weet je, neem even de tijd voor jezelf. Ook omdat je weet, als je eenmaal buiten bent, dat je dat zo fijn vindt. Begrijp je?
0: Begrijp ik zeker. Anja, dankjewel. En wandel ze vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel. Yes. Leuk met je gesproken te hebben.
0: Vond ik ook. Groetjes. En Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij appte ook nog via 088-850-5152.
2: Ja, ook nog maar net. Je belt me zomaar in en terug. Ik denk, verkrijgen we nou?
0: Ja joh, dat is snelheid hier, hè?
2: Nou hé. Hey.
0: Maar wat maakt jou blij, Hans, vandaag?
2: Nou, de zon schijnt, hoe mooi kan je het krijgen. En ik ga dus vanavond gaan naar cabaret. Cabaret. Of ze Nederlands spreekt uit, cabaret.
0: Ja, volgens mij wel. Die met Chantal Jansen.
2: Die met Chantal Jansen.
0: Ach, wat leuk. En ga je ook voor Chantal dan?
2: Gratis kaartjes. Het is een kaartje omdat ik vrijwilliger ben bij in Amsterdam.
0: Ah.
2: En een hele groep vrijwilligers die mag dan op het toneel zitten rond Chantal Jansen.
0: Oh, en jij ook dus.
2: En ik ook dus.
0: Ja.
2: Ik weet niet of dat helemaal voor iedereen klopt, maar als jij dan op het toneel komt te zitten, moet je zwarte kleren aantrekken.
0: Ja, omdat je anders, als er zo'n lamp op je komt, dat je een soort Batman kan oproepen ermee.
2: Ik zou niet weten waarom precies. Maar want er zijn speciale effecten of zoiets. Dus, ah. Maar goed, dat is. Maar het is nog niet open. Gaat pas morgen open, die cabaret.
0: Ja, oh, dus jij gaat vanavond als eerste al even kijken.
2: Ja, het is een voorproefje eigenlijk nog.
0: Leuk, dan ben jij een van de eerste van het land die het ziet.
2: Ja, dus ik heb al een keertje eerder zo'n productie gezien in New York destijds.
0: Ja.
2: En het is. Want dan zit je dus in de Kit Kat Club, waar het zich allemaal afspeelt. En dan word je dus onderdeel van de musical.
0: Wat leuk zeg. Dus je bent gewoon een figurant ook nog?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus daar ben je ook vrijwilliger vanavond.
2: Dubbel op!
0: Ja, heerlijk. Hans, veel plezier daar.
2: Hey, mooi.
0: Dankjewel. En laat morgen even weten hoe het was als je wil, oké?
2: Gaan we doen.
0: Oké, dan. Fijne dag. Je bent bij NH met

0: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Ik ben Sven.

0: Het is 10:30 in Heer Hugo Waard, is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Althans, ze moesten mee met de ambulance naar het ziekenhuis. Een van de appartementen, daarin woonden ze, moest worden namelijk ontruimd na een brand. Een fietsaccu vatte daar vlam, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
2: Het kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als niet de originele oplader wordt gebruikt. Maar het is altijd nog een beetje gissen naar wat die oorzaak precies is. We raden in ieder geval altijd aan om de accu op te laden wanneer je thuis en wakker bent. Zodat mocht er iets gebeuren met die accu, dan ben je er snel bij.
1: Ja, na het inademen van rook moesten de mensen dus mee naar het ziekenhuis. De brand die ontstond is door die fietsaccu. Een van de appartementen is ontruimd. Andere buren hoefden hun huis niet uit. De A9 bij Alkmaar is weer open. Bij Haarlem, moet ik zeggen. Vanuit Alkmaar. De snelweg was een tijd lang afgesloten vanochtend na een ongeluk met 4 auto's. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht, zegt de politie. Er werden wel ambulances opgeroepen, maar uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Files die liepen wel in korte tijd fors op. Intussen is de weg dus weer vrij. Actuele stand van zaken daar op de A9 hoor je zo meteen in de verkeersinformatie. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op het plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-supporters. Ajax voetbalt daar vanavond. Op beelden was duidelijk te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Maar of daar ook Nederlanders bij zitten, dat is nog niet bekendgemaakt door de autoriteiten. Ajax speelt dus vanavond tegen Hajduk Split. De supportersvereniging van Ajax die waarschuwt al langer voor ongeregeldheden daar. Het zou voor Ajax-supporters ronduit onveilig zijn. Het is gisteravond lange tijd onrustig geweest in Floradorp, een wijkje in Amsterdam-Noord. Buurtbewoners zijn daar boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. 3 mensen werden aangehouden en zelfs de ME die kwam in actie.
3: U kunt de Ereplasstraat te verlaten, anders zal er worden opgetreden door de politie.
1: Ja, buren die keerden zich tegen brandweer en politie en bekogelden ze met stenen en vuurwerk. Daarna kwam de ME in actie. En Rijkswaterstaat gaat volgende week toch nieuw onderzoek doen naar het viaduct op de A9 bij Uitgeest. Vorige week werd bekend dat het viaduct zonder waarschuwing in zou kunnen storten. Nou, dat klinkt heftig, is het misschien ook. Want in de jaren 60 werd namelijk kwetsbaar staal gebruikt toen dat viaduct gebouwd werd. Nou, journalisten die ontdekten dat Rijkswaterstaat te weinig controles uitvoert hoe de staat van dat staal nu is. Nou, Rijkswaterstaat ontkende natuurlijk bij hoog en bij laag dat het viaduct onveilig zou zijn. Maar nu worden er toch extra controles uitgevoerd. En dat gebeurt maandag, opvallend, want dan is de herfstvakantie net voorbij in Noord-Holland.
0: Ah, ja. Maar het is toch veel met bruggen, hè? Veel bruggen en viaducten die gewoon eigenlijk al jaren niet bijgehouden zijn.
1: Ja.
0: En één voor één aan het instorten zijn.
1: Ja, dan wil ik nog niet meteen roepen dat ze echt op instorten staan. Maar er zijn natuurlijk wel veel bouwkundigen die zeggen, hey, opletten, het is op zich ook niet zo heel erg gek. Ze zijn allemaal zeg maar in de jaren 50, 60, 70 allemaal tegelijkertijd min of meer gebouwd. Hè. Het ging goed met Nederland. Nederland zat in de wederopbouw. Er werd echt flink geïnvesteerd. Veel mensen kregen een auto. Allemaal tegelijkertijd werden die bruggen gebouwd. Ja, dan zijn ze ook allemaal tegelijkertijd een beetje aan het eind van hun Latijn.
0: Is ook wel waar, maar het onderhoud is ook niet echt gedaan. Ik had daar laatst nog wat over gezien bij Arjen Lubach was het op tv. Ja. En die vertelde ook van, het is veel sexier om een nieuwe brug te openen dan om een oude te onderhouden.
1: Nee, maar dat is natuurlijk absoluut waar. Gaat heel veel geld in zitten. En nu zegt Rijkswaterstaat, ja, wij krijgen het geld niet. Van Karremans, dat is de minister van Infrastructuur. En die is nu bezig, was vandaag ook in het nieuws, met een nieuwe wet. Waarbij dus nieuwe bruggen in ieder geval gebouwd moeten gaan worden vanuit gemeentepotjes. Dat scheelt hem miljarden euro's. Zo hoopt hij wat geld vrij te spelen voor het onderhoud. Maar ja, dat is wel een beetje laat, hè.
0: Ja, zullen de gemeentes ook blij mee zijn? Krijg je van die kleine bruggetjes omdat geld op is?
1: En hij zegt vooral, als je iets bijzonders wil, dan moet je het zelf betalen.
0: Ja, dat zeg ik thuis ook altijd.
1: Meer nieuws in de app. Of op bnnnieuws.nl.
0: Dankjewel. En wat gaat het weer doen? Dat weet Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Master Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gaat het weer doen op deze mooie zonnige donderdag?
4: Ja, want het is het zeker. De zon die schijnt. We hebben vanmorgen nog wel wat wolkenvelden gehad. En er zit nu nog wat sluierbewolking. Maar over het algemeen is het vanochtend tamelijk zonnig. Vanmiddag wordt de lucht vochtiger. Dan komt er van het zuidwesten uit geleidelijk wat meer bewolking. Ook dan in eerste instantie nog zon. En de temperatuur, nu 13 graden, komt vanmiddag uit op 19 graden. Hoge temperaturen dus. En de wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen krijgen we te maken met een front dat verbonden is aan een depressie die gisteren IJsland op stelte zette. Die depressie trekt inmiddels door richting Spitsbergen. En het koufront trekt morgenmiddag met enige regen over onze provincie. In de ochtend kan er ook plaatselijk al wat lichte regen vallen en het is wat bewolkt. Daarna breekt de bewolking en Vervolgens in de middag komt dan die zone met regen voorbij. En dan morgenavond is er kans op een bui. Temperatuur morgen 17 graden. Wind eerst zuidwest, later noordwest. En die wordt dan langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. Windkracht 6. In het weekeinde, vooral op zaterdag nog enkele buien. De barometer stijgt, maar de bovenlucht is wat koud. Vandaar die buien. Ook zondag misschien nog een enkele bui. Ook af en toe zon. Maar met een noord- tot noordoostelijke stroming wordt minder warme lucht aangevoerd. Op zaterdag is het 14 en zondag een graad of 12 tot 13 graden. En na het weekend weer meer zon, droog weer en temperaturen zo'n beetje rond normaal. Dankzij een hoog drukgebied boven zuidelijk Scandinavië en de Baltische Staten.
0: Dus is het nu dan echt gedaan met die mooie zomer?
4: Ja, we hebben natuurlijk wat nazomerse fases inderdaad gehad. En het wordt nu zo langzamerhand wel toch wat anders. Maar echt slecht is het ook nog lang niet, hoor.
0: Nee.
4: Het is nog steeds geen komen en gaan van depressies.
0: Ja. Nou, klinkt ook als iets wat ik thuis zeg.
4: Ja.
0: Jan, dankjewel en tot over een uur weer.
4: Ja, hoor.
0: En dan kijken we nog heel even naar de weg. De A9 waar Frank het net over had, die is daar staat geen vertraging meer. Dus dat is mooi. Er is er nog eentje en die wordt steeds korter ook. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 7 minuutjes langer.

Van Morrison, Brown Eyed Girl op NH. Ja, en als er één ding is wat ik echt grappig vind, dan zijn dat Britse voetbalsupporters. Ja, die zijn helemaal gek, joh. Echt, echt grappig. Bijvoorbeeld als hun team elke week verliest. Of als je per ongeluk je opblaasbal kwijtraakt. We willen onze bal terug. En precies dat was hetgene wat Sting miste toen hij naar New York verhuisde. De Amerikanen waren zo anders dan die Britten, joh. Dus hij ging naar Engelse pubs toe om zich een beetje thuis te voelen. Lekker vroeg op zondagochtend, bier drinken, English breakfast erbij en voetbal kijken. En bovenal lekker meeschreeuwen met elkaar. Bijvoorbeeld als je club zo ver achter staat dat je maar moet gaan doen alsof je scoort. Het is gewoon heel leuk om een keer in een vergadering te doen ook. Laten we gaan doen alsof we een goal hebben gescoord en dan gaan juichen. Over dat gevoel in New York maakte Sting dit liedje. Dit is Englishman in New York op NH.

0: Magic op NH met Root. En ik had het net eventjes over die Engelse voetbalsupporters. En Marjolein die appte en die zei, wel grappig die Engelse voetbalfans. Mijn man is een Engelsman, dus ik weet er alles van. Ben zelfs een keer mee geweest naar een wedstrijd. En dat is wel echt next level hoor. Voetbal is echt religie daar.
1: Ja, te gek.
0: En ook bij Frank Boer, de nieuwslezer. ja. Ik maakte iets los bij jou. Jij hoorde dit en jij dacht... Ja, dus wij verliezen elke week. Je bent niet speciaal, want wij verliezen elke week. Wat maakt dit bij jou los?
2: Ja, die Engelsen, ik hou erg van voetballiedjes. Moet ik zeggen, in heel Europa, in Duitsland heb je er ook heel erg veel. In Nederland natuurlijk ook. Maar de Engelsen, die spannen wel de kroon. Want wat die dus zo leuk doen, die doen heel veel zelfspot in hun eigen liedjes. En dat zie je bij voetbalsupporters eigenlijk nooit. Het gaat altijd over hoe goed je bent en dat je de beste bent. En die Britten die houden er wel van om af en toe even te benadrukken dat ze gewoon slecht zijn of dat ze sowieso nooit scoren.
0: Nee, dus bijvoorbeeld een Ajax die zingt, niemand kan ons stoppen.
2: Ja, bij Ajax zijn ze altijd bijzonder vol van zichzelf. En die liedjes zingen ook luidkeels mee. Vaak met het mannenkoor op de tribune, want dat is het natuurlijk ook een beetje. Maar het is eigenlijk ook wel leuk als je een beetje zelfspot hebt.
0: Maar zijn er ook teams die niet juichen?
2: Ja, je hebt Fulham dus. Dat is, nou ja, dan gaan we echt de diepte in. Fulham is een club uit Londen, hè, Engeland. En dat is een chique club met ouderwetse Britten op de tribune. Beetje cricketpubliek, zeggen ze dan eigenlijk. En ja, die juichen niet. En daar zingen andere clubs dan weer liedjes over.
0: En wat zingen ze dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, als Fulham 2-0 voorstaat, dan worden ze eigenlijk nog uitgejouwd door de tegenstander. Met liedjes als 2-0 and you still don't sing. Hè? 2-0 voor, maar je zingt nog steeds niet. En dan zingt het uitvak harder dan het thuisvak dat voorstaat.
0: Wat heerlijk. Wat
2: ja,
0: heerlijk.
2: Leuk, joh.
0: Het is eigenlijk gewoon wel een aanrader, ook al ben je niet zo van voetbal, om een keer daarheen te gaan.
2: Absoluut, het is hartstikke leuk. Je kan ook heel vieze worst eten in zo'n stadion. En het is gewoon in Engeland zeker echt gezellig, hoor.
0: Je moet er maar van houden. En anders kun je ook gewoon dit zaterdag langs het veld roepen in de kelderklasse. Over Pretenders gesproken, hier zijn de Pretenders.

0: nieuw in de podcastserie Windstreken.
1: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
2: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
3: Ik vind het niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraat te vinden.
4: Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren.
0: Luister naar de podcast De Kerkstraat in de podcastserie Windstreken van NH.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC. Energie. En hergebruik.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Ik ben Trudy uit Graft.
15: Ik ben Nico uit Berkhout.
16: Ik ben Banne uit Amsterdam.
17: Ik ben Vincent uit Schorl.
18: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
19: Ik ben Peter uit Haarlem.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden vooral de Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-supporters. Op beelden is te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten, dat moet nog blijken. Bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten mee naar het ziekenhuis nadat ze rook ingeademd hadden. De brand die ontstond nadat er een accu van een fiets vlam vatte. En ja, hangt je televisie binnenkort verticaal aan de muur. Het zou zomaar kunnen, als een hele grote iPhone dus. Want steeds meer televisieseries worden verticaal opgenomen. Nou, hoe dat zit hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
23: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20... en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
21: En dan kijken we nog heel even naar de weg, waar het eigenlijk heel erg rustig is op dit moment. Nul files, nul vertragingen, dus rijden maar!
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
27: Geeft ruimte.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
29: Goedemorgen.
30: Met Bastiaan.

0: Wat mooi, de nieuwe Suzanne Freek pijnstiller op NH. Ik kreeg een appje binnen van Robert op 088-850-5152... met wat een mooi nummer met drie helpoppetjes erachter. En dat is het. Veel mensen vinden het een mooi nummer. Kwam ook afgelopen week op 1 binnen in de top 40 afgelopen vrijdag. En dat is bijzonder, want afgelopen jaren lukte dat 2 mensen. En dat was Joost Klein met Europapa en Roxy Dekker met deze. Met Sugar Daddy. Dus nu Suzanne en Freek ook gelukt als derde persoon uit Nederland in een korte tijd. Goedemorgen, het is 11:11. Je bent bij NH waar je nu kans gaat maken op het NH prijzenpakket.
1: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
0: Je gaat zo meteen deze toeter horen. Ergens in een liedje, een van de komende 2 liedjes die ik ga draaien. En de vraag is, welk woord heb ik weggetoeterd? Als je het weet, kan je van je laten horen via 088-850-5152. Kom je straks in de uitzending en geef je me het juiste woord, dan win je het NH prijzenpakket. Het is dus of in deze van de Golden Earring, of in die van Maywood. En hij klinkt zo.

0: Maywood, Late at Night op NH. Waar het tijd is om te gaan toeteren.
1: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Dat is de vraag die jij net kreeg. Ik heb een woord weggetoeterd in een liedje. En dat was namelijk deze. That was easy to... Ja, heel goed. Marianne uit Krommenie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Over easy to see gesproken. Als ik jouw WhatsApp-foto open, dan zie ik de toren van Texel. De vuurtoren.
3: Dat klopt.
0: Ja,
3: is dat... Daar komen we al 15 jaar.
0: Oh, heerlijk. Vind je het een fijne plek dus?
3: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, wat maakt Texel zo leuk?
3: Het verveelt nooit. Je kan er van alles doen. Wandelen, fietsen. Met de auto.
0: Ja. En wat is nou het geheime plekje van Texel waarvan je zegt, dat weten eigenlijk niet heel veel mensen, maar dat is echt de beste plek?
3: Nou, dat blijft toch voor ons de Koog.
0: De Koog.
3: Dat is the place to be.
0: Ja, en heb je dan ook een speciaal plekje waar je dan altijd heen gaat, of is het gewoon heel de Koog?
3: Ja, gewoon een hotel.
0: Ah. Dus altijd gewoon 15 jaar op dezelfde plek. Dan moet je het echt wel heel leuk vinden daar.
3: Ja, zeker weten.
0: En Marianne, die was lekker koffie aan het drinken terwijl je mee aan het spelen was. Nog één keertje de opgave. Zeg het maar, Marianne, wat was het goede antwoord?
3: To see,
0: dat is hartstikke goed. Het NH prijzenpakket komt jouw kant op. Moet hij ook naar Texel vandaag of is dat niet?
3: Nee, dat niet. We gaan

0: James Taylor op NH. How sweet it is. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat Frank eraan komt met zijn nieuws.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
11: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil

0: ik graag nalaten.
1: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
2: Ik ben Ria uit Amsterdam.
3: Ik ben Henk uit Medemblik.
4: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
5: Ik ben Dion uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11:30. In Medemblik is het 12 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-supporters. Ajax zelf waarschuwt fans al weken voor ongeregeldheden. Niet voor niks, vertelt de voorzitter van de supportersvereniging.
9: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen. Dus ons advies is, laat je niet afzetten bij de accommodatie zelf. Loop dan vervolgens een meter of 100, 200 naar je eigen accommodatie en verblijf al daar.
8: Ja, op beelden van gisteravond is te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten is nog niet duidelijk. Ajax speelt dus vanavond in de Conference League tegen Hajduk Split in Kroatië. En ja, het is daar dus al langere tijd onrustig.
7: Maar hoezo word je daar aangevallen? Het is, ja, ik snap dat mensen willen aanvallen, maar meer als in, als je 200 meter verder wordt afgezet, word je niet aangevallen.
8: Nou, ze worden dus opgewacht bij hun eigen accommodatie.
7: Oh, weer later. Ja.
8: Dus jij zegt tegen de taxichauffeur, ik wil naar de Hoofdstraat 12.
7: Ja.
8: Vervolgens appt de taxichauffeur met zijn vrienden van vanuit het voetbalstadion, ik weet waar een paar Ajax-supporters zitten.
7: Ah.
8: Op de Hoofdstraat 12. Nou ja, dan worden ze daar later weer opgewacht. Dus er gaat een soort tam-tam rond om de supporters in de...
7: Maar als die man je 200 meter verder afzet, dan heb je toch precies hetzelfde?
8: Nee, maar dan, word je, nou, dan weten ze in ieder geval niet waar je slaapt.
7: Ah, zo.
8: Ja, dat is een beetje het ding. De Ajax-supporters zijn ook geen lievertjes, hè, zeg ik ook even bij. Want daar zijn ook al je aanhoudingen verricht een paar dagen geleden met Ajax-fans die gewapend daar rondliepen en werden opgepakt. Het is dus allemaal, het is een beetje het Wilde Westen daar. En niet echt lekker. Vanavond voetballen en dan gaan we naar huis, zou ik zeggen. Ja, gaat het dus
7: op. De sfeer zit erin, hoor ik al.
8: Jongen, nou. De A9 bij Haarlem is weer open. Snelweg was een tijd lang afgesloten na een ongeluk met meerdere auto's vanmorgen vroeg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht door de politie. Botsen vier auto's op elkaar. Niemand raakte daarbij gewond. Files liepen wel fors op, maar intussen is de weg al een tijd weer open. Vandaag staan drie mannen uit Beverwijk en Heemskerk voor de rechter voor de zware mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Dat gebeurde in september vorig jaar. Een ruzie was dat tussen jongerengroepen. En die liep toen helemaal uit de hand, vertelt verslaggever Melle Bos.
10: Er gingen ook hele heftige beelden rond, waarop te zien is hoe het slachtoffer halfnaakt wordt uitgekleed, op de grond ligt en ook het tegen zijn hoofd wordt getrapt. Die beelden waren eigenlijk ook een startschot van een week vol onrust in de regio. Zelfs zo erg dat meerdere middelbare scholen hun deuren gesloten hielden uit angst voor represailles.
8: Ja, vandaag staan dus drie verdachten voor de rechter. Die rechtszaak is vanochtend om 9:00 begonnen. Die verdachten die worden verdacht van poging tot doodslag. Bij een appartement in een flat in Zaandam zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. Een van de appartementen moest worden ontruimd nadat er een fietsaccu vlam vatte.
11: Kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als niet de originele oplader wordt gebruikt. Maar het is altijd nog een beetje gissen naar wat die oorzaak precies is. We raden in ieder geval altijd aan om de accu op te laden wanneer je thuis en wakker bent. Zodat mocht er iets gebeuren met die accu, dan ben je er snel bij.
8: Ja, dat ging vanochtend vroeg dus mis. Na het inademen van rook moesten er drie mensen naar het ziekenhuis. Het was dus waarschijnlijk een accu voor de fiets die vlam bevatte.
7: Sowieso is het slim om je stekkers uit je stopcontact. Nee, niet allemaal, maar ook je telefoonoplader bijvoorbeeld. Sommige mensen laten dat ding altijd in hun in het stopcontact zitten.
8: Ja.
7: Zeker als je zo'n goedkope versie hebt.
8: Oh.
7: Haal hem altijd als je opgeladen hebt er gewoon even uit.
8: Hé? Ja. Doe ik nooit, joh. Die van mij zit ook altijd in het stopcontact.
7: Ja, maar het is wel echt een stuk veiliger. Zeker als je geen officiële dingen gebruikt.
8: Ja, oké. Okay, ja. Maar toch zo, ja.
7: Je maakt gelijk aantekeningen.
8: Nee, ik schrijf het even op. Dit vergeet ik allemaal. Ik wil met jou nog even praten over de televisie thuis, Bas. Want hoe hangt die bij jou aan de muur?
7: Nou, hij staat op een kast, want ik wil liever niks aan de muur hangen.
8: Oh, ja. Jij trekt alles uit stopcontacten en je zet ook niks aan de muur. De vraag is of die nog lang horizontaal blijft staan, of dat hij niet binnenkort een kwartslag draait. Want steeds meer televisieseries die worden verticaal opgenomen, zodat je ze goed kunt zien op je telefoon. Maar dat gaat waarschijnlijk ook de stap maken naar de televisie aan de muur. Daar schrijft de Telegraaf over vandaag. Die waren op een grote internationale televisiebeurs. Daar is de trend duidelijk zichtbaar, zeggen ze. Het is een totaal andere manier van filmen, zeggen de makers. Want wij mensen hebben geen spanningsboog meer. We kunnen het niet meer aan als iets lang duurt. Dus moeten die scènes heel kort en snappy gefilmd worden. Nou, dat doen ze tegenwoordig. En dan gaan we waarschijnlijk ook de overstap maken naar je grote Philips-televisie aan de muur.
7: Dus in plaats van dat we zeggen van laten we vooral even zorgen dat we die aandachtspannen vergroten, ja, zeggen we, nee, is goed, we
8: korter,
7: gaan het voeren.
8: Korter, ja.
7: Ik denk dat dit niet echt succesvol wordt. Om eerlijk te zijn. Nee, je hebt wel van die tv's al, hè, die horizontaal zijn en dan kun je op een knop drukken en dan draaien ze naar verticaal. Ja? Ja, dus dan heb je gewoon een fatsoenlijke tv. Want stel, je wil de Titanic kijken 's avonds.
8: Ja.
7: En je hebt zo'n horizontale tv, dan heb je aan de bovenkant en de onderkant twee van die zwarte balken.
8: Ja, ja, wordt ook weer niks. En de Titanic, ja, hoe zingt die dan, hè?
7: Horizontaal,
8: ja, verticaal. Ja. Je zet hem eigenlijk weer recht. Nou ja, goed.
7: Ja. Nee, maar ik denk niet dat dit gaat werken. Maar nee, je ziet dus wel, er wordt ook met films en series veel meer rekening gehouden, hè, met hoe ze filmen. Dus vroeger was het veel meer aan de zijkanten van het scherm.
8: Ja.
7: En nu worden de acteurs veel vaker in het midden gefilmd, zodat ze ook voor social media makkelijker dingen kunnen snijden.
8: Ja, inderdaad. Ja. We hebben zometeen misschien geen telefoon of geen televisie meer nodig. Dan doe je alles op je telefoon. Is dat dan de bedoeling?
7: Ik hoop het niet.
8: Nou ja. Gezellig, man. Ik wil gewoon met jou lekker gezellig op de bank zitten en een tv, even tv kijken.
7: Maar dat kan ook gewoon, hoor. Ja, ik bedoel, dan ja, vind ik hartstikke gezellig.
8: Ja, kom ik vanavond even langs.
7: Gezellig.
8: En dat is geen dragement, hoor. Nee. Ja, lekker naar de Titanic. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Frank. En het weer krijg je van Jan Visser.
0: Het is vanochtend zonnig. Vanmiddag ook nog wel in eerste instantie. Maar later komt er meer bewolking vanuit het zuidwesten. Blijft echter wel droog. En de temperatuur loopt op naar 19 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is meest matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Morgen is het in de ochtend bewolkt en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Daarna breekt de zon even door, maar in de loop van de middag, misschien al wat eerder, komt een zone met regen over. En in de avond is er vervolgens kans op een bui. De temperatuur komt morgen nog wel uit op zo'n 17 graden. De wind draait naar het zuidwesten, in de middag naar het noordwesten en is dan matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: The Righteous Brothers.
1: Bring back that love and feeling. Oh, that love.
0: But You've Lost That Loving op NH. En als je bekend wordt, dan krijg je ook steeds meer aandacht. Ook van je eigen grote idolen. Daar kwam Olivia Dean ook achter. Zij vertelde in een interview dat ze totaal in paniek raakte toen de telefoon ging. Want wie was het?
2: Elton John. I was on a camping trip in Wales, in Pembrokeshire. And I was cooking sausage and beans on a little gas stove. And then it rang and it was a FaceTime. I said, no. And then I was like, oh no, I should have picked it up. And then I was like, I've missed it. And then he called me back and he just said, you know, I'm really proud of you. Mm. And it looks like you've worked really hard and you're ready now. And I just said, thank you.
0: Ja, stel je voor dat je op de camping staat, een beetje worstjes te bakken en dat dan je FaceTime gaat. Elton John aan de telefoon, dat je niet durft op te nemen en uiteindelijk doet. En dat hij dan zegt dat hij trots op je is. Dat overkwam Olivia Dean toen ze deze had gemaakt.

0: London Beat, I've been thinking about June.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: June, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: June, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
2: June, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten?
4: June, wat ga je doen?
0: Ja, June, wat ga je doen?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Lieve Bastiaan. Wat ga ik doen? Treintje Oosterhuis. Ik ga het met haar hebben over dit hele nieuwe boek. De kracht van zingen. Ik denk dat heel veel luisteraars misschien wel zingen. Zo niet onder de douche, dan wel in een koor. En als je gaat zingen en je focust je erop, dan komt er heel veel kracht naar boven. En zingen verbindt ook. Dus dit is echt een mooi verhaal in dit boek. Dat gaan we doen. En voor de rest hebben wij Samantha op pad gestuurd. Moet ik even iets langer nadenken dan nu waar het over gaat. En we spelen uiteraard ook vandaag weer Pien Pompet aan de hand van allerlei leuke actuele vragen. En vandaag gemaakt door onze stagiair, Sef.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: Het is, zoveel mensen werken mee aan dit programma, hè? Dat is niet normaal.
3: Ja, mijn stem is een beetje moeilijk, merk ik. Maar ik lag de hele nacht op de bank naast mijn geopereerde hond.
0: Oh, waar is de hond aan geopereerd?
3: Ja, die werd gecastreerd.
0: Oei.
3: En gisteren, toevallig, want dat was de datum die het dichtstbij was. En hij heeft heel veel last van hormonen, lang verhaal dit. En hij heeft zo'n pakje gekregen, maar dat pakje dat hielp onvoldoende. Dus we hebben gisteravond een kap omgedaan. En dan was hij zo onrustig. Dus ik ben op de bank daarnaast gaan liggen.
0: Ach, dus amper geslapen. Dus mocht je denken, wat is de kwaliteit van het programma vandaag laag? Dan
3: nee,
0: weet je.
3: Niks ervan. Alleen mijn stem is iets zwaarder.
0: Heel goed. Veel plezier bij June zo.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Goedemorgen.
5: Tip.
6: Goedemiddag, meneer.
7: Het elftal van de week.
0: Nummer 10. Nummer 7.
3: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
8: Bij NH.
9: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
13: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
20: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
21: Ik ben Toon uit Spaarndam.
22: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
23: Ik ben Michiel uit Emuiden.
24: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
25: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
28: Goedemiddag. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-fans. Op beelden is te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten, dat is nog niet duidelijk. Een minderjarige jongen is vanochtend opgepakt voor joyrijden in Huizen. Er werd flinke schade aangericht. En bij een brand in een flat in Zaandam zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Na het inademen van rook moesten ze naar het ziekenhuis. Brand ontstond waarschijnlijk nadat er een accu van een fiets vlam vatte. Straks meer nieuws uit
27: Dat vind ik altijd zo eng.
28: Dat komt heel veel voor. Ja. Hè? Je moet dus niet 's nachts die fiets opladen.
27: Ja, dat doe ik altijd.
28: Nee, dat moet je dus echt niet doen. Ik heb daar ook wel eens met de brandweer over gesproken. Is echt een belangrijke oorzaak voor veel branden.
27: Oké.
28: Okay. Knoop dat in je oren.
27: Oké, okay, dank je.
28: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
29: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity-incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft PicnicPost.nl dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
22: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
30: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
31: Ik ben flexibel.
30: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
31: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
30: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
32: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
33: Tot 2.

0: goedemiddag. Het is 12:10. Ik wil even terugblikken naar de dag van gisteren. Allerliefste Maarten Faber.
1: Oh, dat verbaast me niks.
0: Nee, en allerliefste Barbara Mulder.
2: Hey, goedemiddag.
0: En iedereen die meekijkt en meeluistert thuis.
1: Ja.
0: Ik was jarig. Ik heb leuke cadeautjes gekregen. Lieve cadeautjes. Die zet ik altijd neer. Wat is dat nou weer, Thomas Brood? Loop je nou weg? Interesseert je dit niet? Kom eens even bij die microfoon. Je bent een hartstikke lieve collega. Je komt met een hele lieve vrouw hier binnen. Ik begin over mijn verjaardag en jij loopt weg. Wat
3: hij
0: is er?
3: Hij moet om 12:30 bij haar moeder de auto terugbrengen. Aanstormend ja. Journalistiek talent. Dus ik dacht, ja, zij zit op hete kolen.
0: Oh, oké. Ja, even voor de dames en heren. Dit is onze onderzoeksjournalist Thomas Brood. Die geïnteresseerd binnenkwam en nu weer weggaat.
3: Ik kom zo weer terug.
0: Ja, maar dan zonder haar.
3: Ja, sorry. Zij okay. Moet weg.
2: Volgende
3: ja,
2: keer misschien.
0: Maar ze heeft misschien een beetje gezien hoe het moet. Ja, oké. Okay. Dank jullie wel.
1: Hoe het niet moet.
0: Nou ja, ik schrok een beetje. Ik denk, ik begin over een leuk onderwerp. En Thomas Brood gaat weg met een hele interessante
1: dacht,
0: dame.
1: Geen bal aan.
0: Ja,
1: ik hang aan je lippen, hoor.
0: Ja, oké. Okay, hartstikke goed.
1: Ga door.
0: Goed, cadeautjes gekregen. Die leg ik altijd neer op een cadeautjestafel. Dat okay. Laat ik dan, dat ruim ik niet gelijk op.
1: Oké.
0: Okay. Doen jullie dat wel na een verjaardag? Ik heb gewoon alle cadeautjes bij elkaar op een tafel. En dat blijft dan een paar dagen staan. Vind ik leuk.
1: Ja.
0: Anders zit het gelijk in een kast of in een tas of in een...
1: Of retour gestuurd, omdat je het niks aan vindt.
0: Nou, dat niet. Maar er zit hele mooie cadeautjes. De lipgloss trouwens van Bart en Barbara heb ik bij me. Het tegeltje van Maarten staat inderdaad op de schouw. Maar ik wil jullie even meenemen naar iets leuks dat ik gekregen heb. Allemaal leuke dingen. Maaike, Jesse ook bedankt. Museumjaarkaart en niet vergeten een hamer van je babs bindt. Dit komt heel chaotisch over. Ik hou het kort. Ik kreeg van mijn oom en tante kreeg ik een huisje. Dat zet je neer op het toilet. Daar komt geluid uit van een vogeltje.
2: Oh ja,
0: als ik op het toilet zit... Het staat er nu nog niet, het staat op de cadeautafel. Dan waan ik mij in het bos.
1: Ja.
0: Ik fietste vanochtend in het bos hier naartoe. En toen dacht ik aan dat vogeltje dat straks bij mij op het toilet gaat staan. Ik vind dat superleuk.
1: Ja, wij hadden ook zoiets. Ik vind dat namelijk ook superleuk. Dat is zo'n huisje met bosgeluid.
0: Ja.
1: Heb ik van mijn ouders gekregen. En Jeroen, ik had op de wc gezet, Jeroen elke keer... Oh, wat is dit nou? Die irritante vogels, irritant.
0: Dat leidt hem af als je ziet te poepen of zo.
1: Precies, had hij hem achter
0: sorry,
1: de vaas
0: mensen,
1: gezet.
0: Sorry mensen, eet smakelijk.
1: Want het gaat om beweging, had hij hem achter die vaas gezet. Dus ik hoor die vogels nooit meer. Ik zeg, nou, dat moet gewoon eventjes terugzetten. Had hij hem verstopt?
0: Nee, en waar is
1: maar
0: hij
1: weet
0: nu?
1: Je hoe duur die dingen
0: zijn? Het is een hartstikke duur ding.
1: Ja, maar nu ben ik hem kwijt. Ik heb al jaren geen vogels meer gehoord op de wc.
0: Nou, ik ga Jeroen een appje sturen.
1: Ja,
0: is dat
1: niet.
0: Wat voor jou, Bar? Want je bent ook bijna jarig in december.
2: Ja, mijn zus heeft ook heeft dat ook gekregen, ja, voor op de wc. Heel leuk.
0: Dit komt niet echt over tafel binnen, hè?
1: Jawel, ik denk dat ze hem zelf ook wil.
2: Ja, het is ook een lampje, toch?
0: Nee, het is geen lampje. Ik weet niet wat je moet zien op het toilet, maar ik heb ander licht gewoon.
2: Oh ja, ik dacht
0: het
2: dat
0: is gewoon,
2: het dacht
0: gewoon
2: ook een lamp
0: huisje.
2: Was die geluid maakte.
0: Nee.
2: Nee, het lijkt me wel leuk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, de mensen die nu in de studio zijn... die kunnen bijdragen aan het cadeau van Barbara Mulder, namelijk dat huisje. Thomas Boot is weer terug, dus dat komt mooi uit.
2: Het is heel verwarrend allemaal.
1: Ja, wat een goede radio dit.
0: Nou, dat is heel slecht. Wat is het allermooiste cadeau dat jij was voor je verjaardag gekregen hebt? En alles is mogelijk.
1: Oh.
0: 088. 850, 51, 52.

0: Marianne Rosenberg en Ietje Bien, wie doen? Ik geef eerlijk toe, het verhaal was iets wat verwarrend. Ik was ook iets heel anders van plan eigenlijk om het over te hebben. Met persoonlijk moment. Maar ja, toen ging die microfoon open en toen werd het een beetje chaos in mijn hoofd. Maarten, dat kan wel eens gebeuren.
1: Precies.
0: Een tijd geleden.
2: Je bent ook een dagje ouder, hè?
0: Dank je. Maar uiteindelijk werd de vraag heel leuk. Namelijk, wat is het cadeau? Het allerleukste cadeau dat je wel eens gekregen hebt.
1: Ja.
0: Er zijn veel luisteraars die gereageerd hebben. Ik ga toch eerst even naar Thomas Brood, want die is weer terug. En dan ga ik even vragen aan Thomas, als hij tenminste goed in de microfoon praat. Thomas, wat is het allermooiste cadeau dat jij wel eens gehad hebt voor je verjaardag?
3: Ik heb een hele dikke barbecue gekregen 10 jaar geleden. Die gebruik ik nog regelmatig.
0: Ja, dat zien we als we jou volgen op Instagram. En van wie kreeg je die?
3: Van mijn vrouw.
0: Gewoon voor 1 verjaardag?
3: Ja.
0: Oh?
3: Ja, ik heb een hele lieve vrouw die hele mooie cadeau. En ik heb een heel mooi horloge gekregen van haar.
0: Zo.
2: Zo, dikke Rolex.
3: Nee,
0: is geen Rolex.
2: Lijkt er wel op.
3: Een Rolex.
0: Zo. Jeetje, nou, wees maar zuinig op haar.
3: Mag niet klagen.
0: Ja, ik ben benieuwd wat je dan allemaal terug doet in het leven. Maar dat doen we wel een andere keer. Want Maarten, we gaan eerst even naar Gerrit. Gerrit, goedemiddag.
4: Dag, Joe. Nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag, hè.
0: Dankjewel, jongen. En wat is het allermooiste cadeau dat jij wel eens gehad, hè?
4: Nou, dat was een Lego set van Lego Technic. Dat was de 8880. Dat was de allereerste supercar. En de kenmerken waren namelijk onafhankelijke vering, zelf echt werkende 4-versnellingsbak, een V6 achterin. De motorkap kon je openen, motorlap achterin. De voorkant kon je openen. Meesturende achterwielen. En dat was gewoon een heel gaaf ding.
0: Wie heeft hem niet? Hé, maar je praat in de verleden tijd. Is die weggegooid?
4: Nou, uiteindelijk heb ik hem aan mijn jongere broer gegeven. Want ik ben op een gegeven moment ik vond mezelf een beetje te oud voor Lego. Nou, later is het weer een beetje teruggekomen. Ik ben later met Lego begonnen.
0: Gewoon terughalen, dat ding.
4: Ja, nou, ik heb de spijt van dat ik hem uiteindelijk van de hand heb gedaan.
0: Ja, joh. Ik bel hem wel even voor je, hoor. Komt goed.
4: Is goed.
0: Hé, dankjewel, Gerrit.
4: Oké, doei. Yo,
0: hoi, hoi. Gaan we nog even naar Jelle. Dag, Jelle.
5: Goedemiddag.
0: Hallo Jelle. Jelle, wat is het mooiste dat jij wel eens gekregen hebt?
5: Ja, als ik niet dat verhaal van die vogels meer begreep. Want ik dacht eerst dat het daarover ging. Welke vogels zitten op je wc? Nou, ik dacht gelijk aan de wc-eend en de scheidlijster.
0: Oh ja,
5: die horen daar.
0: Dat zou heel goed kunnen.
5: Het mooiste cadeau, en dat was een model van Hare Majesteit Tromp. Daar heb ik 8 jaar op gevaren.
0: Oh, de boot.
5: En die had dat model echt. Ik had dat ergens zien staan en nou, dat was niet aan te komen. En het was echt heel mooi, heel gedetailleerd. En men wist dat. En dan heeft mijn zwager ergens in Utrecht zo'n model op de kop getikt. Nou, althans, het was een zeer luxe bouwdoos.
0: Ja.
5: Is dat helemaal in elkaar gaan zetten, heel fijntjes. Oh. Want dat kan die goed.
0: Ja.
5: Dus dat was hun cadeau. Maar mijn buurman, een houtbewerker, die maakte daar een keurige een ondervoet van teakhout onder.
0: Oh.
5: En weer een andere vriend van me, die maakte daar een mooie van Perspex kap overheen.
0: Ja.
5: En het was dus eigenlijk een cadeau van 3, maar voor mij. En ik zie het nog elke dag, het staat hier. Ik zal er straks een foto van sturen.
0: Ja, doe maar.
5: Want het is
0: heel
5: mooi gemaakt.
0: Wat heerlijk.
5: Als ik terugdenk aan mijn marinetijd en dan is dat wel mijn mooiste cadeau.
0: Ja, dat snap ik. En het is ook gewoon met zorg gemaakt.
5: Ja, allemaal. Ja,
0: wat leuk.
5: Als je naar kijkt, dan denk ik wel aan de buurman. Meneer is er niet meer, die is 92 jaar geworden.
0: Ja.
5: Even goed. En die vriend die zit in een verpleeghuis.
0: Oh joh, het is allemaal triest
5: geëindigd. Hij zit nog veilig op de stoel en loopt rond.
0: Nou,
5: en
0: stuur maar
5: kan elke
0: foto.
5: Dag naar dat model kijken.
0: Hartstikke goed. Ik ben benieuwd naar de foto. Dankjewel, Jelle.
5: Ik doe het.
0: Goed zo, dag. En dit is Henkie. Dag Henkie, goedemiddag.
6: Ja, hoe heet je dat?
0: Nou ja, dat heb ik onthouden.
6: Ja. Oh,
0: of heet je anders?
6: Nee, dat is hem. Dat is hem, ja.
0: Hé Henkie, wat is jouw cadeau?
6: Nou, dat is heel simpel. Ik heb het niet over dure klokjes en dat soort dingen.
0: Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar ja, die Thomas Brood wordt ook zo aan de watten gelegd.
6: Nee. Ja, weet je wat ik het mooiste vind? De tekeningen van mijn kinderen.
0: Oh ja, schattig. En hoe oud zijn je kinderen?
6: Ja, die zijn nou wel in de 30, jong.
0: Nou, heb je ze bewaard?
6: Ja, ik heb ze allemaal bewaard.
0: Oh, wat goed.
6: Ja.
0: Wat leuk.
6: En, prachtig. Dat vind ik het mooiste cadeau.
0: Dat is ook zo. Als ze zelf iets maken met de handjes, is het allermooiste.
6: Ja,
0: en lief dat je belde, Henkie.
6: Ja, oké.
0: Goed zo.
6: Nou, dat was hem. Goed.
0: Dag.
6: Fijne dag. Doei.
0: Maarten, mag ik alsjeblieft in de lijn van dit verhaal nog iets zeggen?
2: Ja, het programma June tot 2, dus brand los.
0: Ja, maar ik wil nog een toestemming van jou. Nou, weet je wat Maaike en Jur, mijn dochter en schoonzoon, die hebben zo'n hamer laten maken. Ja. Als je babs bent.
1: Ja.
0: En dat ben ik natuurlijk een beetje. Met zo'n plateautje eronder. En dan hebben ze de naam van mijn bedrijfje, dat pas bestaat sinds een week, hebben ze erin laten graveren. Just June.
1: Wauw.
0: Vind ik
1: dat
0: mooi.
1: Dat zijn wel echt de mooie cadeaus. Daar is over nagedacht.
0: Moest ik opeens over nadenken.
1: Ja.
0: Ja, vind ik prachtig.
1: Ja.
0: En wat kwam er binnen via de app?
1: Nou, ook heel veel prachtigs. Leontien die zegt namelijk een mooie herinnering, vind ik altijd leuk. Ja. En die vragen we dan ook aan elkaar in de familie. Karin, leuke kaarsen gekregen laatst van de buurvrouw.
0: Vind ik ook mooi.
1: Ook leuk. Lars, mijn vriendin, heeft vorig jaar een puppy gekocht voor mijn verjaardag.
0: Oh.
1: Dat is ook een mooi cadeau, toch?
0: Ja, maar...
1: Leuke puppy.
0: Ja, maar dan moet je wel van tevoren weten of die ander dat leuk vindt.
1: Oh, daar ga ik wel vanuit. Sander, een jongetje van, als jongetje van 7 was ik onwijs blij met mijn rode fietsje.
0: Oh.
1: Tini die stuurt een foto van 2 kabouters. Die staan bij haar in de woonkamer. En dat zijn David en Lisa van Rienpoortvliet.
0: Oh, Rienpoortvliet. Van ja. Al die tekeningen.
1: Ja, en ze zijn ongeveer een meter groot of zo. Oh. Mooi cadeau ook.
0: Dat is groot.
1: En Benoek als laatste. Een vrouw maak je altijd blij met bloemen. Maar een man ook, kan ik je vertellen.
0: Ja, zeker. Een man die Maarten Faber heet.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. Jeetje, wat een mooie reactie.
1: Ja.
0: Nou ben ik nog benieuwd naar één ding. Die hele dikke barbecue in de tuin bij Thomas Brood. Wanneer gaan wij daar eten, Thomas?
3: Jullie zijn altijd van harte welkom.
0: Oké, Barbara.

0: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey, Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
9: Ik ben Karen uit Purmerend.
10: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
11: Huis in heel Noord-Holland.
12: 1 minuut over 12:30 in Bergen is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en versproducten aan winkels in het hele land volledig hervat. Dat melden ze in een update over de cyberbeveiligingsincident. Ja, gisteravond waren er in verschillende Albert Heijn-vestigingen nog heel veel lege schappen te zien, vooral van verse producten. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk. Ook is de website nog onbereikbaar. Vandaag staan 3 mannen uit Beverwijk en Heemskerk voor de rechter voor de zware mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Het gebeurde in september vorig jaar. Een ruzie tussen jongere groepen liep toen helemaal uit de hand.
14: Er gingen ook hele heftige beelden rond, waarop te zien is hoe het slachtoffer halfnaakt wordt uitgekleed, op de grond ligt en ook het tegen zijn hoofd wordt getrapt. Die beelden waren eigenlijk ook een startschot van een week vol onrust in de regio. Zelfs zo erg dat meerdere middelbare scholen hun deuren gesloten hielden uit angst voor represailles.
13: En dat zei onze verslaggever. Vandaag staan dus 3 verdachten voor de rechter. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag. Naar verwachting horen we vanmiddag ook welke straf het Openbaar Ministerie eist. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaak zijn geraakt met Ajax-fans. Ajax waarschuwt fans al weken trouwens voor ongeregeldheden. Niet voor niks, vertelt de voorzitter van de supportersvereniging.
15: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen. Dus ons advies is, laat je niet afzetten bij de accommodatie zelf. Loop dan vervolgens een meter of 100, 200 naar je eigen accommodatie en verblijf al daar.
13: Ja, op beelden is te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten is nog niet duidelijk. Ajax speelt vanavond. En de A9 bij Haarlem is weer open. De snelweg was een tijd lang afgesloten na een ongeluk met meerdere auto's. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De files liepen in korte tijd fors op. Ja, of er gewonden zijn gevallen, dat is nog niet bekend. Laatste berichtje, Boer Ayoub. Ja, dat is toch een vriend van de show, zoals we dat hier noemen. Dat
16: absoluut.
13: Vaak ook bij jou te gast geweest. En zijn vriendin zijn verloofd. Hij omschrijft zichzelf als de gelukkigste boer op aarde. Ze zei ja, schrijft hij bij een fotoreeks op Instagram waarbij een verlovingsring te zien is. Ja, het is de bekende boer, die woont natuurlijk in Marokko. Is een tijdje geleden daarheen gegaan. Hij heeft daar een stuk grond gekocht en hij had al heel lang een droom om een eigen boerderij te beginnen. In 2020 kreeg hij als vrijwel enige Marokkaanse boer, tenminste die zo bekend was, landelijke bekendheid en uiteindelijk ook een eigen programma op televisie. Het is gewoon een hele leuke gozer. Dus wij wensen hem al het geluk.
16: Absoluut.
13: Thomas doet zijn neus dicht. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Oh, moet niezen.
12: Maar dat begrijpen luisteraars niet.
13: Nee, sorry. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Sorry, ik was ook afgeleid. Er gebeurt hier van alles in die studio.
12: Ja, het is gewoon een beetje rare dag. Maar
13: iemand zijn
12: niet.
13: Neus dicht doet als
12: voor de structuur hebben we altijd Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
16: Dag Jeroen, goedemiddag.
12: Het waait heel hard buiten, Jan.
16: Nou, dan kan ik toch wel...
12: Nou, ik was op de fiets, ik waaide bijna om.
16: Ja, dan heb je waarschijnlijk te veel tegenwind veroorzaakt.
12: Ja, dat denk ik. Oh, veroorzaakt ook nog. Ja. Nou, vertel me maar wat het worden gaat.
16: Nee, er staat een matige zuidenwind, dus het gaat wel. Maar ja, als je er tegen moet trappen, valt een matige wind ook wel tegen. Dat is waar. Maar goed, mooi weer vandaag. En net als gisteren, de zon schijnt weer volop. We zijn begonnen hier en daar met bewolking. Er is nu ook wel weer wat bewolking in het noorden van de provincie. Maar op de meeste plaatsen schijnt de zon. Dat gaat in de loop van de middag wat veranderen. De lucht wordt geleidelijk vochtiger, er komt dus meer bewolking. Maar we zien wel weer hoge temperaturen. Het is inmiddels al 17, plaatselijk 18 graden. En er komt nog een graad bij. Misschien dat het Gooi zelfs richting 20 graden gaat. En het zou zomaar met die zuidenwind ook aan de kust nog kunnen. Dus echt nog wat een beetje nazomerachtige situatie. En de wind is, zoals gezegd, matig uit het zuiden tot zuidwesten. Alleen bij Texel staat iets meer wind, een vrij krachtige wind, windkracht 5. Nou, morgen dan verandert de situatie. Dan krijgen we te maken met, met een koufront. Dat is verbonden aan een depressie die gisteren nogal heftig weer heeft veroorzaakt op IJsland. Die depressie is nu onderweg naar Spitsbergen en de Barentszee. En het front trekt morgenmiddag over ons gebied. En dat gaat gepaard met bewolking en regen. Morgenochtend is het trouwens al wat bewolkt. Kan hier een spatje vallen. En dan klaart het eventjes op. Maar morgenmiddag dan passeert er een smalle zone met wat regen. En daarachter, ja, dan zien we morgenavond de lucht wat onstabieler worden. En kunnen er ook enkele buien ontstaan. Temperatuur morgen nog wel een graad of 17. De wind is eerst zuid, later zuidwesten. En in de middag draait de wind naar het noordwesten. En wordt dan langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. In het weekeinde, June, wordt het weer wel bepaald door een krachtig hoge drukgebied dat boven de Britse eilanden in stijgers wordt gezet. En aan de oostflank daarvan hebben wij te maken met een noordelijke, op zondag een noordoostelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Temperatuur zaterdag graad of 14, zondag 13 graden. En vooral op zaterdag vallen er, omdat de bovenlucht nog wat koud is, ook enkele buien. Verder ook af en toe zon. En na het weekend trekt het hoge drukgebied naar Scandinavië. En dan wordt het overwegend, of dan is het overwegend enkele dagen droog. Periode met zon en middagtemperaturen rond normaal.
12: Oké, keurig. En wat is normaal, vind jij?
16: Graadje of 14, 15.
12: Oh, keurig. Ja. Hartstikke goed. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspraak?
16: Ja, de barometer staat op 1021 op Texel en 1023 in het Gooi. Nou, mooi weer rond deze datum, half oktober, 15 oktober... Uh-huh. Wordt in de volksweerkunde ook wel het nazomertje van Theresia genoemd.
12: Zo.
16: En de volksweerkunde heeft daar het volgende op. Een schoon nakomerken, en niet een nazomerken, maar een nakomerken is Theresia's zomerken.
12: Nou, en dat is wel een beetje zo.
16: Ja, ja, dat
12: hartstikke
16: klopt.
12: Hartstikke goed. Ja. Hey, tot over een uurtje. Dankjewel.
16: Ja hoor.
12: Joe, hoi.

0: Lene Marlin en Sitting Down Here.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Laten wij weer eens gaan Pim Pam Pet. Het is namelijk 10:50.
5: Ja.
0: De selectievraag is de volgende. Sef heeft ze gemaakt, hè?
5: Klopt, onze stagiair heeft ze gemaakt, okay. Inderdaad, ja.
0: We roepen straks wel even Sef erbij. Doen wij een paar vragen en dan kan Sef ook even... Tenminste, als hij dat durft, hè?
5: Is goed, gaan we proberen, okay. Ja.
0: We doen eerst even de selectievraag.
5: Ja.
0: Want dat is de volgende.
5: Ja, Celine Dion die heeft een eigen Barbie-pop gekregen.
0: Oh, ja. Serieus?
5: Ja, Mattel, dat is de fabrikant van Barbie, die heeft een pop gemaakt... en die is dus geïnspireerd op het optreden dat ze deed tijdens de Oscars in 1998. Dus het is een jonge Celine, maar zij heeft een eigen Barbie-pop.
0: Nou, wat leuk.
5: Ja, hartstikke leuk. De vraag is dan ook, waar denk je aan bij Barbie?
0: Heb jij Barbies?
5: Of ik ze heb of had.
0: Had?
5: Ik had Barbies.
0: Ja. En niet meer?
5: Ik had Ariel de Kleine Zeemeermin en Belle en het beest.
0: Had je geen Ken?
5: Ik had, ja, want beest was een Ken, die was dan het beest. En als je dan zijn hoofd eraf trok, dan was het dus de prins.
0: Oh ja. Oh,
5: en jij weet wel welk hoofd ik er vaak op zet.
0: Heb je toch een mooie jeugd gehad.
5: Ja.
0: Maar wat is er met die Barbies gebeurd dan?
5: Die liggen denk ik bij mijn ouders op zolder. Of die hebben mijn nichtje misschien gekregen. Ik weet het niet. Ik heb ze niet meer in ieder geval.
0: Okay,
5: had jij Barbies?
0: Ja. Ik heb nog wel twee Barbies van mij, waarbij ik het haar een keer heb afgeknipt. Iets wat scheef, nooit meer aangegroeid. En de Barbies van mijn dochter die liggen ook op zolder.
5: Oh ja, voor maar je kleindochter.
0: Precies, maar voordat de mensen de vraag kwijt zijn... Waar denk je aan bij Barbie?
5: Ja.
0: Waar denk je aan bij Barbie? Het is de P van Pieter, 088, 850, 51, 52. Ik vind het een leuke vraag. Heeft Sef goed gedaan.
5: Zeker.

0: Love is in the Air van John Paul Jones. Zullen we gewoon maar beginnen, Maarten?
1: Ja, doe eens gek.
0: Want ik dacht eerst te doen nog een plaat, maar dat doen we helemaal niet.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten. En de vragen voor vandaag zijn gemaakt door Sef, een van onze twee echt topstagiaires.
1: Zeker, ja.
0: De vraag was de volgende, Maarten.
1: Ja, waar denk je aan bij Barbie? En dat was met de P. En er kwam heel wat binnen, namelijk pakjes, een pop. Want dat is er natuurlijk. Een pruikje, petticoat, politieagenten, paardenstaart, poppenhuis en piepklein.
0: Piepklein, oh ja, piepkleine Barbie. Oké, met wie gaan we spelen?
1: Met Kees en met Frida.
0: Ja, daar zijn ze. Kees en Frida, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Kees, heb je wel eens gespeeld met de Barbies?
3: Nee.
0: Nee, je kan nog hoor.
3: Dat kan nog, nee, niet meer op je leeftijd.
0: Nou, ik heb ze nog liggen op zolder. Dan kom je een keer naar de studio en dan gaan we samen met de Barbie spelen.
3: Ja.
0: Alleen als Maarten zijn. Meedoet.
1: Zeker.
0: Ja. Kees, waar denk je aan bij Barbies met de P?
3: Plastic.
0: Plastic, ja, inderdaad. Hartstikke plastic. En Frida, hoe zit dat met jou?
4: Ik dacht aan de pumps.
0: Aan de pumps? Ja, al die verschillende schoentjes, die waren ook zo leuk.
4: Zo schattig, ja.
0: Heb jij nog Barbies?
4: Nee, ik heb hem nooit gekregen. Mijn ouders vonden het te duur.
0: Ja, nou, sommige Barbies waren inderdaad wel schreeuwend duur.
4: Ja, zeker, ja. Zeker.
0: Mooi, zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Goed, ik ga even kijken of onze stagiair Sef luistert. Sef, hoor je ons? Dan mag je deze kant op komen, maar dan kan je zo meteen ook een vraag stellen. Want we gaan alvast beginnen. De eerste vraag is de volgende. Volop in het nieuws. De Aziatische hoornaar die rukt op in Nederland. Het insect kan vreselijk steken. Dat staat trouwens in een artikel van RTL. Zelfs het verhaal van boomverzorger Tom, die maar liefst 30 keer gestoken is. Wat een ellende. 30 keer gestoken. Noem een insect. Noem een insect. Dat is de eerste vraag. Kees. En Frida, een insect. Het is de T van Tinus.
3: Een tor.
1: De tor van Frida was iets eerder dan het torretje van Kees. Dus ja. Punt gaat naar Frida.
0: Ja, ik vind het wel leuk hoor, dat we de tor weer even een beetje benoemd hebben.
1: Zeker.
0: Vind ik leuk.
1: Goed. Sef is zover trouwens voor de volgende vraag.
0: Sef, de volgende vraag.
5: Hallo.
0: Oké, Kees en Frida, we krijgen stagiair Sef voor de volgende vraag die je zelf gemaakt hebt.
5: Nou, in IJmuiden is het allerlaatste, is het allereerste Lego-café geopend. Fans van het speelgoed kunnen er urenlang bouwen terwijl ze een drankje drinken. Noem een hobby, met de letter.
0: Een hobby. Oké, Kees en Frida, een hobby.
1: Goed
0: is
1: gedaan,
0: het de L van Lego of is het iets anders? Een hobby, het is de B van Bernard.
3: Bingo.
0: Wat voor...
1: Oeh. En Frida zei Brian, toch?
4: Ja.
1: Brian, dat is een leuke hobby, Frida. Allebei een punt.
0: Heel goed. Vraag nummer 3. Maarten, jij een keer?
1: Oh, die doe ik. Nou, straks komt Treintje Oosterhuis. Ik moet zeggen, ze zou komen, maar ze blijkt nog op vakantie te zijn.
0: Ja.
1: Ze belde vanochtend. Dus ze zit lekker aan de telefoon. Maar ze is wel te gast. Ze heeft een boek geschreven. En dat boek heet De Kracht van Zingen.
0: Ja, ik heb het boekje liggen.
1: Ja, de vraag is de titel van een Nederlandstalige hit.
0: Goed. Nederlandstalige hit, wordt het een hit van Treintje Oosterhuis of wordt het iets anders?
4: Ja.
0: Een hit. Het is de M van Marie.
4: Maria.
1: Ja, en dat was weer tegelijk. Alleen wat, Kees, wat zei jij?
3: Marie Kwakman.
0: Ja, maar dat is geen titel.
1: Oh, dat is een zangeres. Ja. Nee, en wat zei jij, Frida?
4: Ik zei Marina.
0: Dat klopt wel, Marina.
1: Dan gaat het punt toch echt naar Frida. Sorry, Kees.
3: Ja.
0: Goed, Sef, nog één vraag. Luid en duidelijk, dicht in de microfoon. Vraag nummer 4.
5: Nicolas Cage heeft geweigerd dat er gebruik gemaakt gaat worden van AI in de serie Spider-Noir. Cage speelt de hoofdrol en wil niet dat er gebruik wordt gemaakt van de AI. Noem een acteur of actrice met de letter.
0: Ja, en jij zegt zo mooi AI. En sommige mensen zeggen weer AI. Ja, ja. Kan allemaal. Goed. Oké, Kees en Frida, we hebben dus de vraag: een acteur of een actrice? Sef, dankjewel voor het maken van de vragen vandaag. Een acteur of een actrice? Het is de R van Rood. Een acteur of een actrice? Met de R van Rood.
3: Reumer.
1: Reumer, ja, dat is de achternaam, dat keuren we ook goed.
0: Peter Reumer.
1: Zeker, Peter Reumer.
0: Ja hoor.
1: En Piet natuurlijk.
0: En Piet natuurlijk, ja, niet te vergeten. Oké, daar gaan we. Ik dacht even dat iemand nog Rutger Hauer ging zeggen. De laatste vraag, oh, dat wil ik ook nog wel. Mag dat, Sef? Ja? Oké. De Formule 1 die keert terug rond het jaar 2030 terug naar Afrika. Waar sinds 1993 geen Grand Prix meer verreden is. Nou, de organisatie heeft het bekendgemaakt en er is een 10-jarige overeenkomst met Rwanda. En ze gaan daar zelf een circuit bouwen. Een automerk, dat is de laatste vraag aan Maarten. Wat is de tussenstand?
1: Ja, het is spannend, want het staat 3-2 voor Frida. Dus het kan nog gebeuren, Kees.
0: Een automerk. De laatste vraag. Het is de D van Dirk.
3: Daihatsu.
1: Ja, die Daihatsu, dat was Kees. En wat zei Frida? Ja,
4: ik zei ook Daihatsu.
1: Ja, en dat was tegelijk. Dus dan heeft Frida toch echt gewonnen.
0: Oh!
4: Oh.
0: Maar het was wel ongelooflijk spannend.
1: Zeker.
0: Kees, gaat het?
3: Ja.
0: Ja? Ben je niet boos? Verdrietig?
3: Nee, volgende keer
0: niks
3: beter.
0: Aan de hand?
3: Nee.
0: Oké, hartstikke goed. Frida, blijf aan de lijn en dan gaan we jouw prijs in orde maken.
4: Oké, dankjewel.
0: Dank jullie wel allemaal. Oké.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: road. Vanavond over de top van 7 tot 9. Hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
9: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
10: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
11: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
12: Ik ben Evelien
13: uit Beverwijk. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Einde precies, keurig tijdstip. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het OM eist celstraffen van 1,5 tot 2 jaar... tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht in Beverwijk een 17-jarige jongen zeer ernstig te hebben mishandeld. Bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-fans. Op beelden is te zien dat veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten, dat is onduidelijk. En een minderjarige jongen is in Huizen gaan joyrijden. Hij richtte veel schade aan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
12: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: June tot 2%.

0: Inderdaad, June Till 2 en de gasten die ik zo meteen aan je voor ga stellen is vaker bij mij geweest. Treintje Oosterhuis heeft namelijk een heel mooi nieuw boek uitgebracht. Alsof ze schrijfster is, maar ze zingt meer dan dat ze schrijft. Maar dit is wel heel interessant om te lezen. Het boek heet De Kracht van Zingen. De mensen die meekijken op televisie kunnen het boek ook nu zien. Treintje staat al ruim 30 jaar op het podium, maar zij worstelde ook met onzekerheid, perfectionisme en niet te vergeten podiumangst. In haar boek vertelt ze daar heel erg openhartig over. En hoe zingen haar geholpen heeft om al deze angsten te overwinnen. En eigenlijk dichter bij zichzelf te komen. Goedemiddag, Treintje.
1: Goedemiddag. Wat heb je dat mooi verwoord.
0: Ja, nou zo voelt dat boek ook. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je staat natuurlijk al jarenlang op het podium. Ik zie jou vaak in theaters of in concertzalen. En dan denk ik altijd maar, jeetje, daar staat een vrouw die echt blakend van zelfvertrouwen op haar plek staat. Maar dat is niet altijd zo geweest. Podiumangst.
1: Nou, echt, hè. En dat is natuurlijk vaak het verraderlijke, hè. Je denkt dan, als je dat aan de buitenkant ziet en de mensen om je heen zien, ik noem het altijd de grote boom met vruchten. Maar daaronder in de grond schuilt nog een hele grote boom die heel vaak toch ook in het donker, in de weerstand, zijn fundament moet vinden. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel. Elke carrière, of je nou muziek maakt of sport of whatever, radio maakt of een ander vak hebt, heeft een voorkant en een achterkant. En het is vaak juist die leerzame momenten van groei die bijdragen tot waar je dan kunt komen uiteindelijk.
0: Ja, en dat is mooi dat zoals je het nu verwoordt, maar zoals je het ook schrijft in je boek. Je boek heet De Kracht van het Zingen. En ik merk ook de manier waarop je het schrijft, dat zingen inderdaad ook kracht kan geven in het leven van een mens.
1: Ja, juist. Nou, weet je wat mij heel veel heeft geleerd? Kijk, zingen is voor mij als ademhalen. Ik heb daar gewoon een soort godgegeven bevoorrecht talent in gekregen.
0: Ja, want je was hartstikke klein. Je was 6 jaar en toen stond je al te zingen in de kerk bij je vader en je maakte met je broer muziek. Maar wat wil je zeggen? Alleen?
1: Nou ja, het is alleen wil dat niet zeggen dat als je iets heel goed kan, dat het niet heel spannend ook is. En dat is eigenlijk waar je voor komt te staan op het moment dat jouw carrière professionele vormen aanneemt, hè. Dan weet je, nou, zingen kan ik, want dat deed ik vroeger in de kroegjes en overal. Maar dan gaat het opeens, krijg je een grote podium en enorme publieke situaties. En daar gebeurt iets heel anders. Dan word je ook blootgesteld aan hele andere krachtvelden. Waar je als mens, hè, en ik dan in op dat moment als jonge meid, echt mee moet leren omgaan en mee kennis maakt. En daar leer je eigenlijk nog het meest van. En dat vind ik dus wat mij heel veel kracht heeft gegeven. Al die groeimomenten die ik voorheen nooit had kunnen voorzien, die zijn super leerzaam en belangrijk. Waardoor je daar een enorme power uithaalt als mens.
0: En waardoor je gevormd bent zoals je nu bent. Want al meer dan 30 jaar sta je op het podium. Waarom voelde het voor jou juist het moment om dit boek uit te brengen? De Kracht van Zingen?
1: Nou, het is eigenlijk zo gegaan. Ik ben sinds een tijdje al bezig met al die zangworkshops. Hè. Ik heb veel coaching gedaan, ook voor televisieprogramma's. Maar later ook ben ik daar vaak voor benaderd. En inmiddels heb ik echt 800 cursisten. We hebben een hele academy opgezet. En daar merkte ik ook hoeveel mensen daarvan opknapten. En het gaat er dus nogmaals niet om op welk niveau je het doet, maar gewoon het moment dat jij zegt, ik doe iets, ik ga het doen, ook al vind ik het nog zo eng. Hè? Je kent vast genoeg mensen die thuis onder de douche of in de file zingen in de auto, maar dan als er mensen naar gaan luisteren, dan durven ze niet meer. Nou, daar heb ik zoveel van geleerd dat ik dacht, wauw, ik vond dat een heel mooi moment om dat dan ook eens te delen en openhartig te vertellen over mijn groeimomenten. Want ik geef die mensen allemaal aanwijzingen en coaching, hè, om dan ook in je kracht te komen te staan. Maar toen dacht ik, practice what you preach. Het is voor mensen echt heel interessant om uit mijn mond te horen van nou, ook ik ben daar doorheen gegaan. Ja. En dat is en met mij honderden collega's, artiesten.
0: En jij zit...
1: die dat echt kunnen beamen.
0: Ja, en jij durft het op papier te zetten. Blijf even bij ons. We draaien een meisje tussendoor, waarin jou ook schrijft over je boek. En dan kom ik zo meteen even bij je terug. Goed?
1: Ja, is goed.
0: Mooi. Dit is een nieuwe single trouwens van Treintje Oosterhuis. Heeft alles te maken met haar boek en heet Meisje.

0: Meisje, de nieuwe single van Treintje Oosterhuis. En ja, ik hoor het je zingen. En ik denk aan je boek, Treintje.
1: Ja, herkenbaar, hè?
0: Echt. Want als je nu terugkijkt, hè, op die 30 jaar podium... wat zou je dan willen zeggen tegen de jongere Treintje van toen?
1: Nou, wat ik in dit liedje Meisje zing...
0: Echt, hè?
1: Van nou, joh, weet je, wat je toen nog niet wist. Wat ik echt geleerd heb, is laat je kwetsbaar zien... En dan ontstaat de groei. Want groei is altijd groter dan angst. En dat leer ik ook al mijn cursisten. Die trouwens aanstaande zaterdag met z'n allen in de Dominicuskerk een fantastisch concert gaan geven.
0: Nee, kunnen mensen daar kaarten verkopen?
1: Ja, dat was het leuke is dat wij het publiek mag ook meezingen. Dus we hebben een gigantische kerk vol met zingend publiek. Er zijn nog kaartjes te koop op mijn website. Moet je wel snel zijn hoor, want het is echt over 2 dagen al. Maar dat is echt fantastisch. En ik zie ook hoeveel mensen dat in beweging zet. Weet je wel, zingen is toch spannend. Maar als je het met z'n allen tegelijk doet, ja joh, je gaat vliegen. En dat is wat ik ook geleerd heb. Dus kom ook gezellig, June. Jij kan ook zo mooi zingen.
0: Ja. Nou ja, goed, in zijn geheel misschien wel. Maar je schrijft trouwens ook over de tijd na Total Touch. Hè? Dat voelde niet meteen goed voor je. Waarom was dat toen?
1: Na die tijd bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, weet je, op een gegeven moment gingen we allemaal ons eigen weg, hè? En dan denk je, nou, en nu? En nu ga ik dan, wat ga ik nu dan doen met mijn leven? Ik was natuurlijk altijd met mijn broer. Vanaf jongs af aan, klein meisje, tot ver in de 20. En dan ga je lekker zelf aan de weg timmeren. Wat ook heel leuk was, maar ook wel dat je denkt... en nu dan, weet je wel? Toch een soort van geamputeerd voel je een beetje.
0: Ja.
1: Als je zo'n symbiotische tweelingachtige vibe met je broer hebt... wat ik had, maar weet je, gelukkig hebben we ook nog heel veel aan elkaar gehad na die tijd. Maar het was ook gezond dat we allemaal ons eigen weg gingen en een nieuwe ontwikkeling doormaakten. En nogmaals, ik zeg daar ook weer in, altijd is de groei groter dan de angst.
0: Vind ik hem mooi.
1: Elke stap die je zet, maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Vaak willen mensen er met een boog omheen. En ik ben ambassadeur van, ga er doorheen, stel je kwetsbaar op en dan zal je altijd zien... dat dat de eerlijke weg is en die levert je uiteindelijk het meeste op. En dat is met zingen ook zo.
0: Het is ook net alsof ik je vader hoor praten.
1: Ah.
0: Ja. Ja, wat dat betreft is dat met de paplepel erin gegoten. Natuurlijk staan trouwens ook hele mooie foto's van jou door al die jaren heen. En Treintje, ik denk bij jou werkelijk...
1: En er is een audioboek van. Heb je die al gehoord, June?
0: Nee, die heb ik nog niet gehoord.
1: Ik heb hem zelf ingezongen en ingesproken.
0: Echt?
1: Ja, dat is net alsof je naast mij aan de keukentafel zit en ik jou dit verhaal voorlees. Maar wat ik zelf leuk vond in dit boek, we hebben een QR-code.
0: Ja.
1: En daar, als je daar naar mijn website gaat en je drukt het vinkje boek aan, dan kan je alle filmpjes en Spotify-linkjes van al die momenten uit die hele carrière terugvinden.
0: Jeetje,
1: dus al die momenten die we beschrijven. Ja, daar heeft mijn team echt applaus voor mijn team. Die hebben daar kaart aan gewerkt. Maar dat is zo leuk, want dan kan je het allemaal meezien en kijken en hoe het allemaal echt eruit heeft gezien in die tijd. Dus dat was wel echt leuk.
0: Het is ook gewoon een compleet naslagwerk. Maar ik heb toch het gevoel dat je mensen ook wel eens probeert mee te geven met dit boek. En dat heb je eigenlijk al gezegd, hè? Groei is groter dan de angst.
1: Ja, iedereen aanmoedigen om een beetje investeer in jezelf. En zingen kan daarin helpen. Ik zie zingen als een heel mooie manier om aan jezelf te werken. Dus iedereen die dat wil is heel welkom om mee te komen doen.
0: En daar heb je al zoveel bereikt in je carrière. Heb je toch nog wel eens momenten op dit moment dat je aan jezelf twijfelt, ondanks al die ervaring?
1: Ja, altijd.
0: Altijd,
1: dat is
0: niet goed.
1: Ik zal je niet geloven, maar de eerlijke waarheid is... ja, ik ben work in progress. Ik heb ook nog steeds echt wel... op wekelijks niveau dat ik denk... oh jee, hoe ga ik dit nu weer doen? En hoe dan? En dan zet ik me eroverheen. En dan waag ik de stap toch. Weet je wel, ik probeer altijd gewoon eerlijk te zijn... en te denken, ik ben maar een mens... En dan toch maar ervoor gaan. En dan komt het altijd goed.
0: Hartstikke goed. Jouw boek ligt in de winkel en heet De Kracht van Zingen. Treintje Oosterhuis. Ik hoop dat je in de maand december nog even aanschuift. Want dan kunnen we het hebben...

0: in case you missed it.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
9: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Half twee precies, Castricum, 17 graden, nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het OM eist celstraffen van 1,5 tot 2 jaar... tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar te hebben mishandeld. Ja, beelden van die mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Gemeente kondigde noodbevelen af en 5 minuten...

0: middelbare scholen in de regio sloten zelfs een dag de deuren. Ja, de jongen, het slachtoffer, heeft nog dagelijks last van de gevolgen, zegt hij. Hij is 30 tot 40 keer geschopt, zelfs tot dat hij bij buiten bewustzijn was. En bij voetbalrellen in de Kroatische stad Split zijn vannacht bijna 60 mensen opgepakt. Op een plein zouden de Kroaten slaag zijn geraakt met Ajax-fans. Ajax waarschuwt fans al weken voor ongeregeldheden. Niet voor niks, zegt de voorzitter van de supportersvereniging.
1: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen. Dus ons advies is, laat je niet afzetten bij de accommodatie zelf. Loop dan vervolgens een meter of 100, 200 naar je eigen accommodatie en verblijf al daar.
0: Nou, op beelden is te zien dat er veel Kroatische fans zijn aangehouden. Of er ook Nederlanders bij zitten, dat is nog niet duidelijk. Ajax speelt vanavond tegen Hajduk Split. De supportersvereniging van Ajax waarschuwde dus al langer voor die ongeregeldheden daar. En Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land volledig hervat. Dat melden ze in een update over het cyberbeveiligingsincident waar ze sinds zondag mee te maken hebben. Ja, gisteravond waren er in verschillende Albert Heijn winkels nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. Nou, dat moet vandaag dus anders gaan. Online bestellen is trouwens nog steeds niet mogelijk. Ook de website van de supermarktketen is nog onbereikbaar. Zelf was ik gisteravond even bij mijn Albert Heijn. Ja. Ik schrok er wel van. Alle groenteschappen, allemaal leeg.
2: Echt waar?
0: Het was ongelooflijk, want de winkel binnen was gewoon helemaal leeg.
2: Dat meen je niet.
0: Ja.
2: Ja, ik ben er niet geweest. Maar goed, iedereen gaat volgens mij op dit moment naar andere supermarkten.
0: Dat is ook zo.
2: En gaan ze dan daarna weer terug naar...
0: Dat denk ik ook weer wel.
2: De blauwe letters.
0: De blauwe letters. Nog één berichtje. De televisie thuis, hangt die straks verticaal aan de muur? Nou, veel experts zeggen echt van waar? Wel. Want veel televisieseries wereldwijd worden tegenwoordig staand opgenomen. Dan past het beter op je mobiele telefoon. Maar dramaseries die gaan nu ook die overstap maken. Daar schrijft de Telegraaf over. Zij waren namelijk op een grote internationale televisiebeurs. En daar is die trend duidelijk zichtbaar volgens de krant. Het is een andere manier van filmen. Omdat mensen een veel kortere spanningsboog hebben, zijn de series nu ook veel sneller gemonteerd.
2: Jemig, wat een verschil, hè?
0: Ja, maar dat is ook zo. Als je nu een film ziet uit... begin jaren 80.
2: Ja, het is heel traag.
0: Dan gaat het heel traag.
2: Ja, dat is, ja. En dan kan je bijna het geduld niet meer opbrengen om volledig uit te zitten.
0: Ja, en sommige filmpjes die je nu ziet op Instagram, daarvan denk je wel eens, oeh, dat gaat inderdaad wel heel snel.
2: Ja, dat vind ik wel echt te snel.
0: Maar daar wennen we dus wel allemaal aan.
2: Zullen we moeten.
0: Ja. Meer nieuws in de app op eigen tempo en op nanieuws.nl.
2: En dan het weerbericht op het tempo van Jan Visser.
3: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 19 graden. Hoge temperatuur dus voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en langs de kust af en toe vrij krachtig. Morgen is het bewolkt in de ochtend met soms een beetje regen. In de middag kan het even opklaren, maar later gaat het tijdelijk wat regenen en in de avond is er kans op een bui. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 17 graden. De wind is eerst zuid, later in de ochtend zuidwest. En in de middag draait de wind naar het noordwesten. En wordt dan matig aan zee en op het IJssel en Markermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: Joshua Kennison en deze plaat heet Jesse.
1: Is er nog iets te doen?
0: Jazeker, want iedere twee weken is er naar theater, kool, kunst en cultuur in Heerdegewaard de Meezingkring. Nou, we hebben net wel met Treintje gehad, ook over zingen. Nou, de donderdagochtenden zijn heel speciaal bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. En verslaggever Samantha, jawel, die ging meezingen vanochtend.
2: Zachtjes zit de regen met een zolderraam. Lippen van de eenzaamheid.
3: Janina Greven, jij bent de zangcoach die deze muziekkring hier in Heerdegewaard begeleidt. Waarom is dat zingen eigenlijk zo goed voor deze doelgroep?
4: Deze doelgroep is bijzonder omdat zij soms een beetje gaan verstillen. Omdat ze misschien zich een beetje eenzaam gaan voelen op een gegeven moment. Omdat ze sommige dingen niet meer kunnen. En het mooie van muziek is dat dat wel kan. Zingen kan altijd. En muziek is echt iets wat blijft hangen in het oerbrein. Wat er eigenlijk voor zorgt dat dat zo lang mogelijk blijft zitten. En als je dan samen gaat zingen, is het niet alleen goed voor het brein, maar ook goed voor het lichaam. En hier bij de Meezingkring zorgen we er ook nog eens voor dat de groep heel hecht wordt. En dat we het gewoon echt goed gezellig hebben met elkaar.
2: De regen valt en stroom, het is een trieste dag.
3: Nou, muziek doet echt iets met je. Emoties komen er ook los, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, er worden bepaalde hormonen aangemaakt als we zingen. Onder andere het gelukshormoon. En dat doet van alles met je brein. Wat het ook voor zorgt, is als je gaat zingen, dat het oerbrein aangezet wordt, zeg maar. En dat een soort van, ja, ik zie het eigenlijk altijd een beetje als een soort stad. Waar de lichtjes niet meer branden. En dan gaat er op een gegeven moment één lichtje aan, omdat je lekker aan het zingen bent. En door het zingen, en doordat we teruggaan in die herinneringen, en we gaan daar even lekker een beetje in vroeten, en we vertellen er ook van alles over. Daardoor gaan alle lichtjes in die stad aan. En het zorgt er echt voor dat mensen die bijvoorbeeld, ja, heel erg in zichzelf gekeerd binnenkomen, dat als die eenmaal lekker aan het zingen zijn, dat ze steeds meer zichzelf worden. Steeds meer de persoon die ze altijd zijn geweest. En dan komen er ook weer herinneringen op die ze eventjes vergeten waren. En dat is het mooie. Dan worden ze weer echt mens.

0: zie de mensen hier ook echt inderdaad genieten. Er wordt gezongen met een glimlach op het gezicht. Wat vertel je over dit liedje van Ritme van de Regen voor Op den IJs?
1: Nou, dit liedje is eigenlijk... We hebben verschillende boeken bij de Meezingkring. Verschillende boeken met liedjes. Daar staan ook altijd plaatjes in. Ja, en dit liedje, wat ik normaal gesproken altijd vertel... dan, ja, we hebben het over de zomer. De herfst is nu begonnen. Dus dat is wel een toepasselijk liedje voor vandaag. En ja, we hebben het dan altijd een beetje over Rob den IJs. En soms maken ze een grapje dat het een broer van me is... omdat hij ook een spleetje tussen zijn tanden heeft, net als ik. Weet je wel, dat soort dingen. En dan komen er toch allemaal dingen vrij. En er zijn ook dames die vroeger wel een beetje verliefd waren op Rob den IJs. Dat komt dan ook allemaal weer naar boven. Dus en dan gaan we heerlijk zingen. En dan zingt het gewoon heel fijn, het liedje.
0: En bij deze Meezingkring is nog plek voor mensen om over 2 weken weer in te stappen.
1: Jazeker, er is plek genoeg. Ik zou zeggen, neem je maatje mee, je buurvrouw of je neef of je tante. En meestal is het wel een beetje lastig voor diegene, want die zeggen dan altijd als ze binnenkomen, ja, nee, ik kom voor hem of voor haar. Ik zing zelf niet mee, hoor. Nou, dat duurt meestal 1 liedje. En er wordt volle kracht meegezongen. Dus het is gewoon een hele leuke plek om te zijn. Het is veilig. Je hoeft niks, maar je mag alles. En dat is ook een beetje de kracht van de Meezingkring. Het hoeft allemaal niet, maar het gaat eigenlijk vanzelf. Want zingen is een beetje besmettelijk.
2: Ja, zingen is besmettelijk. Wat leuk. Dankjewel, Samantha, voor deze reportage vanuit hier.

0: Another day, Jamie Lydell. Het is vandaag donderdag 15 oktober. Na de 15e komt de 16e, oftewel na de donderdag komt de vrijdag. En wie is er dan te gast, Maarten?
1: Niemand minder dan Heleen van Rooyen heeft een boek geschreven... Wat wil een man?
0: Oh,
1: zij weet het.
0: Nou, dat gaan we morgen horen. Veel plezier, blijf naar ons luisteren vanavond over...

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
2: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen, dan zeg je kastelen.
2: En ook deze ga je horen. King of the
0: road. Vanavond over de top van 7 tot 9. Hier bij NH.
2: Oude schildknaap van me.
3: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
7: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
8: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
7: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
9: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
10: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricums.
11: Ik ben Graciela en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
12: Ik ben Nel uit de Akersloot.
13: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het OM eist zelfstraffen van 1,5 tot 2 jaar... tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar hebben mishandeld. In de binnenstad van Alkmaar is preventief behoorlijk wat politie op de been in verband met de aangekondigde Palestina-demonstraties. En de komende Marathon van Amsterdam is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijsten staan. En dat is een record. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
18: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
19: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
23: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
24: Hey Remo!
25: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Hey, Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Goedemiddag.
30: Met Nick Velden.

Nieuwe muziek van Somjeu bij NH met Feels Part 2. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Sta jij wel eens in de file? Nou, ik denk dat de meeste mensen van ons wel eens in de file staan. Maar hoe lang is dat dan? Hè? Een uur en word je dan een beetje gek? Nou ja, het kan vele malen erger. Een file die niet na een uur, maar pas na 12 dagen is opgelost. Ja, in China maakten automobilisten dat mee in 2010... De verkeersopstopping was bijna 100 kilometer lang... en betekende voor duizenden bestuurders een nachtmerrie. Voor automobilisten was er nauwelijks beweging in te krijgen. Sommige bestuurders melden dat ze op een hele dag... slechts ongeveer 1 kilometer konden afleggen. Kun je het voorstellen? 12 dagen in de file. Als iemand dan vraagt, waarom ben je 12 dagen te laat? Ja, ik stond in de file. Geloof je toch eigenlijk ook niet? Oké, wat past hierbij? Liedjes. Ik wil liedjes over auto's, snelwegen. Kom maar door. 088-850-51-52. Is in de tussentijd dit. Toto met Africa.

Miley Cyrus bij en haar met Flowers. Ja, sta jij wel eens in de file? En als je dan in de file staat, sta je dan lang in de file? En irriteer je je dan? Nou, het langst dat ik in de file heb gestaan is denk ik 2 uur een keer, helemaal stil. Nou ja, een file die niet een uur duurt, maar pas na 12 dagen is opgelost. In China maakten automobilisten het in 2010 mee. De verkeersopstopping was bijna 100 kilometer lang en betekende voor duizenden bestuurders een nachtmerrie. Sommigen hebben er een kilometer over gedaan in 24 uur. Dat is toch niet normaal. Ja, de Chinese autoriteiten moesten uiteindelijk ingrijpen om de verkeerschaos te beëindigen. Dat hebben ze ook gedaan door bijvoorbeeld vrachtwagens te vertellen: je mag niet meer de weg op. Nou, toen is langzaam die file dus een beetje opgelost. Nou, dat je maar voor het meedenken. 088-850-51-52. Highway to Hell. Had gekund, hè? AC/DC. The Road Ahead. Ook leuk. Is het niet geworden. Nee, deze kwam ook voorbij. Vind ik leuk. Tom Cochrane hoor je bij NH. Dit is Live is a Highway. Als je maar niet in de file staat, hè? Verschrikkelijk.

0: je niet te schamen. Mocht je vroeger nou een poster van de Backstreet Boys boven je bed hebben hangen, is toch niks mis mee, Bar? Dat mocht toch prima?
1: Tuurlijk.
0: Ja, zeker. I want it that way. Ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, dit weekend natuurlijk de marathon van Amsterdam. Hoeveel landen doen daar denk je aan mee? Hoeveel landen worden vertegenwoordigd door deelnemers, denk je?
0: Zo, dit is een moeilijke vraag. Ik gok 62.
1: 62 verschillende landen komen ze. Dat is niet goed, je hoort zo meteen het goede antwoord.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte

0: bijzondere zeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
5: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
4: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
5: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
4: Geweldig idee.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
13: Ik ben Peter Snijders en ik ben de wijker.
14: Ik ben Lindy van Workum, kom uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 3 minuten over 2:30 momenteel in Heemskerk is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het OM eist celstraffen van 1,5 tot 2 jaar... tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar hebben mishandeld. Beelden van die mishandeling werden online gedeeld en er volgde een vergeldingsactie. Gemeenten kondigden noodbevelen af en 5 middelbare scholen sloten een dag de deuren. Ja, het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen. Tijdens de mishandelingen raakte hij buiten bewustzijn, maar de mishandelingen gingen door. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en vers producten aan winkels in het hele land weer hervat. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cyberbeveiligingsincident waar ze vanaf zondag mee te maken hebben. Ja, gisteravond waren in verschillende Albert Heijn-vestigingen nog lege schappen te zien. Vooral van verse producten, maar dat moet vanmiddag dus gaan veranderen. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk. Ook de website van de supermarktketen is onbereikbaar. AZ speelt vanavond tegen de Israëlische club Hapoel El Beersheva, moet ik zeggen. Ja, de gemeente heeft besloten Israëlische supporters te weren uit vrees voor ongeregeldheden. Daarnaast zijn er pro-Palestijnse demonstraties aangekondigd. In de binnenstad van Alkmaar is op dit moment ook preventief politie aanwezig om te zorgen dat alles rustig blijft. Onze verslaggever Thijs-Jan van Aals is ook al in de binnenstad van Alkmaar. En hij vertelt wat hij om zich heen ziet.
18: Het is op dit moment nog rustig hier in de binnenstad in Alkmaar. Op het Waagplein is wel veel politie bij elkaar gekomen. Onder andere meerdere busjes van de mobiele eenheid. Maar dat lijkt vooral nog een kwestie van verzamelen in de uren voorafgaand naar de aftrap. In de binnenstad nog geen spoor te bekennen van zowel pro-Palestina-demonstranten die hier straks gaan protesteren, als van eventuele supporters van de Israëlische voetbalclub die wellicht alsnog deze kant op zijn gekomen. Kortom, een paar uur voor de wedstrijd, alles nog rustig hier in Alkmaar.
17: En dat zei onze verslaggever Thijs-Jan van Aals vanuit Alkmaar. Ja, de pro-Palestina-demonstranten willen om 4:30 ook een stadsmars houden vanuit het Centraal Station Alkmaar naar naar het AFAS-stadion. Maar we hoorden net dat die demonstranten geen toestemming hebben voor zo'n protestmars. Ze mogen alleen demonstreren op een aangewezen locatie, en dat is aan de Rijnvis-Feitlaan. De politie zal hen dan waarschijnlijk daar naartoe begeleiden. We houden dat in de gaten. Eens even kijken, volgens mij zijn we laat. Nog één berichtje misschien?
16: Ja, maar je hebt alle tijd, joh. Neem je tijd.
17: Heb je alle tijd? Ja, nou, ik vroeg je nou net wat. De marathon, hè, is van Amsterdam is dit weekend.
16: Bijna weer vergeten. Ik zei 61 of 62 de landen. Wat zei je?
17: Ja,
16: 61?
17: Kijk, het blijkt de meest internationale te zijn van alle edities. Want ze hebben een record. Zoveel nationaliteiten doen er aan mee. Jij dacht 61, maar landen, het zijn er dus 161. 161 landen.
16: Ja, dat is veel, zeg. Dat is 100 meer dan dat ik zei eigenlijk. Hè?
17: Ja, en de directeur zegt, we zijn daar als organisatie best trots op. Maar een echte verklaring heb ik niet. Natuurlijk speelt de bekendheid van Amsterdam daarin een rol. De stad heeft een internationaal karakter. En daardoor groeit ook de bekendheid wereldwijd. Ja. En zegt de directeur, het zou mij best leuk lijken als we een keer erin slagen om alle nationaliteiten van de wereld aan de start te krijgen.
16: Dat zijn er wel veel,
17: denk ik. Dat zijn er iets van 195.
16: Okay. Moet je wel eerlijk zeggen, de marathon van Amsterdam is toch best wel een bekende marathon?
17: Dat
16: is
17: ja,
16: toch
17: wel, dat toch? Blijkt.
16: Ja.
17: Over de hele wereld, ja. Bijna.
16: Oké, okay, ik loop hem niet. Is dat heel erg?
17: Nee, dat is niet erg. Maar
16: aan de zijlijn.
17: Het is wel leuk altijd om te zien, ook.
16: Zeker,
17: toch?
16: Vind ik ook, ja.
17: Ja. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Het weer met jouw vissen, Jan. Goedemiddag.
19: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 19 graden. Hoge temperatuur dus voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en langs de kust af en toe vrij krachtig. Morgen is het bewolkt in de ochtend met soms een beetje regen. In de middag kan het even opklaren, maar later gaat het tijdelijk wat regenen en in de avond is er kans op een bui. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 17 graden. De wind is eerst zuid, later in de ochtend zuidwest, en in de middag draait de wind naar het noordwesten en wordt dan matig aan zee en op het IJssel en Markermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: en Folk bij NH Riddle.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is dan, wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-51-52. Voor keuze A, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Je bent Vanessa Paradis met Be My Baby. Dat zijn ze dan. Ja, lekker meestemmen. Dat doe je via 088 850 51 52. Voor die keuze A, dat zomerse gevoel, dat kan vandaag nog wel. Die Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Of toch liever die keuze B. Vanessa Paradis, Be My Baby. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Ray Parker Jr. hoor je bij NH. En dan is eigenlijk maar één vraag. Who you gonna call?

0: Taylor Swift bij NH. I knew it, I knew you.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. En keuze B, Vanessa Paradis. Be My Baby.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. De meeste stemmen, zo'n 80%. Kies voor keuze A. Lekker zomers. Justin Timberlake hoor je bij. En haar Can't Stop the Feeling. Yeah.

0: nieuw in de podcastserie Windstreken.
1: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
2: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
3: Niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraat. Ja.
4: Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren.
0: Luister naar de podcast De Kerkstraat in de podcastserie Windstreken van NH. U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ja, hallo, even wakker worden.
8: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
7: Voor jou, voor jou.
9: Jou.
8: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
10: Ik ben Marcel uit Haarlem.
11: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
12: Ik ben Robin uit Den Helder.
13: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
14: Ik ben Koen uit Hello.
15: Ik ben Niels uit Purmerend.
16: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In de binnenstad van Alkmaar is preventief behoorlijk wat politie op de been in verband met aangekondigde pro-Palestina-demonstraties en de wedstrijd van AZ vanavond tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Het OM eist celstraffen van 1,5 tot 2 jaar... tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze zouden in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar hebben mishandeld. En een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld die 2 3D-geprinte snavelprotheses heeft gekregen. Het is een heel bijzonder verhaal, dus straks meer over die wereldprimeur. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte. Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch? Nou, toch wel. Wel? Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen. Oh ja, dat is ook zo. Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt. Ga het meteen doen. Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
24: Goedemiddag.
25: Met Nick.

0: Er is Kian Dugrow bij en Hamada, I'll be waiting.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Dan denk je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat vandaag Carla Aafjes Jongeneel op de kalender. Uit Krommenie is 89 jaar geworden. Nou, Carla, hartstikke gefeliciteerd. En ook Niek is jarig uit Zuiderkaspel, is 20 jaar geworden. Niek, ook jij gefeliciteerd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender. 088 850 51 52.

0: deze jongen scoorde een beetje de zomerhit van 2026. De Bauza bij NH met Magnetic.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2007. Zo had je in dit jaar Koninginnedag. En wat verkocht je dan met de Koninginnedag? Ja, op de rommelmarkt. Vaak een beetje spullen waar je eigenlijk vanaf moet, toch?
2: Boeken. En twee tassen en nog een paar bekers.
0: Op zo, de rosso is kwijt. Altijd lekker, hè? Nou, mocht je nou de radio hebben aangezet op 25 oktober 2007... heb je dit niet kunnen missen. Je scoort in het Fergie, hoor je. Big Girls Don't Cry bij Hannah.

0: toontje lager. Ik heb stiekem met je gedanst bij NH. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland met Bar. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: We krijgen de laatste stand van zaken van onze verslaggever uit Alkmaar. Want daar wordt aan het einde van de dag gedemonstreerd en gevoetbald.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
9: Hallo, ik ben Tineke Nooy en ik woon in Laren.
10: Thuis in heel
0: Het is bijna 3:30 momenteel in, moet ik even erbij pakken, Heemskerk, 17 graden zullen we dat doen. Heemskerk, prima toch? Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Celstraffen van 1,5 jaar tot 2 jaar eist het Openbaar Ministerie tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ja, ze zouden vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar hebben mishandeld. Beelden van die mishandeling werden ook nog online gedeeld. Er volgde een vergeldingsactie en 5 middelbare scholen in de regio gingen dicht vanwege de onrust. Het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen. Tijdens de mishandelingen raakte hij buiten bewustzijn, maar het schoppen tegen zijn hoofd ging gewoon door. Ook werd hij ontkleed. Naast de celstraffen wil het OM dat de 3 jongeren 2 jaar lang niet in Haarlem mogen komen. Hoofdpijn en slapeloze nachten voor bewoners in Lammertschaag. Sinds een brand in september waarbij giftige stoffen in het water terechtkwamen, hebben veel bewoners dus gezondheidsklachten. En deze bewoner vertelt wat ze allemaal voelen.
11: Mijn buren die ervaren hoofdpijnklachten, misselijkheid, keelpijn en vermoeidheidsklachten.
12: En heeft u zelf daar ook last van?
11: Ja, ik heb vooral keelpijn. Mijn vrouw heeft heel veel hoofdpijn. Het is voor iedereen wisselend. De een kan er beter tegen dan de ander. Maar heel veel mensen ervaren klachten.
1: Ja, veel gezondheidsklachten dus. Het Hoogheemraadschap heeft ook een reactie gegeven. Ze zijn druk bezig met het onderzoek en ook het verwerken en weghalen van het oppervlaktewater. Maar dat is best een ingewikkeld proces. Dus daar kunnen ze nu nog niet alles over uitleggen. En ook over de gezondheidsklachten zullen ze later met een reactie komen. AZ speelt vanavond tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva. En de gemeente heeft besloten om Israëlische supporters te weren uit vrees voor ongeregeldheden. Daarnaast zijn er pro-Palestijnse demonstraties aangekondigd. En in de binnenstad van Alkmaar is ook preventief politie aanwezig om te zorgen dat alles rustig blijft. Onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst is ook in de binnenstad van Alkmaar en die geeft even de laatste stand van zaken.
13: Het afgelopen uur zijn er steeds meer eenheden van de politie en de mobiele eenheid naar de binnenstad gekomen. Maar dat betekent niet dat het meteen hier onrustig is. Er is nog geen spoor te bekennen van zowel de pro-Palestina-demonstranten die straks bij het station zullen verschijnen, als van de Israëlische voetbalsupporters die dus mogelijk wel in kleine groepjes alsnog naar Alkmaar zijn gekomen. Het is nog een paar uur tot

0: de aftrap. Maar vooralsnog is het hier in de binnenstad allemaal nog steeds rustig.
1: En dat zei onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Ja, die wedstrijd, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Die is om 7:15. En op onze website nanieuws.nl heb je ook een live blog rond die wedstrijd en alles daaromheen. De komende marathon van Amsterdam, je hoorde dat even eerder al, is de meest internationale van alle edities. De organisatie heeft deelnemers uit 161 landen op de startlijsten staan. En dat is echt een record. We zijn daar als organisatie trots op, maar een echte verklaring heb ik niet, zegt de wedstrijddirecteur. Hij zegt verder dat het hem leuk zou lijken als we er een keer in zullen slagen om alle nationaliteiten van de wereld aan de start te krijgen. Dat zijn er iets van 195, denk ik, zegt hij. Laatste bericht. Dat is heel bijzonder. Een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld die twee 3D-geprinte snavelprotheses heeft gekregen. Hoe zit dat? Nou, de vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken toen hij voedsel aan het pikken was in de bodem. Hij had nog twee stompjes over waarmee hij zich redelijk kon redden, maar hij was toch helemaal beperkt in zijn gedrag. Nou, specialisten konden met een CT-scan en twee bewaard gebleven afgebroken delen, ja, die vorm van de oorspronkelijke snavel reconstrueren. En vervolgens werden dus twee kunststofprotheses in 3D geprint. En tijdens die operatie werden die met schroeven bevestigd.
2: Het is toch best wel mooi dat ze dit kunnen eigenlijk, toch? Het is toch knap, hè? Soms verlies ik een beetje het geloof in de mensheid, maar dit maakt het weer een beetje goed, dit soort berichten, vind ik altijd.
1: Daarom.
2: Ja.
1: Het gaat over de zuidelijke hoornraaf. En een primeur dus.
2: Oh ja, de zuidelijke. Is er ook een noordelijke?
1: Dat weet ik niet. Oh. Ik denk het wel.
2: Oké. Okay. Ja, die zit hier op deze stoel, hè? Goedemiddag.
1: Wat ben jij?
2: Dus mijn snavel ook even bewerken.
1: Snaveltje sluiten nu. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
2: Weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 19 graden. Hoge temperatuur dus voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en langs de kust af en toe vrij krachtig. Morgen is het bewolkt in de ochtend met soms een beetje regen. In de middag kan het even opklaren, maar later gaat het tijdelijk wat regenen en in de avond is er kans op een bui. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 17 graden. De wind is eerst zuid, later in de ochtend zuidwest en in de middag draait de wind naar het noordwesten en wordt dan matig aan zee en op het IJssel en Markermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: Freedom.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer lekker mee. Stemmen deze week dan in het rondje van het huis. Wederom twee liedjes uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou eens wat voor je liever horen. Stemmen via 088-850-51-52. Doe lekker mee. Voor bijvoorbeeld, deze is leuk. Wat dacht je van keuze A? Linda Ronstadt, It's So Easy. Keuze bij de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Oké, dan. Even rustig ademhalen. Wat gaan we stemmen? Wat ga jij stemmen? 088, 850, 51, 52 voor keuze A, Linda Ronstadt, It's So Easy. Of keuze B, de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. 088, 850, 51, 52. Is dit...

0: Sandy Swims bij NH Mr. Know-It-All.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A. Linda Ronstadt, It's So Easy. En keuze B, The Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. De meeste stemmen zo'n 70% voor keuze B. De Dolly Dots hoor je bij NH. Een ontzettend fijne donderdagmiddag gewenst. Zometeen de vier.

0: zaterdag.
1: Helemaal en
2: haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Hits. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland. Land over matter,
1: don't see. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal en haar. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
8: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
12: En ik kom uit Egmond aan Zee.
13: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
14: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
15: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4 uur geweest en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In de binnenstad van Alkmaar is preventief politie op de been in verband met aangekondigde pro-Palestina-demonstraties en de wedstrijd van AZ vanavond tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Maar het is nog rustig allemaal. Het OM eist celstraffen van 1,5 jaar tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar een 17-jarige jongen zwaar te hebben mishandeld. En een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld die 2 3D-geprinte snavelprotheses heeft gekregen. Het is een wereldprimeur. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: En voor de verkeersinformatie gaan we even luisteren naar Jelmer. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. 2 files in onze provincie. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. Bijna 10 minuten vertraging. En 5 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Hey Remon!
21: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Hey Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
25: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
26: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
27: Vandaag de dag.
28: Met Patricia Navelker.

0: Lieve mensen, het is alweer donderdag. Wat fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH op deze 15e oktober. En Jelmer is er ook weer bij.
1: Ik ben er gewoon weer bij.
0: Je bent er gewoon.
1: Oh, wat heerlijk. Heerlijk om hier te zijn.
0: Het leven is goed. En Barbara, die zit ook aan mijn zijde voor het nieuws.
2: Hey, goedemiddag. Hey,
0: goedemiddag. En dat is er ook genoeg, denk ik, hè?
2: Absoluut.
0: Veel te melden vanuit Alkmaar al. Of is de situatie daar nog rustig?
2: Ja, het is gewoon heel rustig. Er is wel in de binnenstad preventief politie op de been.
0: Ja, vanwege die voetbalwedstrijd van vanavond.
2: Klopt, en vanwege twee aangekondigde pro-Palestina-demonstraties. Ja. En ook de combinatie. Maar het is rustig.
0: Oké, jij houdt het allemaal in de gaten voor ons. Dat is fijn. En ik zei altijd, het is 15 oktober vandaag. Het is de dag dat we wat vaker dan anders onze handen wassen, als het goed is. Het is namelijk Internationale Handenwasdag.
1: Ach, ik heb het al 37 keer gedaan vandaag.
0: Ik ook minstens. Maar ik was echt heel vreselijk vaak mijn handen.
1: Ja, maar dat is wel goed.
0: Ja, nou, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb ik ook wel eens gehoord dat je dus elke keer al je hele gezonde bacteriëncultuur eraf wast.
1: Nou,
0: ik zou ook mee oppassen.
1: Ik zou je vertellen, hè.
0: Nou, vertel eens.
1: Hier op het bedrijf heb je natuurlijk toilet. En je gaat wel eens naar het toilet.
0: Dan was je altijd je handen.
1: Ja. Tuurlijk,
0: toch?
1: Maar het gebeurt dat jij dan in het toiletje zit en het andere hokje gaat open.
0: En dan hoor je gelijk
1: dat diegene al wegloopt.
0: Dat is
1: en dan denk
0: vies.
1: Ik, nu wordt het problematisch.
0: Ja, dat vind ik ook echt vies.
1: Ja. Dan ben ik gelijk echt...
0: Het scheelt dat iemand dan niet in een restaurant werkt. En dan
1: helemaal niet. Het zit aan dezelfde muizen die ik
0: vind
1: gebruik.
0: Het inderdaad vies.
1: Echt.
0: Dus gewoon lekker even doen, mensen.
1: Gewoon
0: die handjes even wassen.
1: Ja.
0: Hey, het is ook de dag dat ze in een Italiaans ziekenhuis even vreemd opkeken toen ze een scan maakten van een 13-jarig jongetje dat na een fietsongeluk van een paar jaar geleden toch maar steeds pijn aan zijn been bleef houden.
1: Ja, nou,
0: hij had pijn aan zijn benen en ze snapte niet hoe dat kon. En toen maakte ze een scan en toen bleek dat er de hele remhendel van zijn fiets nog in zijn rug zat.
1: Ja.
0: Die drukte dus natuurlijk op al die zenuwen en daarom had die pijn aan zijn beentjes.
1: Het is gewoon via een klein wondje
0: erin geglipt.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Daar loopt ze dus al 3 jaar mee rond.
1: Ja, dat is echt...
0: bizar, hè?
1: Dat is bizar.
0: Oh.
1: Dat is ook gelezen, ja.
0: Ja, een fotootje stond er ook nog bij en ik dacht, het kan bijna niet. Het was
1: een groen hendeltje.
0: Ja, hij zag nog prima uit eigenlijk. Kon je zo gebruiken. Geen probleem.
1: Hij kan weer remmen inmiddels.
0: Goed, terug naar Noord-Holland. Straks dan hoor je waarom ze bij Ecomare dolblij zijn met een oude beverkaak.
1: Ja,
0: je moet er blij mee zijn.
1: Dat vind ik ook
0: maar het schijnt heel bijzonder te zijn.
1: Mm.
0: En we bellen zo even met de scouting. Die gaan dit weekend iets heel bijzonders doen. En daarvoor bouwen ze vandaag al een enorme zendmast op in Wieringerwerf.
1: Oh.

0: Boston van Stella Lefty.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, komend weekend gaat er wat bijzonders gebeuren. Dan gaan zo'n 40 tot 50 scoutinggroepen uit het hele land proberen contact te maken met scouts aan de andere kant van hun provincie of zelfs verder via de Korte Golf en het internet. Ook in Wieringerwerf doen ze mee aan het grote internationale zendweekend. En dus bouwen ze bij Scouting Die Robben daar een houten toren van 9 meter hoog met een zendmast van 22 meter hoog. Nou, Elske Hemans is van Die Robben en die hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Elske, hallo. Over.
3: Goedemiddag.
0: Over.
3: Ja, goedemiddag, over.
0: Gaat het, denk je, ook zo dit weekend? Nou, elke zin, over.
3: Ja, dat is wel een beetje wat de kinderen ook verwachten. Maar dat is ook al een klein beetje wat wordt aangeleerd door de zendamateurs. Omdat je dan natuurlijk aangeeft dat je bericht af is. En dat de ander kan praten.
0: Ja, over. Ja.
3: Over.
0: Eind van de zin, dan is het over. Ja, dus dat vinden ze natuurlijk enig om dat uit te proberen. Jullie gaan een mast bouwen. Of die zijn jullie al aan het bouwen van 9 meter hoog. Of een toren van 9 meter. En een mast van 22 meter. Staat die al helemaal? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou, we hebben een toren inderdaad, die pionieren we zelf in elkaar. Dus daar gebruiken we eigenlijk pionierpalen voor van een aantal meter en touw. Dus die zit helemaal van touw en hout in elkaar. En die is 9 meter hoog. En dat is een soort van de basis voor de mast die we er dan intillen. En in de mast zitten alle radiotechnieken, dus alle zenders. En die zetten we als het ware tegenaan. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk mee zenden.
0: Ja.
3: Daarmee proberen we dus contact te zoeken met, wat er net al werd gezegd, met andere scoutinggroepen.
0: Ja, wat grappig. En hebben jullie de buren daar al gewaarschuwd? Gerustgesteld dat het dus niet een nieuwe gigantische 5G-mast is die daar permanent komt te staan?
3: Ja, we zitten gelukkig een beetje verdekt opgesteld. Dus volgens mij hoeft niemand zich in de omgeving zorgen te maken en gaan we ook niemand zien met aluminiumhoedjes.
0: Nee. Ja, je weet het maar nooit, toch?
3: Hey, het zou kunnen.
0: Nee, en nou moet ik zeggen dat ik had er nog nooit van gehoord van dit weekend, het internationale zendweekend. Wat is nou precies het idee hiervan?
3: Ja, het is een concept dat eigenlijk al heel erg lang bestaat bij scouting. Eerst was het de JOTA. En dat was echt de radiotechnieken zoals we hem kennen met de korte en lange golven. En later is er ook de JOTI bijgekomen, waarbij scoutinggroepen ook contact zoeken met elkaar over het internet. Yeah. En binnen de scoutingwereld is het eigenlijk best wel een bekend fenomeen. Ook omdat het altijd het derde weekend van oktober is. En doen we er eigenlijk altijd al heel erg lang aan mee.
0: Ja, en waarom is dat? Ik bedoel, waarom is het belangrijk dat die scouts dat leren en daar kennis mee maken?
3: Ja, het is een stukje communicatie. En eerst was dat natuurlijk dus alleen maar de radiotechniek, omdat er toen nog geen internet was. Dus hoe communiceer je met elkaar? We hebben het tijdens de zaterdag, dan zijn de leden er ook, dus de welpen en de scouts, zoals we dat dan noemen. En die leren ook communiceren met morsen bijvoorbeeld, of met vlaggenseinen. Dus hoe werd er vroeger gecommuniceerd? En met de komst van het internet is ook dat stukje erbij gekomen, omdat dat inmiddels natuurlijk ook een hele belangrijke manier is van communiceren, waarbij we eigenlijk niet meer zonder kunnen. Ja. Dus is het nu een combinatie van die oude technieken, hoe ging dat vroeger? En hoe kunnen we het internet ook zo goed mogelijk inzetten om te communiceren?
0: Ja, mooi. En dan ga je dus allemaal contact zoeken met elkaar. Wat ga je dan tegen elkaar zeggen als je bij wijze van spreken de scouting uit Hengelo te pakken krijgt?
3: Dan beginnen we waarschijnlijk met hallo, over. En dan, het is natuurlijk best wel spannend voor iemand van 7 of van 12 om dan in één keer met een vreemd persoon te praten die je niet ziet. Ja. Dus vaak hebben we dan wel een lijstje met vragen. Bijvoorbeeld, wat is je favoriete spel om te spelen? Of wat is je leukste scoutingtechniek? En we hopen dat daar dan een beetje een gesprek, een natuurlijk gesprek uit voortkomt.
0: Ja, en het leuke voor ons bij de radio is natuurlijk dat wij natuurlijk ook hopen dat die kindjes ook een beetje de magie van de radio, van het zenden, daarmee leren kennen, toch?
3: Ja, ook dat. Want je kijkt inderdaad echt achter de schermen. We hebben een aantal zendamateurs. Daar zijn we heel erg blij mee. Want we hebben er dit jaar volgens mij 3 zelfs. Die dus ook heel veel kennis hebben. Heel veel apparaten hebben. Waarbij de leden inderdaad ook echt kunnen zien hoe het dan aan de andere kant van de radio eruit ziet.
0: Ja, mooi zeg. Nou, dit gaat allemaal aanstaand weekend gebeuren. Die mast die staat dus. Ik weet niet, heeft het weer er nog invloed op eigenlijk?
3: Moet ik wel eerlijk zeggen dat ik daar niet heel veel van weet. Maar hoe beter het weer, hoe verder we volgens mij kunnen zenden.
0: Oh ja, dat is logisch. Ja, nee, dat snap ik helemaal. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier dit weekend, Elske.
3: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké, over en sluiten dan maar, hè?
3: Tot ziens. Over.

0: It's not right, but it's okay. En je luistert naar Vandaag de Dag. En we gaan het zo hebben over de muziek of podcast of andere soorten audio die jij graag op je oortjes hebt. Als je bijvoorbeeld een stukje gaat wandelen of fietsen. Het is namelijk herfstvakantie en het is ook nog eens prachtig weer. Misschien loop je dus af en toe wel een lekker rondje met het hondje. Of gewoon omdat het heerlijk is om je conditie op peil te houden. Of stap je liever op de fiets. Ja, heel veel mensen zie je dan natuurlijk met die bekende dopjes in hun oren. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd. Waar luister je dan allemaal naar? Luister je naar klassieke muziek of naar jazz of naar een podcast? Daar zijn we benieuwd naar en dat kun je laten weten als je nu even appt of belt met 088-850-51-52. Kijken we even mee in jouw oren als het ware. Dat vind ik wel leuk. Eerst nu het nieuws van 16:30 met Barbara. Wat zit daarin?
1: Daar zit in een verslag vanuit de binnenstad van Alkmaar. Daar is preventief politie op de been in verband met demonstraties en voetbal.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ik ben Bakker Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
15: Ik ben Noor en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Broek op Langendijk is het 17 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen in Alkmaar. In de binnenstad van Alkmaar is preventief politie op de been in verband met aangekondigde pro-Palestina-demonstraties en de wedstrijd van AZ vanavond tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Onze verslaggever Edward Dekker die is bij het station in Alkmaar. Ed, wat zijn de plannen van de demonstranten en ja?

0: Wat willen ze precies?
1: Ja, zij willen uiteindelijk hier verzamelen. Dat zouden ze rond 16:30 doen. En de verwachting was dat het er zo'n 200 zouden zijn. Nou, die zijn er nog bij lange na niet. Maar er zijn wel wat demonstranten. Er loopt ook twee mensen lopen hier met een Palestina-vlag. Dus de kleuren rood, groen, wit en zwart. En die gaan dan richting een plek aan de overkant van het AZ-stadion... dat aangewezen is door de burgemeester Anja Schout om daar te demonstreren. Want bij het AZ-stadion is dat niet toegestaan... vanwege de veiligheid die daar niet gegarandeerd kan worden. Het is allemaal te doen, hè, om die tegenstander... uit Israël, die mogen hun uitsupporters niet meenemen. Ook weer met veiligheidstoestanden, et cetera. Ja, en daar wordt dus nu tegen gedemonstreerd. Ik ben op allerlei plekken inmiddels in de stad geweest afgelopen uur. Zowel op het Waagplein als op het Hofplein. Ook bij het stadion, ook bij de plek waar straks gedemonstreerd wordt. Wat opvalt, overal staat politie, ME-busjes, paarden, mensen, politieagenten met een wapenstok. Maar ze houden gewoon toezicht en het is rustig in de stad. Dus laten we dat even voorop stellen. Het is rustig in de stad. En een groot verschil met andere Europese wedstrijden, Barbara, is dat er normaal een fanzone is op de paardenmarkt. Nou, dan wordt er ook heel veel politie altijd ingezet. En doordat die Israëlische supporters niet welkom zijn, er geen fanzone is, kan die politie nu dus wel over die hele stad uitgesmeerd worden om toezicht te houden.
0: Ja, tot slot, ik begreep dat er ook een soort protestmars misschien gehouden zou worden vanaf het station naar het AZ-stadion, maar dat daar niet een vergunning voor is. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, de discussie die er nu volgens mij gaande is of de mensen die hier willen demonstreren, of die dan met de bus naar die plek gaan waar straks gedemonstreerd mag worden. Of dat ze inderdaad in een mars gaan met vlaggen en allerlei uitingen. En dat laatste is volgens mij niet toegestaan. Dus daar is denk ik nu nog wat discussie over. Maar voor de rest is het hier nog heel erg rustig.
0: Ja, prima. Dank voor je verslag voor nu, Edward Dekker vanuit Alkmaar. En celstraffen van 1,5 jaar tot 2 jaar eist het OM tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen zwaar hebben mishandeld. Ja, het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen. Hij raakte tijdens de mishandelingen buiten bewustzijn, maar het schoppen ging tegen zijn hoofd gewoon door. Ook werd hij ontkleed. Nou, de beelden zijn ook gedeeld destijds door heel veel mensen en dat is ongelooflijk pijnlijk voor die jongen, vertelt de officier van justitie.
2: Het delen van die beelden, daar zegt het slachtoffer zelf ook van. Hij beschrijft heel erg hoe heftig dat is. Omdat het is natuurlijk beschamend, zo noemt hij het ook. En hij vertelde, althans zijn vader deed zijn slachtofferverklaring vandaag. Hij vertelt ook, dan loop ik op straat en dan kom ik mensen tegen. En dan ga ik toch denken, goh, zouden die beelden gezien hebben? En dat geeft ook wel aan hoe ontzettend heftig het is. En dat wordt dus ook strafverzwarend meegewogen door het Openbaar Ministerie.
0: Ja, dat zei de officier van justitie, althans de woordvoerder. Ja, naast die celstraffen wil het OM ook dat de verdachten 2 jaar lang niet in Haarlem mogen komen. En straks om 17:50 nog een uitgebreid verslag van die rechtszaak. Laatste berichtje dan alweer. Een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld die 2 3D-geprinte snavelprotheses heeft gekregen.
3: Ja.
0: Ja, de vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken. Dat gebeurde bij het pikken naar voedsel in de bodem. Hij had nog 2 stompen over, daar kon hij zich een beetje mee redden. Maar dat was niet ideaal. Nou, toen zijn specialisten helemaal naar weer gegaan met een CT-scan en 2 bewaard gebleven afgebroken delen. Toen hebben ze zeg maar die vorm van die oorspronkelijke snavel gereconstrueerd.
3: Bizar,
0: en dat is dus allemaal gelukt.
3: En geprint.
0: Ja, is, en geprint.
3: Ja.
0: Waanzinnig.
3: Ja, echt. Dat we tegenwoordig allemaal niet kunnen.
0: Absoluut,
3: ja,
0: heel
3: toch?
0: Mooi. Nou, dat verhaal kan je ook nog even teruglezen in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
4: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 19 graden. Hoge temperatuur dus voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig en langs de kust af en toe vrij krachtig. Morgen is het bewolkt in de ochtend met soms een beetje regen. In de middag kan het even opklaren, maar later gaat het tijdelijk wat regenen en in de avond is er kans op een bui. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 17 graden. De wind is eerst zuid, later in de ochtend zuidwest en in de middag draait de wind naar het noordwesten en wordt dan matig aan zee en op het IJssel en Markermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
3: Ja, dan gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die, Jelmer?
5: Het is hier in tegenstelling tot de rest van het land eigenlijk best wel rustig. 8 files in totaal. Ik noem even de langste 2. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Knoopend Velsen, bijna 10 minuten vertraging. En 5 minuutjes vertraging heb je op de N235, Amsterdam richting Purmerend. Tussen Ilpendam en Purmerend-Zuid.

0: Future World Orchestra.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, het is heerlijk weer vandaag om een stukje te wandelen of te fietsen. Wij zijn net ook nog even buiten geweest, Jelmer en ik, naar die prachtige tuin hier om de hoek.
2: Dat is jaloersmakend. Ik weet niet wat die mensen in hun vingers hebben, maar ik denk dat het magie is.
0: Ja.
2: Alles staat nog in bloei.
0: Het is fantastisch.
2: Ziet er waanzinnig uit.
0: Er zwermen nog allemaal hommeltjes en bijtjes
2: rond. Vijver kraakhelder.
0: Ja, een kikker hebben we nog gezien.
2: Een kikker.
0: We hebben verveine gekregen.
2: En een libelle.
0: Oh. Nou, maar we dwalen helemaal af. Het was heerlijk om daar even te lopen. Maar waar wij het vandaag eigenlijk over hebben is, als jij een stukje gaat lopen of fietsen, wat heb je dan op je oortjes? Heb je oortjes in? En waar luister je dan naar? Heb je dan een podcast? Of luister je naar klassieke muziek? Of luister je naar pop of naar jazz? Of naar ons? Dat mag natuurlijk ook.
2: Wat doe jij altijd? Wat heb jij altijd?
0: Nou, het wisselt bij mij. Het hangt er vanaf. Ik vind de podcast heel erg fijn.
2: Mm-hmm.
0: En op de fiets luister ik eigenlijk meestal niet te veel, omdat ik altijd een beetje bang ben dat ik word afgeleid en dan niet zie dat er een vetbike aankomt of zo, weet je wel?
2: Ik heb een onderzoek gelezen daarna of dat zo is. Maar
0: ja?
2: Het is dus uit het onderzoek blijkt dat als je oordopjes in hebt, dat je automatisch beter oplet.
0: Oh, dat kan ik me voorstellen.
2: Met je ogen?
0: Ja, ja,
2: dus
0: omdat
2: dat
0: je het
2: niet
0: minder
2: veel
0: goed hoort.
2: Vaker zorgt voor ongelukken.
0: Ja, maar toch merk ik dat ik op de fiets minder vaak zit te luisteren en wandelend juist naar podcasts en naar muziek. Gewoon, en dat kan eigenlijk van alles zijn.
2: Ja.
0: Lekker klassieke muziek vind ik ook mooi. Of Ella Fitzgerald.
2: Oh.
0: Of gewoon echt een lekkere uptempo, Lady Gaga-achtig. Lekker doorlopen, weet je wel. En jij dan?
2: Nou, ik luister op de fiets vaak muziek waarin ik een beetje word meegesleurd in mijn fantasie. Dus ik doe een beetje filmische muziek. Dat ik een beetje dan denk van, oh, dan ben ik opeens een soort superheld.
0: Oh ja. Dan heb je een capeje aan.
2: Ja. Dan heb ik een capeje aan. En dan red ik de wereld.
0: Oh, leuk.
2: Maar podcasts die leggen het vaak af tegenover de popmuziek, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, ja. Nee, dat snap ik ook wel. Want naar een podcast moet je echt luisteren. Terwijl die muziek, die komt gewoon lekker je hoofd binnen. Daar hoef je niet over na te denken.
2: Ja,
0: dat is waar, ja. En ik vind het ook wel lekker om een beetje ritmische muziek te hebben. Daar ga ik sneller van lopen. Weet je, dan wandel je echt een beetje
2: een
0: marstempo. Ja. Nou, wij vragen dus aan jullie vandaag. Waar luister je naar als je een stukje gaat wandelen of fietsen? Of misschien op andere momenten, andere situaties. Misschien tijdens het stofzuigen of tijdens de afwas. Heb je misschien ook wel je oortjes in? Laat van je horen, zou
2: daar
0: ik zeggen.
2: Daar kan je over meepraten via 088-850-51-52. Peter stuurde al een appje. Die zegt, ik wandel juist zonder oordopjes. Heerlijk die vogeltjes, de wind en de geluiden van het bos. En Sanne die stuurt, ik ben helemaal verslaafd aan True Crime Podcast.
0: Oh ja.
2: Soms loop ik daardoor zelf een extra rondje, omdat ik wil weten hoe het afloopt.
0: Nou, dat herken ik. Dat had ik laatst te luisteren naar de Butlermoord. En dat is ook zo'n podcast over inderdaad een oude, onopgeloste zaak. Of althans, iemand die...
2: Cold case?
0: Ja, maar hij was foutief, hoe noem je dat, verkeerd beschuldigd. Vals beschuldigd.
2: Oh, vals beschuldigd.
0: Sorry hoor. En dat was zo spannend op het einde, dat ik inderdaad gewoon echt even nog een extra rondje heb gelopen, om te weten hoe het afliep.
2: Oh, wat goed. Ja. Zo kom je ook aan je stappen per dag.
0: Ja. Ja, zeker ja. Linda zegt, ik luister boeken. Laatst was het zo spannend dat ik bijna tegen een lantaarnpaal aanliep. Linda, pas een beetje op, zou ik zeggen. En we krijgen... je mag geen oortjes in. Oh, dat zegt Ed. Ja, dat volgens de wet.
2: Is
0: dat zo, Ed?
2: Nou, volgens mij is het ook niet zo.
0: Nee, nou,
2: maar
0: we gaan het uitzoeken.
2: Ze kunnen ook mijn rug op.
0: Nou,
2: lekker,
0: zo is het.
2: Ik doe
0: ga ons maar bekeuren.
2: Ja.
0: Maar we willen dus wel graag van jullie weten wat je dan graag luistert. Is het muziek en wat voor muziek dan? Of is het een podcast of een luisterboek? Het mag allemaal. Laat van je horen, zou ik zeggen. Op 088 850 51 52.

0: Christina Aguilera hoorde je hier bij NH. En je luistert naar Vandaag de Dag, waar wij het hebben over muziek of podcasts of luisterboeken. Wij willen graag van jou weten, waar luister je naar als je een stukje gaat lopen of fietsen? Of misschien als je staat te strijken of dat soort dingen, stofzuigen.
1: Dweilen.
0: Ja. Ed die zei, je mag helemaal geen oortjes in als je aan het verkeer deelneemt. Maar dat hebben we even gecheckt, Ed, en dat is dus niet zo. Er zijn wel voorwaarden. Je moet wel het omgevingsgeluid nog kunnen horen. Dat is wel een belangrijke.
1: Ja, dat is ook goed, dat is ook makkelijk te
0: Lijkt
1: testen.
0: Lijkt me wel belangrijk, ja.
1: Door de politie.
0: Ja, dus je mag geen noise cancelling aan hebben staan. Dat klopt. Je moet dus wel het verkeer kunnen horen in principe. Nou goed, laat van je horen zou ik zeggen. Bel of app ons op 088-850-51-52. Gaan we even luisteren naar muziek die ik zelf persoonlijk wel heel geschikt vind voor een mooie wandeling. In het bos of in de duinen. Ja, je kent het vast. Het is betoverende, bedwelmende muziek. En misschien wel de beroemdste Nederlandse compositie ooit gemaakt. De Canto Ostinato van Simeon ten Holt. En het leuke is dat dit geschreven werd, het meesterwerk, en voor het eerst opgevoerd in onze eigen bergen. Ja. Nou heeft Floris Cortier, die ken je van het NTR-programma Podium Klassiek, een serie audiowandelingen gemaakt, of podwalks. En die gaat ook langs de plekken waar deze muziek ontstond, de Canto Ostinato. Ja, goedemiddag Floris. Waarom wilde jij behalve naar Leiden en Amsterdam ook nog die wandeling door bergen maken?
2: We hebben gezocht naar een aantal bijzondere verhalen op verschillende plekken in het land. En een van de eerste waar we aan dachten was, dan moeten we naar bergen. Ten eerste omdat het natuurlijk een prachtige omgeving is. Je kunt er fantastisch wandelen. En omdat dat de geboortegrond is van een iconisch werk uit de Nederlandse klassieke muziek, de Canto Ostinato. Simeon ten Holt is daar de componist van. En hij woonde, werkte en componeerde zijn canto daar in Bergen. Dus het lijkt ons verschrikkelijk leuk om een wandeling uit te zetten waarbij je langs plekken komt waar Simeon componeerde. Langs de landschappen die hem hebben geïnspireerd. Je komt ook langs de plekken waar het in première is gegaan. En ondertussen hebben we geprobeerd er een mooie beleving van te maken door die bijna hypnotiserende, meditatieve muziek op de achtergrond bij je wandeling te zetten.
0: Ja, is het ook goede wandelmuziek?
2: Dat denk ik wel. We kwamen een mooie uitspraak tegen van pianist Jeroen van Veen. Die heeft dit werk, ik denk, ongeveer 1000 keer gespeeld. En die zei, met de Canto Ostinato is het net als met het leven. Je moet eerst het hele landschap door en de berg beklimmen voor je van het prachtige uitzicht kunt genieten. En bij die canto is het zo dat bouwt op. Het is een heel atypisch stuk, want elke uitvoering is anders. De uitvoerders mogen zelf bepalen hoe snel ze er doorheen gaan. Maar het eigenlijk pas, meestal pas na 3 kwartier of zo kom je bij de climax. En dus is echt ook dus een soort luistertocht die je door moet. Ja, en dan in één keer breekt die muziek open. Dus we dachten, dat kunnen we ook met dat mooie duingebied combineren.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En je zei al, het is meditatieve muziek. Die muziek die maakt heel veel los. Ik begrijp dat die zelfs wordt gebruikt bij bevallingen bijvoorbeeld. Of door mensen die een tattoo laten zetten.
2: Klopt.
0: Wat is volgens jou het geheim dat die Canto Ostinato zoveel mensen zo diep raakt?
2: Dat is een hele goede en meteen ook een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het twee dingen. Het is al vanaf het eerste moment dat je dus hoort dat die piano's inzetten, of tenminste meestal wordt het op piano's uitgevoerd, heeft iets intrigerends. En dat het heel langzaam verschuift. En dat als je dat live ondergaat, wanneer het uitgevoerd wordt, is het bijna een soort ritueel. Omdat het wordt meestal door 2 of 4 pianisten gespeeld. En die moeten door middel van oogcontact ook met elkaar afspreken wanneer ze naar het volgende blokje toe gaan. Ja, en daardoor ontstaat het echt in het moment. Ja, en dat heeft toch iets. Ja, dat heeft een soort magie. Het wordt ook vaak er worden vaak lichtconcerten gegeven, dat mensen op yogamatjes naar die muziek luisteren. Ja. En het is heel poppy ook. Het is qua het licht heel erg lekker in het gehoor.
0: Zeker.
2: Toen Simeon ten Holt dat schreef, dan hebben we het ook over de tijd van de jaren 70, dat het natuurlijk hele modernistische, avant-gardistische muziek was. Dat voerde de boventoon. Dus in het begin was hij ook eigenlijk wel een beetje bang om zulke welluidende, goed klinkende muziek te publiceren.
0: Want het was eigenlijk niet hip, zullen we maar zeggen, in die tijd.
2: Het was niet bepaald hip, nee. En dus, ja, het heeft ook wel even geduurd voordat dat geaccepteerd werd. Maar de tijd heeft hem gelijk gegeven.
0: Ja, zeker. Hey, en in die potwalk horen we dus die muziek, maar we horen eigenlijk ook het verhaal erachter, toch? Over hoe dat dan ontstaan is daar in Bergen. Is er een plek geweest waardoor jij ook weer anders naar die muziek bent gaan luisteren?
2: Nou, wat ik toch mooi vind, er staat in Bergen het componeerhuisje van Simeon ten Holt. En het gekke is, ja, dat is ook als je naar Italië gaat en je gaat daar naar de plekken waar Leonardo da Vinci heeft gewoond. Het heeft toch een soort historische sensatie als je daar kijkt naar het kleine, vriendelijke bungalowtje waar Simeon die noeste arbeid heeft geleverd, of waar hij heeft gezeten voor overgebogen over zijn notenpapier. Ja, dat is toch een sensatie om echt op de plek te zijn waar die muziek is ontstaan. Ja. Dus dat vind ik er bijzonder aan. Ja. Wat ik ook leuk vind is dat het daar in het dorp zelf in première is gegaan. En wat we tegenkwamen, wat ik een goed verhaal vind, is dat Simeon ten Holt heeft zelf de première gespeeld met drie bevriende pianisten. Maar omdat het een vrij lang stuk is, had hij bedacht dat bij ongeveer op 2/3 dat dan een tapeje, een bandje, het even van ze over kon nemen. Echt? Zodat de pianisten even een sigaretje konden roken.
0: Echt?
2: Ja, dat zouden ze nu niet meer snel doen.
0: Nee, zeker niet. Nee. Oh, wat bijzonder. Nou, dit zijn dus de soort verhalen die je kunt horen als je gaat wandelen met die potwalk. Dankjewel dat je er even over wilde vertellen, Floris.
2: Ja,
0: die potwalks die kun je vinden in de gratis app NPO Potwalk.
1: Nou, die ga ik luisteren, want ik vind hem geweldig.
0: Lijkt mij ook, ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En we hebben ook nog een beller.
0: Oh, dat is Remco. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Vertel het eens. Dus luister je ook naar de Canto Ostinato op je oordopjes?
3: Nooit van gehoord.
0: Nou, misschien is het wat voor je.
3: Nee, ik heb in Spotify allemaal lijsten van de 70s en 80s en 90s aangemaakt. En daar luister ik voornamelijk naar in het vliegtuig en op de fiets ook wel. En ook als ik loop. Ik heb eigenlijk altijd mijn koptelefoon en mijn oortjes, want ik heb beide, heb ik bij me. Oh, ik kan niet zonder muziek gewoon.
0: Ja. Maar heb je ze dan ook thuis in als je inderdaad gaat strijken of afwassen of zo? Of heb je dan gewoon de radio aan?
3: Nee, alleen als de buren lawaai maken, dan doe ik hem wel op.
0: Oh ja.
3: En dan zet ik hem op. En dan zet ik de noise cancelling ook aan.
1: Ah, ja, heerlijk.
0: Dat is zo fijn
1: uitvinding
0: van die koptelefoons van tegenwoordig. Dat is echt helemaal top.
3: Ja,
0: als er verbouwd wordt. Ja, en in het vliegtuig ook, inderdaad. Ja. Nou, leuk om te horen, Remco. Heb je nog speciale wandelmuziek? Of is het gewoon, je knalt gewoon die 70s, 80s, 90s erop?
3: Ik doe van alles, maar ik weet wel, als je bijvoorbeeld rockmuziek opzet, dan ga ik altijd harder lopen.
0: Ja, grappig is dat, hè? Ja, dat helpt echt. Hé, hey, leuk. Dankjewel, Remco.
3: Oké.
0: Een fijne dag. Hoi. Ja, ik denk dat Hauzet ook een heerlijk wandelnummer is, maar dat je daar heel rustig van gaat lopen, heb ik zomaar vermoeden.
1: Kom je nooit meer thuis.
0: Nee. Altijd onderweg.

0: hoorde je van Sherbet. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Daarna dan hoor je waarom ze op Texel bij Ecomare bijzonder blij zijn met een oude beverkaak.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
3: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
2: Zeg je middeleeuwen, dan zeg je kastelen.
3: En ook deze ga je horen. King of the
1: road. Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
3: Oude schildknaap van me.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
8: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
11: De Graaf Mobiliteit, uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
13: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
14: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
15: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
16: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:05 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om op korte termijn meer producten aan voedselbanken te doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Ja, veel van die producten zijn niet meer meteen te verkopen en zouden anders bederven. In de binnenstad van Alkmaar is een rustige demonstratie bezig van pro-Palestina-demonstranten. Het gaat om zo'n 30 man. Ze worden begeleid door politie. Ze gaan richting het AZ-stadion waar vanavond tegen een Israëlische club gespeeld wordt. En een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld die 2 3D-geprinte snavelprotheses heeft gekregen. Straks meer over deze wereldprimeur. Nu eerst...
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe zou het gaan op de Noord-Hollandse wegen? Daar hebben wij gelukkig Jelmer voor, die een enorme lijst voor zich heeft. Is het zo druk?
19: Ja, een enorme lijst, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. Het zijn 12 files, maar de vertragingen zijn niet ellenlang. De eerste, de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. Bijna 10 minuten vertraging. Ook bijna 10 minuten op de N205. Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En de laatste, de N235. Amsterdam richting Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend-Zuid. 10 minuten.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
21: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
25: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
26: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
25: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
26: Ontdek deze winter het pure noorden. voigttravel.nl.
27: Vandaag de dag
28: met Patricia Navel.

0: De Dreadlock Holiday hoorde je van 10cc. Het is 12 minuten over 5 geworden. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, ik zit hier nog tot een uurtje of 7. Ja, maar jij zit hier tot een uur of 9.
2: Ik zit hier tot een uur of 9.
0: Echt wel, ja. Want jij gaat straks weer lekker over de top doen met Maarten samen.
2: Heel erg leuk.
0: Leuk. Straks horen we ook nog even waar jullie het over gaan hebben, toch?
2: Zeker, absoluut. Of maar we gaan nog veel meer doen. Ook in dit programma. Er staat heel veel leuks op het programma. Nou ja, eerst wat serieuzer. Straks komt natuurlijk het laatste sportnieuws. Onze verslaggever, die is in Alkmaar, waar er veel te doen is rondom die wedstrijd van AZ. Horen we straks nog veel meer over. Maar daarna gaan we eventjes het bos in. En dat doen we samen met onze natuurverslaggever Stefan Roest.
0: Ah, dat is altijd een heerlijk rustgevend moment, vind ik. Daar verheugen we ons op. Ja. Maar eerst gaan we even naar Ecomare op Texel. Daar zijn ze blij, want een Duits echtpaar heeft ze een fossiele onderkaak van een bever geschonken. Die was gevonden op het strand. En het gaat dus om een duizenden jaren oud bot uit het vroege Holoceen. Nou, hoe uniek zo'n vondst is, dat gaan we horen van Ecomare-conservator Pierre Bonnet. Goedemiddag, Pierre.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, zijn jullie inderdaad blij met deze vondst?
3: Nou, zeker, want fossiel van een bever is altijd leuk. En hij is bij ons op Texel gevonden. Dat is nog eens extra leuk.
0: Ja.
3: Het is niet helemaal uniek, want er is al eens eerder een onderkaak van een bever door Jan-Jaap Wafrijn gevonden op de Horst. Maar het is wel heel apart om zo'n beverkaak. En dan hebben we nu een linker en een rechter beverkaak in zijn geheel te hebben.
0: Ja, ja. Oh ja, dat is ook nog eens een keer mooi inderdaad. En had het echtpaar in de gaten dat ze iets echt bijzonders hadden gevonden?
3: Nou, dat weet ik niet helemaal. Ze vonden het wel, in ieder geval zo bijzonder dat ze het een aantal jaar bewaard hebben. Want ze hadden het al in 2020 gevonden in september. En ze kwamen er pas vorige week mee bij ons.
0: Oh.
3: Maar ze hadden meer grappige dingen. Oogkaken van schelvis, kleitraag genoemd wordt. En allerlei andere bordjes. En dat wilden ze op naam laten brengen. En ik vertelde ze van, dit is een beverkaak. En die is wel heel erg zeldzaam. Nou, toen zijn ze er meteen zo lief geweest om het achter te laten bij ons.
0: Ja, ja, nou, dat is inderdaad heel aardig van ze. Kun je aan die, want jij hebt die dingen dus allemaal bekeken waar ze mee kwamen, maar kun je dan meteen zien aan die onderkaak dat het er eentje van een bever is? En ook dat hij zo oud is?
3: Nou, onderkaken zijn niet allemaal makkelijk. Zeker niet als het een hert of een rendier. Daar moet je eventjes nog heel erg op details gaan letten. Maar een beverkaak is echt heel makkelijk op naam te brengen. Als je daar wat vaker naar gekeken hebt. En,
0: maar hoezo? Waar herken je hem dan aan? Ja, want als ik aan een bever denk, dan denk ik vooral die hele grote gele, oranje-gele grote voortanden. Maar die zitten meer aan de bovenkaak, toch?
3: Ja, die zitten aan de die zitten ook zeker in de onderkaak.
0: Oh.
3: Dat oranje komt van ijzer. Ze zijn dus ook ijzersterk. En dat moet ook wel als je een eikenboom om wil knagen en dat lukt ze.
0: Ja.
3: Dan heb je wel sterke snijtanden nodig. En die groeien het hele jaar door, of het hele leven door van zo'n dier.
0: Ja.
3: En die zijn ook heel karakteristiek. Je kan dat misschien een beetje vergelijken met een kaak van een konijn of een haas, maar die zijn echt veel kleiner. En die tanden die zijn ook veel kleiner. En deze snijtand die groeit helemaal door zijn kaak heen. Van achter tot naar voren. Dus dat is echt indrukwekkend. En er zat nog een kies in ook in de kaak.
0: Oh, wauw. Maar ook een oranje kies?
3: Nee, want het is een fossiele kaak. Dus al 10.000, 7.000 jaar oud.
0: Oh ja.
3: En dat oranje, dat is inmiddels zwart geworden.
0: Ja, ja. Nee, dat is logisch natuurlijk.
3: Ja,
0: ja en dat bot is dus zo oud, duizenden jaren. Wat vertelt die kaak ons dan over hoe Texel er in die tijd uitzag of bijlag? Kun je daar nog wat aan aflezen?
3: Zeker, dat vertelt ons dat het in ieder geval waterrijk was.
0: Ja.
3: En dat er ook wat stroming in het water zat. En bevers zitten niet in zoutwater, hoewel ze af en toe wel eens in estuaria rondzwemmen. Waar het brakwater is. Maar Texel moet toen in die tijd aan het vasteland gezeten hebben. En dat weten we natuurlijk al lang. Maar dat weet je nu door die bever ook.
0: Ja.
3: En,
0: uh, Het is een mooie bevestiging eigenlijk.
3: Zeker. En dat er ook een stromend riviertje in de buurt is geweest en veel water.
0: Ja, en bomen.
3: Want en dan... bomen, wilg. Ja, een wilgboom, die heeft je wel nodig.
0: Ja, ja, precies. Nou, mooi. Die kaak die komt binnenkort in een vitrine te liggen bij de recente aanwinsten. Vanaf wanneer kunnen we hem komen bekijken?
3: Nou, ik denk over 2 weken.
0: Over 2 weekjes. Oké, dat is leuk om te weten. Dankjewel, Pierre. Tot slot, nu ik toch iemand van Ecomara aan de lijn heb... nog eventjes over jullie collega's van Pieter Buren. De zeehondenopvang daar, die wordt met sluiting bedreigd. Hebben jullie contact met ze gehad? En hebben jullie eventueel ook plek om, als het zover komt... hun zeehonden op te vangen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Een hele droevige geschiedenis natuurlijk. We hopen dat ze gewoon nog overeind blijven in de toekomst. Maar mocht het zo zijn, dan willen we zeker gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om ze zoveel mogelijk te helpen. Want daar zijn we natuurlijk voor. En ook voor de dieren, maar zeker ook om onze collega's daar te ondersteunen.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Goed. Nou, laten we hopen dat het niet nodig is in elk geval, zoals je al zei.
3: Ja, dat hoop ik zeer. Ja,
0: dankjewel, Pierre van Ecomare op Texel.

0: Babydoll hoorde je van Jamie Miller. En hij komt uit Wales, uit Cardiff. Dat is volgens mij zelfs de hoofdstad van Wales. En hij is totaal overvallen door het enorme succes van dit nummer. Want hij gaat overal volledig viral met Babydoll.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan het hebben over de sport. Daar gaat het vandaag vaker over vanwege die wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. En onze sportverslaggever Stefan Brandhorst die is al in Alkmaar voor die wedstrijd. Jij bent bij het stadion, Stefan. Vertel, hoe is het daar?
2: Ja, goedemiddag Patrice. Ja, hier bij het stadion een wedstrijd eigenlijk zoals alle anderen. Wel veel politie rondom het stadion aanwezig. Ja, dat kennen we ook wel van de afgelopen jaren hier in Alkmaar. De spelersbus van AZ is zojuist gearriveerd met alles en iedereen erin. En die reden ja, eigenlijk op een... Bij de hoek het stadion binnen en stapte uit, pakte hun koffers en zijn nu ook in het stadion. Dus wat dat betreft gaat het allemaal keurig netjes hier.
0: Ja, want we hoorden eerder natuurlijk in het nieuws, ook bij Barbara, hè, dat het een beladen wedstrijd is omdat het een Israëlische club is. Er mogen geen supporters bij, er zijn pro-Palestina demonstraties aangekondigd. Die mogen niet daar plaatsvinden, maar daar merk je misschien in de stad wel wat van.
2: Ja, in de stad natuurlijk wel. Hè. Er is een mars onderweg naar het stadion. En straks om 17:30 is er ook aan de overkant van het AZ-stadion... bij Hotel Alkmaar de demonstratie gepland. De pro-Palestina-demonstratie. Dus ja, daar gaan we echt wel wat van merken. Alleen ja, het stadion ligt natuurlijk een beetje op een eigen terrein. Daar kan je alleen naartoe via toegangswegen. En die toegangswegen die worden goed gemonitord. En er is veel politie op de been. Dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Maar vooralsnog gaat het allemaal vrij rustig en in goede banen.
0: Oké, nou laten we dan even kijken naar het sportieve aspect. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Er wordt gevoetbald vanavond vanaf 7:15. Heb jij al iets gezien van opstellingen en tactieken?
2: Nou, van tactieken weet in ieder geval dat AZ zo gaat spelen als altijd. Dus dat betekent wat opportunistischer. Hè. AZ speelt natuurlijk thuis. En AZ is natuurlijk op jacht naar de eerste Europese overwinning dit seizoen. Dit is de tweede wedstrijd in de Europa League. Die eerste ging helaas verloren tegen Sunderland. En wat Leroy Echtold, trainer van AZ, gisteren al aankondigde op de persconferentie... is dat AZ met een gewijzigd elftal zal gaan beginnen aan deze wedstrijd... tegen Hapoel Beersheva, omdat AZ een ontzettend druk programma heeft. De komende weken heel veel dubbele programma's met doordeweekse wedstrijden en dan in het weekend de competitie. Dus AZ gaat het elftal op een aantal plekken wijzigen. De opstelling is nog niet bekend, dus op welke plekken precies, dat weten we niet. Maar de verwachting is dat dat toch echt wel op een aantal plekken het geval zal zijn.
0: Ja, inderdaad, ja. En we hebben natuurlijk gehoord dat Kees Smit geblesseerd is. Wat verwacht jij van de wedstrijd van vanavond?
2: Ja, ik denk dat we best wel een leuke wedstrijd zouden kunnen zien. Hapoel Beersheva uit Israël is de nummer 4 van de Israëlische competitie. En speelt aanvallend voetbal, durft hoog druk te zetten. Trainer Leroy Echtold vergeleek het gisteren een beetje met de speelstijl van Ajax en FC Barcelona in hun hoogtijdagen. Nou ja, goed, wel van een iets ander niveau, zei hij er ook meteen bij. Maar dat is wel het idee waarmee ze willen voetballen. Dus dat is leuk. Dat is in ieder geval geen tegenstander die zich gaat ingraven en dan maar wachten op een uitbraak. Ja, AZ, het zal wel afhankelijk zijn van wie er precies gaan spelen. En ook hoe het dan natuurlijk met de samenwerking is. Want ja, als je gaat roleren, ja, wat blijft er dan nog over van de vastigheden die je in de wedstrijden hiervoor hebt opgebouwd? Dus dat is best wel interessant om te gaan zien wat de AZ kan in deze Europese thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva. Maar eigenlijk moeten ze ook wel. Want stel ze verliezen vanavond, dan ziet het er allemaal een stuk minder rooskleurig uit.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Dan hebben ze er 2 verloren. En dan wordt het toch een wat lastiger verhaal.
0: Ja, er staat echt wel wat op het spel. Dus ze moeten gaan knokken. En of dat gaat gebeuren op het veld dan, hè? Alsjeblieft.
2: Precies.
0: Dat gaan jullie voor ons volgen. Jij met Edward samen. Jullie houden een live blog bij. Dat is te volgen op nhsport.nl en nhnieuws.nl. Dankjewel voor nu. En misschien spreken we jou straks nog even als de wedstrijd net begonnen is.
2: Doen we.
0: Tot dan. Vandaag.

0: Pointer Sisters bij NH met Jump. Straks dan springen we eventjes het bos in samen met Stefan Roest, onze natuurverslaggever. Die is weer ergens in de provincie waar iets van natuur te vinden is. Eerst nu het nieuws van 5:30 met Barbara. En Barbara, wat zit erin?
1: Nou, dit weekend is natuurlijk de Marathon van Amsterdam. En nooit eerder deden er zoveel nationaliteiten mee.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: Ik ben Diana en ik kom uit Bad Oevedorp.
16: Ik ben Hans uit Amsterdam.
17: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Meizenpolder.
18: Thuis in heel
0: Het is 5:30. In Sint Maartens Vlotbrug is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Alkmaar is een protestmars vanuit het centrum naar het AZ-stadion begonnen. Op een aangewezen plek in de buurt van het stadion mogen demonstranten van de gemeente dan gaan demonstreren. Ja, het gaat om een relatief kleine groep. AZ speelt vanavond tegen een Israëlische voetbalclub. En daarom zijn die pro-Palestina-demonstranten op de been. Je hoort verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
19: Ondanks eerdere berichten dat de protestmars niet met

0: zichtbare symbolen mocht worden afgelegd naar het AFAS-stadion, is dat toch gebeurd. Op dit moment zijn we bijna aangekomen bij dat stadion aan de zuidkant van Alkmaar. Het gaat op dit moment over een man of 20, 30, maar mogelijk sluiten zich bij het stadion zo nog meer demonstranten aan. Alles verloopt in ieder geval gemoedelijk.
1: Ja, alles verloopt dus gemoedelijk en ze hebben dus ook toestemming toch gekregen om tijdens die mars vlaggen en symbolen mee te dragen. In eerste instantie was dat niet de bedoeling. Hoofdpijn en slapeloze nachten voor bewoners in Lammerschaag. Sinds een brand in september, waarbij giftige stoffen in het water terechtkwamen, hebben veel bewoners gezondheidsklachten. Deze bewoner vertelt wat ze allemaal voelen.
2: Mijn buren die ervaren hoofdpijnklachten, misselijkheid, keelpijn en vermoeidheidsklachten.
3: En heeft u zelf daar ook last van?
2: Ja, ik heb vooral keelpijn. Mijn vrouw heeft heel veel hoofdpijn. Het is voor iedereen wisselend. De een kan er beter tegen dan de ander. Maar heel veel mensen ervaren klachten.
1: Ja, heel vervelend dus. Nou, het Hoogheemraadschap is druk bezig met onderzoek en ook ja, met het beter maken van die situatie. Die konden nu nog niet meteen met een reactie komen, maar wel op korte termijn. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om snel meer producten aan voedselbanken te doneren. Hoe zit dat? Nou, door alle chaos van de afgelopen dagen zijn winkels natuurlijk een tijd niet bevoorraad met vers producten. En veel van die producten zijn niet meer te verkopen, zijn nu nog wel eetbaar. En ja, en als je ze langer laat liggen, dan gaan ze bederven. We doen er alles aan om voedselverspilling zoveel mogelijk te voorkomen, ook in deze uitzonderlijke situatie, zegt Albert Heijn. Dus mogelijk gaat er meer naar de voedselbank. Dat is dan een geluk bij een ongeluk. Dan celstraffen van 1,5 jaar tot 2 jaar... eist het OM tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk. Ze worden verdacht van poging doodslag. Vorig jaar hebben ze een 17-jarige jongen zwaar mishandeld. Beelden van die mishandeling werden ook online gedeeld. Er volgde een vergeldingsactie. En zelfs 5 middelbare scholen in de regio gingen een dag dicht vanwege alle onrust. Het slachtoffer, ja, die heeft nog dagelijks last van de gevolgen. Tijdens die mishandeling raakte die buiten bewustzijn. En tijdens dat buiten bewustzijnschap, ja, ging die mishandelingen gewoon door. Ja, ook werd hij nog ontkleed. Het is een heel heftig verhaal. Straks om 6:10, dan horen we er meer over. Laatste berichtje. De komende marathon van Amsterdam is de meest internationale tot nu toe. De organisatie heeft deelnemers namelijk uit 161 landen.
4: Zo.
1: Dat is een record.
4: Ja.
1: De directeur van de marathon zegt, we zijn daar als organisatie best trots op, maar ik heb niet echt een goede verklaring voor. Hij zegt, ja, we doen wel actief aan werving door op expos te staan bij grote internationale marathons. En daardoor groeit de bekendheid wereldwijd van de marathon in Amsterdam. En zegt hij, het zou mij best leuk lijken als we een keer in slagen om alle nationaliteiten van de wereld aan de start te krijgen. Dat zijn er iets van 195 zijn.
4: Ja, maar er zijn ze dus al bijna. Ik vind het ongelooflijk.
1: Ja. Ja.
4: Nou, snap ik ook wel dat als jij in, weet ik veel waar, ergens in Zuid-Amerika woont, of je woont in China, dat je denkt, als ik nou een marathon moest lopen, waar zou dat dan leuk zijn? Dat je dan wel aan Amsterdam gaat denken.
1: Absoluut.
4: Toch? Dat je denkt, dan gaan we over de grachten lopen. Dat
1: ja,
4: is
1: mooi
4: niet
1: decor,
4: zo.
1: Maar, ja, dat is niet zo. Dan komen ze bedrogen uit.
4: Ja, nou ja, ze komen wel langs de Amstel, toch, meestal?
1: Ja, nee, en dan, dat is waar.
4: Dus ze zullen zeker water zien. En regen misschien ook wel. Maar ik bedoel,
1: ja, nee,
4: ik kan
1: zijn
4: me goed voorstellen.
1: Plekken,
4: ja, als je dan toch wil hardlopen, dat je dat dan best in Amsterdam wil doen.
1: Ja, zeker. Ja. Nou goed, dus misschien komen er weer nationaliteiten bij dan de volgende keer.
4: Leuk.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Barbara. Wij gaan gauw naar onze weerman Jan Visser om eens eventjes na te genieten van deze heerlijke, nou, mooie, fijne, zonnige dag eigenlijk. Met af en toe wat wolkjes, toch, Jan?
5: Ja, zeker. Af en toe inderdaad wat wolkjes. En vooral weer hoge temperaturen, hè?
4: Ja.
5: Het werd 19 graden in de Noordkop en op Texel en elders in de provincie 20 tot 21 graden. Wijk aan Zee 20,6 permanent 20,3. In de Bilt 21,1 graad. En in Zaandam was het de 140ste warme dag van dit jaar. Dus meer dan 20 graden. Dus dat is nogal wat.
4: Ja. Hè?
5: Op het KNMI werd het de 124ste. En dat is de op één na het grootste aantal. Dit is het al een tijdje, hoor. De eerste plaats, ja, die gaan we niet bereiken, want die staat op 132. En dit zal toch wel een van de laatste warme dagen zijn geweest van dit jaar, hoor.
4: Ja, toch? Ja, zo voelde ik het ook een beetje, Jan. Wij gingen naar binnen, de studio in. En toen dacht ik, nou, dag zon.
5: Ja.
4: Niet, maar meer zo van dag.
5: Dan gaan we naar hoge temperaturen en zo.
4: Dag, ja, zomers weer.
5: Warm.
4: Nu gaan we echt naar de herfst.
5: Ja, zeker. Nou ja, goed, het werd dus wel wat meer bewolkt. Er waren überhaupt toch wel grote verschillen wat dat betreft. Zo scheen de zon in Den Helder en op Texel maar 3 uur. Terwijl in de regio Amsterdam het Gooi, Haarlemmermeer, 7 uur de zon werden geregistreerd. Dus dat wel. En nu zijn er wat meer wolken. Dat blijft ook vanavond zo. Het blijft overigens wel droog, hoor. Dat geldt ook voor de komende nacht. Maar in die vochtige lucht die ons land is binnengestroomd, is meer bewolking ontstaan. Nou, morgen ook bewolkt. Dan passeert tijdens de middaguren een front. Dat front behoort bij een actieve depressie die gisteren de IJslandse barometers op stel te zetten. Nou, die depressie is inmiddels onderweg naar de noordelijke IJszee. En het koufront passeert morgenmiddag. En we hebben in de ochtend bewolking. Er kan hier en daar een spatje regen vallen, het zal niet veel zijn. In de middag klaart het tijdelijk voor het koufront uit nog eventjes op. En daarna gaat het een tijdje regenen. Niet al te lang, valt ook niet zoveel. En in de avond is er een buienkans wanneer de bovenlucht afkoelt. En het wordt morgen nog zo'n 17 tot 18 graden.
1: Oh,
5: en ja, nog steeds vrij zacht.
1: Ja.
5: En de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten en dan wordt minder zachte lucht aangevoerd. En die windsterkte wordt langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Dan in het weekend op zaterdag wel enkele buien. Samenhangend met kou op hoogte, hoewel de barometer hoog staat. Zondag is er ook nog wel een enkele bui, maar ook af en toe zon. En de wind, ja, die waait dan uit het noorden tot noordoosten. Neemt ook wat toe, het doet wat kouder aan. En dat zien we trouwens ook terug op de thermometers. Want zaterdag is het een graad of 13, 14. En op zondag is het 12 tot 13 graden. Dus toch wel even duidelijk naar beneden.
4: Even een kleine duikeling.
5: Ja.
4: Nou ja, het is ook niet zo heel gek, Jan. Want we zitten inmiddels zo'n beetje op de helft. Of eigenlijk precies op de helft van oktober. Dan is dat ook niet zo raar allemaal, toch?
5: Nee hoor, zeker niet.
4: Nee. Nou, we weten genoeg. Dankjewel, Jan. We spreken je over een uurtje weer. En natuurlijk morgenochtend in de ontbijttafel. Maar ik wens je alvast een mooi weekend.
5: Ja, hetzelfde.
4: Dank je. Ja, maar dan gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg natuurlijk. Die is er ook nog.
3: 9 files in totaal. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Akersloot en knooppunt Kormeer. 20 minuten vertraging. Diezelfde A9, maar dan Amstelveen richting Diemen, tussen Amstelveen en Amsterdam Gaasperdam. Daar duurt je reis 17 minuten langer. Ja, ik probeer het af en toe wat op te spijzen, maar dat lukt me niet helemaal.
4: En dan, het ging wel lekker snel, maar nu niet meer eigenlijk.
3: Niet meer. En dan de A10, knooppunt Watergasmeer richting knooppunt Koenplein, tussen afrit Watergasmeer en Amsterdam Slotervaart. 8 minuten vertraging.

0: vloer de Brick House van de Commodores hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: En onze natuurverslaggever Stefan Roest is ook vandaag weer even lekker aan het buitenspelen. Dit keer niet voor zijn programma Natuurlijk Noord-Holland, maar voor een nieuwe serie Koken met Kok, waarin hij samen met onze eigen Pieter Kok gaat koken op bijzondere locaties. Stefan, waar zijn jullie vandaag?
2: Ik sta bij in Zuid-Schaarwoude aan de rand van een kolenveld. We gaan hier zo direct koken bij een zuurkoolmakerij, zuurkoolfabriek. En nou, dat doen ze met witte kool natuurlijk. Die staat hier nog op het land, maar de fabriek is in volle gang. Daar is Pieter nu in de weer. Laat zich rondleiden, geloof ik. En straks tref ik hem hier.
0: Ja, en dat is ook wel een beetje de tijd, toch, zuurkool?
2: Ja, ja, zo het najaar, hè, de herfst. Hoewel er nog wel wat flink wat blad aan bomen zit. Komt denk ik ook omdat het na die droge zomer nog even nat werd. Dat veel bomen nog even dachten, dit pikken we nog even mee. Wacht nog even met de bladverliezen. Dus vandaar maar bijvoorbeeld, omdat het ook geregend heeft, komen nu eindelijk weer paddenstoelen ook op.
0: Ja.
2: Je ziet vogels natuurlijk al langer op trek gaan, hoor. Die laten dat niet alleen van het weer hier in Nederland afhangen, maar ook van wat er in Siberië gebeurt bijvoorbeeld, waar veel van de trekvogels vandaan komen die hier voorbij zoeven. Bijvoorbeeld, ik zag een roodborstje bij mij in de tuin. Helemaal niet schuw. Sowieso hebben roodborstjes wel. Die gaan vaak op de grond eten dan insecten. En die blijven dan in de buurt van beestjes die de grond omwoelen. Zoals herten of zwijnen of dat soort dieren. Maar voor hun zijn wij ook gewoon beestjes. Dus als wij in de tuin bezig zijn, dan komt er vaak een roodborstje een beetje in de buurt kijken. Van nou ja, valt er voor mij wat te halen.
0: Ja, mooi.
2: Maar je hebt nu ook veel van onze roodborstjes die vertrekken naar het zuiden. En hun territoria in onze tuinen bijvoorbeeld worden ingenomen door roodborstjes die uit bijvoorbeeld Siberië of Scandinavië komen. Maar je ziet dus heel veel vogels zijn op trek. Maar bijvoorbeeld ook planten. Ik was gisteren aan het kajakken bij Korte Hoef. En daar dreven allemaal wortelstokken in het water. Dat zijn van die dingen van een meter. Van een afstandje lijken het wel krokodillen. Ze hebben een soort beetje geschubd patroon waar de bladeren aan gezeten hebben. En dat zijn de wortelstokken van de gele plomp.
0: Oh ja.
2: Weet je, dat is net als een waterlelie. Die maakt allemaal van die bladeren die op het water liggen. Gele bloemen. En in het najaar, dan vullen die wortelstokken, die vullen zich met gas. En dan gaan ze drijven.
0: Ah, daar komt het door.
2: En het idee is eigenlijk, daarmee kunnen ze zich verplaatsen naar bijvoorbeeld plekken waar nog geen gele plomp groeit. En op een gegeven moment laten ze zich weer zakken. Dan ontsnapt dat gas, dat lost dan weer op. Dan daalt hij weer. En dan kan hij op zo'n manier plekjes vinden waar die voorheen nog niet groeide. En zo eigenlijk planten op trek, op najaarstrek, noem ik dat maar.
0: Ja, wat grappig.
2: Er zijn ook weer planten die doen het omgekeerde. Bijvoorbeeld krabbescheer, die drijft het hele jaar door, de zomer. Maar die laat zich juist in het najaar zakken naar de bodem. Zodat hij niet bevriezen kan, want dat verdraagt hij slecht. En die komt volgend voorjaar weer op. En dan neemt hij waarschijnlijk de insecten mee, want die weten dat. Heel veel insecten en slakjes, die gaan op die krabbescheer zitten. Die dalen in het najaar naar de bodem. Zijn buiten het bereik van de vrieskou. Overleven de winter en komen volgend voorjaar gewoon weer omhoog.
0: Oh, wat bijzonder.
2: Ja, dat is echt een zeldzame plant geworden, hoor.
0: Ja, toch? Ja. Hey, en als we het hebben over de herfst, dan valt mij wel op dat er nu toch ook wel veel blad al wel gevallen is. Ik dacht laatst, ik ga een beetje vegen in de tuin. Ik weet wel dat ik dat niet te veel moet doen. Maar toen viel me inderdaad wel op dat er heel veel beestjes al in zaten. Zijn die zich dan al helemaal aan het voorbereiden op de winterslaap?
2: Ja, nou, die blijven ook. Dat is natuurlijk mooi isolerend laagje. Het is voedzaam. Dus heel veel beestjes zitten in dat blad. En er komen weer beestjes op af die op die beestjes eten. Waar de beestjes op afkomen die weer die beestjes eten. Dus zo heb je een hele gemeenschap van allemaal soorten die in dat composterende blad zitten. En ik laat ook veel blad liggen in mijn tuin. Maar ik veeg ook wel wat hoopjes bij elkaar. Die doe ik in een vuilniszak. Dat laat ik een jaar liggen. En dan heb ik een geweldige potgrond aan. Bladaarde heet
0: slim,
2: dat.
0: Slim, slim, slim. Dat ga ik ook
2: doen. Superspul. Maar het is inderdaad zaak om zoveel mogelijk te laten liggen. En natuurlijk, als je een balkonnetje hebt of een klein tuintje, snap ik heus wel dat niet voor iedereen een aantrekkelijk idee is. Maar als je een beetje tuin hebt, laat het liggen. Ja. Het verdwijnt bijna altijd vanzelf. En het is een bron van voedsel, van leven.
0: Ja, nou, jij gaat lekker aan de zuurkool. En wij gaan lekker genieten van de mooie herfstkleuren. Want die beginnen nu wel echt te komen.
2: Ja, de wingerd, de wilde wingerd, al helemaal rood. De esdoorns gaan kleuren. Wordt prachtig.
0: Dankjewel, Stefan. En we spreken elkaar gauw.
2: Ja, dag. Patricia, dag.

0: Music bij NH met More Than This. Straks na het nieuws van 6 uur, dan gaan wij alweer op zoek naar een leuk dagplaatje. En waar dat vandaag over mag gaan, dat gaat Jelmer ons alvast verklappen. Of het Hans, hij gaat er een hint toe geven.
1: Ik ga een hint geven. En het is redelijk te doen dit keer. We gaan het hebben over de meest voorkomende straatnaam van Nederland.
0: Oké.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week gaat het Muiderslot tijdens het Ridderweekend terug naar de middeleeuwen.
3: In Over de Top gaan ook wij terug naar de wereld van jonkvrouwen, zwaardgevechten, magie en draken. En dan moet deze er zeker bij.
1: Zeg je middeleeuwen? Dan zeg je kastelen.
3: En ook deze ga je horen.
4: King of the Road.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
3: Oude schildknaap van me.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
6: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
9: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
10: Jou.
9: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
8: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
11: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
12: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
14: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
15: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
16: Ik ben Marissa uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
18: Goedenavond. Meerdere woningen in Den Helder zijn ontruimd vanwege een gaslucht. Het gaat om een woonblok aan de Zuiderzeestraat. Er zijn ook behoorlijk wat hulpdiensten op de been daar. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om op korte termijn meer producten aan de voedselbanken te doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen zijn er nog veel verse producten die ze niet meer heel lang kunnen bewaren. En in de binnenstad van Alkmaar is een rustige demonstratie bezig en een soort protestmars van pro-Palestina-demonstranten. Het gaat om zo'n 30 man, begeleid door politie. Ze protesteren tegen het feit dat de AZ vanavond tegen een Israëlische club speelt. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En zijn er nog altijd files, Jelmer?
1: Er zijn er nog 6 in totaal. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer, bijna 20 minuten vertraging. 12 minuten op de N235, Amsterdam richting Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend-Zuid. En de laatste, de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en knooppunt Kooimeer, 10 minuten vertraging.
8: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volido.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navel.

0: Mac bij NH met Don't Stop. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de ogen en oren van Noord-Holland zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers van NH. Vandaag spreken we Melle Bos. Die volgde namelijk vandaag de rechtszaak tegen 3 verdachten die betrokken zouden zijn bij die zware mishandeling van een 17-jarige Haarlemmer in Beverwijk. Vorig jaar september was dat. Je hoorde er eerder vandaag ook al over in het nieuws. Beelden van dat geweld gingen online rond en zorgden voor grote onrust in de regio, waarna meerdere scholen hun deuren een dag lang gesloten hielden. Dan weet je weer een beetje waar het over ging. Melle, jij was vandaag bij die rechtszaak. Goedenavond. Vertel eerst nog even wat er nou allemaal gebeurde in september vorig jaar.
3: Ja. Er gebeurde een hoop, laten we dat als eerst zeggen. En ook vandaag in de rechtszaal was eigenlijk de precieze aanleiding is nog altijd onduidelijk. Maar wat er wel duidelijk is, is dat er in september vorig jaar eigenlijk een vete opleidde tussen 2 groepen jongeren. De ene groep uit Haarlem en de andere groep uit Beverwijk en Heemskerk. En de mishandeling die vandaag centraal stond is eigenlijk het startschot van die vete. En dat gaat dus om de mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Die was op dat moment in Beverwijk. Die was gewoon wat eten, zegt hij zelf. Hij liep een restaurant uit en toen werd hij plots omsingeld door een grote groep jongens die nadrukkelijk wilden weten waar hij dan vandaan kwam. En toen duidelijk werd dat hij uit Haarlem kwam, werd de sfeer agressief, werd hij aangevallen. Hij zette het op een lopen, struikelde en werd vervolgens nog echt heel zwaar mishandeld. En dat is toen, zelfs toen hij bewusteloos op de grond lag, is er nog doorgetrapt. En dat is dus toen ook allemaal gefilmd en gedeeld. En dat zorgde ook weer voor nog meer onrust in de hele regio.
0: Ja, en welke rol zouden die 3 verdachten die vandaag dus voor de rechter moesten komen daarin hebben gespeeld?
3: Zij hebben dus een rol gespeeld in die eerste mishandeling. Moet bijgezegd worden, er is ook een 4e verdachte, maar die was minderjarig. Die is al eerder behandeld en die is al veroordeeld tot een paar maanden jeugddetentie. Maar volgens de OM hebben deze alle 3 verdachten meegedaan, dus met die zware mishandeling van deze 17-jarige jongen. Met hem ook kleding uittrekken, ontbloot. Ze hebben op zijn billen getrapt, ze hebben het gefilmd en daarna ook gedeeld op allemaal sociale media.
0: Ja, het OM eiste vandaag celstraffen tot 2 jaar tegen deze 3. Waar is dat op gebaseerd precies?
3: Ja, tot 2 jaar inderdaad. Ja, 2 jaar inderdaad, dat is best heftig. Maar het wordt niet gezien als een soort normale mishandeling. Allereerst worden ze verdacht van een poging tot doodslag. En dat wordt ook onderbouwd door een forensisch arts die zegt, deze trappen tegen het hoofd met deze kracht, die hadden dodelijk kunnen zijn. Dus dat speelt mee. Maar daarnaast speelt eigenlijk ook mee de gevolgen voor het slachtoffer en de enorme onrust in de regio. En dat komt met name omdat dus die beelden en die sociale media hierbij zijn ingezet. En dat er al razendsnel heel veel beelden online werden verspreid die onrust hebben aangewakkerd. En daar sprak ik ook kort even over met de persofficier van het Openbaar Ministerie.
4: Nou, het klopt inderdaad dat de beelden zijn gedeeld. Er is ook een wraakactie een aantal dagen later geweest. Die zaak komt later nog op zitting. En al die incidenten hebben tot heel veel onrust in de regio geleid. Er zijn uiteindelijk scholen gesloten. Het leidde tot heel veel angstgevoelens. En dat heeft er ook mee te maken dat ook mensen die hier waarschijnlijk überhaupt niet zelf bij betrokken waren, maar die beelden zijn gaan delen, een beetje opgaan jutten, dat soort dingen. Dus daardoor is het echt enorm groot geworden. En ook dat wordt deze verdachte aangerekend. Want het is natuurlijk allemaal begonnen met de mishandeling waarvoor zij verantwoordelijk worden gehouden.
0: Ja, waarvoor ze vandaag voor de rechter moesten komen. Bijzonder wel, Melle, ik begreep dat de dag eigenlijk begon dat de deuren tijdelijk dicht gingen voor pers en publiek. Op het moment dat een van die verdachten binnenkwam, hè, wat gebeurde er?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook. Ik heb op zich best wat rechtszaken meegemaakt, maar toch gebeuren er soms weer rare dingen. Nee, een van de verdachten die heeft 2 aandoeningen. Die heeft autisme en die heeft daarnaast ontzettend last van tics. En die tics bij hem zijn heel luidruchtig. En ook, je kan je voorstellen, die tics worden heftiger door spanning. Nou ja, ik kan me geen spannende plek voorstellen als verdachte in een rechtszaal. Dus hij maakte heel veel herrie. Hij trok het eigenlijk niet meer. En toen heeft de rechtbank besloten, oké, iedereen naar buiten, we gaan dit gewoon even 1-op-1 zijn deel doen om ook hem wat rust te geven.
0: Oh, oké. Maar goed, bij de behandeling van de zaak mocht het publiek er wel weer bij zijn, ook bij die andere verdachten. Hoe stelden die zich op in de rechtszaal vandaag? Hebben ze bekend wat hun aandeel was? Hebben ze spijt betuigd?
3: Nee, een van de drie die heeft erkend dat hij erbij was. Maar hij zegt dan wel, ik was erbij, maar ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Dus het zou kunnen dat ik een klap heb uitgedeeld. Het zou ook kunnen dat het niet zo is. Maar hij zegt wel, ik was erbij en ik was in dat park. En ik was bij het maken van die video. Maar hij zegt, het was zo'n chaos, het leek wel een bosgevecht. Moet gezegd worden, dat nam het OM wel in dank af. Omdat hij de enige was die er eigenlijk dat toegaf. De andere twee kan je kort samenvatten als zwijgrecht. Ik was er niet, was ik niet, ben ik niet. Die gaven geen sjoegen.
0: Oh. Nou, dat lijkt me pijnlijk voor de mensen die daar zaten namens het slachtoffer. Die 17-jarige jongen uit Haarlem. Die was er zelf niet, begrijp ik, die mishandeld is. Maar hij is wel van zich laten horen. Hoe was dat? En hoe gaat het nu met hem?
3: Ja, hij was er zelf niet. Ja, die jongen, zijn vader las een slachtofferverklaring voor. Ja, die jongen die was destijds 17. Dat is al heel heftig. En je moet ook nagaan. Die jongen zegt ook, ja, degene wat mij is aangedaan, ik heb niks gedaan. Ik ken deze jongens niet. Ik liep een restaurant uit en ik werd opeens zo hard aangevallen. Hij raakte ook buiten bewustzijn. Hij moest later en de dag daarna werd hij wakker. En toen zag je dus op TikTok en noem maar op, dat hij daar lag, half bloot. En dat voor hem is dat echt. Het heeft zijn leven compleet veranderd. Hij heeft nog altijd lichamelijke klachten. Hij moest stoppen met zijn opleiding. Hij is nog steeds bang op straat. Komt sowieso niet meer in Beverwijk. En hij zei zelf ook al, of het stond in zijn verklaring, dat er heel veel dagen zijn dat hij het gewoon niet meer ziet zitten. En ook over die gevolgen van het slachtoffer sprak ik met de officier van het Openbaar Ministerie.
4: Het delen van die beelden. Daar zegt het slachtoffer zelf ook van. Hij beschrijft heel erg hoe heftig dat is. Omdat het is natuurlijk beschamend, zo noemt hij het ook. En hij vertelde, althans zijn vader deed zijn slachtofferverklaring vandaag. Hij vertelt ook, dan loop ik op straat en dan kom ik mensen tegen. En dan ga ik toch denken, goh, zouden die beelden gezien hebben? En dat geeft ook wel aan hoe ontzettend heftig het is. En dat wordt dus ook strafverzwarend meegewogen door het Openbaar Ministerie.
0: Jeetje, nou ongelooflijk triest inderdaad voor dit zo jonge slachtoffer. Wanneer is de uitspraak in deze zaak?
3: Over 2 weken op 29 oktober.
0: Oké, dan horen we daar ongetwijfeld meer over. Dankjewel voor nu in elk geval, Menno Bosordien.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Rod Stewart met Baby Jane hoorde je. Het is bijna 6:30. We gaan straks op zoek naar een leuk plaatje dat past bij het nieuws van deze dag.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, dat gaan we eigenlijk gewoon nu doen. En het nieuws van deze dag, dat komt uit onze eigen NH-koker. We hebben namelijk een nieuwe podcast. Dat is superleuk.
3: Leuk.
0: Ja, verslaggever Arend de Geus die is op zoek gegaan naar het verhaal achter de Kerkstraat.
4: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
5: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
6: Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren. En iedereen zorgt goed voor elkaar en is lief voor elkaar. Ja. Dus.
7: Niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraten te vinden.
8: Ja. Nou ja, dit stukje straat waar we nu staan is sinds 1649...
4: Ken jij nou een kerkstraat waarvan je vindt dat ik daar langs moet? Laat mij dat dan weten met een opmerking in de comments hieronder. En wie weet, kom ik dan bij jou langs binnenkort.
9: De Kerkstraat is een podcast in de serie Windstreken van NH. Abonneer je nu op Windstreken en krijg meteen een melding bij een nieuwe aflevering.
10: Ja, vanaf nu dus te beluisteren via onze website. Of je hoorde het al, je allerfavorietste podcast-app Windstreken. Dus alles rondom die Kerkstraat. En toen dachten wij, wij gaan de Kerkstraat hier ook gewoon even lekker vieren. Hier op de radio laten we plaatjes zoeken over straten of over kerken of over kerkstraten. Iets in die trant.
0: Church Street. Ja, waar dacht je aan?
10: Ik dacht aan Kensington.
0: Dan moet je eigenlijk live horen, dit, hè?
10: Oh, ja, het is zo goed.
0: Goed zeg. Heerlijk. Nou, ik ging even terug in de tijd met Frank Sinatra. Kiss me, say that you'll miss me. Get me to the church on time. Ja, toch ook heel erg lekker. Maar goed, lieve mensen, de keuze is geheel aan jullie. Kom maar door met jullie plaatjes over kerken, over straten en over kerkstraten.
10: 088 850 51 52. Je mag je postduif sturen, je mag bellen, je mag appen.
0: Rooksignalen.
10: Rooksignalen. Wat hebben we nog meer? Oude radiofrequentie, morsen. Oh, joh, verzin het allemaal, maar kom deze kant op.
0: Kom maar door en dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat de dagplaat wordt.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Ik ben Sylvia uit Noord-Gewoude.
9: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
10: Ik ben Inge uit Amsterdam.
11: Ik ben Arnold uit Castricum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:01. In Haarlem is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. Vanwege een gaslucht in een woonblok in Den Helder zijn meerdere woningen zojuist ontruimd. Het gaat om een woonblok aan de Zuiderzeestraat. Zowel de politie, brandweer als ambulancepersoneel is opgeroepen voor hulpverlening. Ja, wat er nou precies aan de hand is, dat is nog onduidelijk. De eerste melding van een gaslucht werd rond 16:45 gedaan. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om op korte termijn meer producten aan voedselbanken te doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd lang niet bevoorraad met vers producten. Ja, veel van die producten kun je niet meer verkopen en ja, kunnen snel nog bederven, maar zijn nu nog wel eetbaar en dus te geven aan de voedselbank. Hoofdpijn en slapeloze nachten voor bewoners in Lammerschaag. Sinds een brand in september, waarbij giftige stoffen in het water terechtkwamen, hebben veel bewoners gezondheidsklachten. Deze bewoner vertelt wat ze allemaal voelen.
15: Mijn buren die ervaren hoofdpijnklachten, misselijkheid, keelpijn en vermoeidheidsklachten.
16: En heeft u zelf daar ook last van?
15: Ja, ik heb vooral keelpijn. Mijn vrouw heeft heel veel hoofdpijn. Het is voor iedereen wisselend. De een kan er beter tegen dan de ander. Maar heel veel mensen ervaren klachten.
14: Ja, dat zijn dus heftige verhalen. Het Hoogheemraadschap is druk bezig met onderzoek en ook weer met het veilig maken daar van het water. Maar een officiële reactie, ja, dat laat nog even op zich weten. In Alkmaar, het zal je niet ontgaan zijn, wordt vanavond gevoetbald, over een kwartiertje al. AZ neemt het op tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Ik ga me de hele dag al breek ik mijn
17: hij is lastig,
14: daarover.
17: Hè?
14: Oh, sorry dat ik het zo moet zeggen.
17: Ja, maar het is moeilijk. Maar je deed volgens mij
14: Hapoel Beersheva. Maar goed, dat brengt ook demonstraties met zich mee. Pro-Palestina demonstranten demonstreerden vanmiddag. Ze hielden ook een soort mars vanaf het station in Alkmaar naar een specifieke plek bij het stadion, waar ze toestemming hebben om te demonstreren. En onze verslaggever Thijs-Jan van Aals, die was erbij en die vertelt even hoe dat verlopen is.
18: De protestmars richting het AFL-stadion is zonder grote incidenten verlopen. Inmiddels staan een man of 40 bij het aangewezen demonstratievak dat uitkijkt op het stadion. En daarvoor langs lopen op dit moment de duizenden supporters van AZ die onderweg zijn naar de wedstrijd. Ook dat verloopt allemaal gemoedelijk. De demonstratie gaat in ieder geval nog duren tot het begin van de wedstrijd. Mogelijk dat ze daarna nog even doorgaan. Maar de kans lijkt klein dat het hier in ieder geval voor de aftrap nog uit de hand gaat lopen.
14: Ja, rustig is het dus gebleven daar in Alkmaar. En ja, een verslag van de wedstrijd die kan je straks ook zien in ons liveblog op nanieuws.nl.
17: Ja, en we gaan denk ik zo even als de wedstrijd net begonnen is heel eventjes naar het stadion, even naar Edward.
14: Oh, die, leuk.

0: gaat de wedstrijd natuurlijk bekijken voor ons.
1: Om 6:15 dus.
0: Ja.
1: En nog een laatste berichtje. Een raaf uit Artis is de eerste vogel ter wereld, je hoorde dat al, die 2 3D geprinte snavelprotheses heeft gekregen. En met succes. Ja, die vogel, de hoorngraaf, de zuidelijke hoornraaf moet ik zeggen, die had zijn boven- en ondersnavel gebroken. Dat gebeurde bij het pikken naar voedsel in de bodem. Nou, hij had nog 2 stompjes over, maar ja, daar kon hij toch ook weer niet zoveel mee. Dus hebben ze gewoon dat op zo'n manier opgelost.
0: Ongelooflijk.
1: Met 3D geprinte snavelprotheses.
0: Dat beest moest dus weten. Die denkt waarschijnlijk heel verbaasd van, hé, wat gek, mijn snavel is opeens weer aangegroeid.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik niet, maar misschien vindt hij het wel heel fijn.
0: Dat lijkt me haast wel. Hij kan weer gewoon eten.
1: Zo is dat. Je kan dat verhaal ook even nalezen in de app en of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara, en een fijne avond voor jou.
1: Jullie ook.
0: Merci. Wij gaan nog even door met het weer van Jan Visser, want die kan ons vertellen wat voor weer het wordt.
2: Vanavond en de komende nacht trekken er wolkenvelden over de provincie, maar er zijn ook opklaringen en het blijft droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 tot 13 graden. Morgen in de ochtend bewolking en plaatselijk een beetje regen. In de middag kan het even opklaren en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 17 tot 18 graden. In de loop van de middag, misschien tijdens de eerste helft van de middag al, gaat het enige tijd regenen. En in de avond is er kans op een bui en koelt het af. De wind is zuidwestelijk en matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig, draaiend naar het noordwesten. Ook op het IJsselmeer in de middag af en toe een vrij krachtige tot krachtige wind.

0: Propaganda hoorde je met Jewel.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar een dagplaatje over kerken en straten. En dit allemaal naar aanleiding van de première van onze nieuwe NH-podcast.
3: Ja.
0: Die vind je trouwens, als je ons volgt, is wel leuk natuurlijk. Je kan dat via de website vinden, maar ook via je eigen podcast-app. Via Spotify of weet ik van waar je luistert. En kijk dan even bij Windstreken, want zo heet... Ja. En dan kom je ook bij alle andere podcasts van NH.
3: Dat is een overkoepelende podcast-idee. Ja. En daar staan al onze podcasts onder.
0: Ja, en deze heet dan De Kerkstraat. Want het, Arend die gaat op zoek naar de kerkstraten van Noord-Holland. Toen kwamen er een heleboel leuke liedjes ook nog binnen.
3: Leuke liedjes binnen. Marja, die trapt af met Fadeless.
4: God is a DJ.
0: Ja, goed gevonden, vind ik.
3: Ergens zegt hij dus ook nog church.
0: Ja, liedjes over straten en kerken zochten. Dus... deze hoort er zeker bij. Jolanda die wilde U2 horen. Ja, maar de straten geen naam hebben. Dus daar heet ze ook niet Kerkstraat.
3: Nee, daar heet ze No Name.
0: No Name.
3: Echt, ach, ik hou van U2. Mariska die wilde Madness horen.
5: Our house in the middle of our street.
0: Ja, ja. Oh. Goed gevonden. Gaan we door met Sander. Die vroeg om Shack Attack. Street. Ja, ja. Heel goed.
3: Ah. Lekker disco.
0: Heerlijk, ja.
3: Harm, die wil Culture Club horen.
0: Church. Of The Poison Mind. Ja, goeie. En Wilco, die kwam met Cloud. Onze eigen Cloud.

0: Cloud toch mooi zingen?
1: En wat is hij leuk.
0: Hij is zo leuk, Cloud. Maar dit was een optreden bij Beste Zangers, hè?
1: En het is gewoon de Kerkstraat.
0: Ja, maar ook dat doet hij weer zo onwijs goed,
1: ja,
0: jongen.
1: Ja, het is zo leuk.
0: Ja, hij moet weer een keer hier bij ons in de uitzending komen, vind ik.
1: Kom ik ook?
0: Ja, ja natuurlijk. Je gaat je niet net op die dag ziek melden, joh.
1: Nee, dan ben ik erbij. Als de kippen kan ik je verzekeren.
0: Zeker weten, ja. Nou, leuk, Cloud dus. Maar dat is niet onze dagplaat geworden, toch?
1: Nee, want we hebben één duidelijke winnaar. Die is echt het allermeest aangevraagd. Door Pim, door Gea, door Gerrit. En eigenlijk ook een beetje door onze eigen Barbara. Het is Take Me to Church.
2: Dagplaat.

0: even terug in de tijd met Kim Wilde. The Kids in America. We kijken even terug op deze dag voordat we verder gaan met Over de Top.
1: Dit was vandaag de dag op NH.
0: Ja, wat was het voor dag? Nou, het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel breipost kreeg.
2: Ik heb hier een enorme zak vol met wol die alleen nog maar gekaard is. Hier lijkt het wel alsof het schaap er nog in zit, Frank. Maar dat is echt niet zo. Dit is 2 kilo, heb ik me laten vertellen. 2 kilo gekaarde wol. En die is klaar om te spinnen. Tanja, die heeft gezegd, weet je wat ik ga doen? Ik ga alvast even een klein stukje breien. Gewoon even kijken hoe die breidt.
3: Ja, ja, dat is fantastisch.
2: Ah, heerlijk, jongens. Ik heb gewoon het gevoel dat het gaat lukken.
0: Ja, tuurlijk gaat het lukken. Er is nog veel te doen, maar het gaat lukken om 300 schapenvachten om te zetten tot, ik weet eigenlijk niet hoeveel, sjaals. Luisteraars gaan helpen,
4: zo, 300,
0: Pieter gaat helpen.
4: 400, ik weet
0: wij gaan
4: het.
0: Allemaal helpen.
4: Zo is het.
0: Goed plan is het. Hey, het was ook de dag dat weerman Jan Visser en June niet op één lijn lagen wat betreft het weer.
5: Dag June, goedemiddag.
6: Het waait heel hard buiten, Jan.
5: Nou, dat kan ik toch wel.
6: Nou, ik was op de fiets, ik waaide bijna om.
5: Ja, dan heb je er waarschijnlijk te veel tegenwind veroorzaakt.
6: Ja, dat denk ik. Veroorzaakt.
4: Veroorzaakt.
0: Oh, wat geestig. Hey, goed, het was de dag dat wij bij ons in de show gingen praten over een bijzonder weekend in Wieringerwerf. Daar gaan kinderen van de scouting kennis maken met de radio. Maar dan wel de radio zoals het vroeger ging.
7: Ja, het is een concept dat eigenlijk al heel erg lang bestaat bij scouting. Eerst was het de Jota. En dat was echt de radiotechniek zoals we hem kennen met de korte en lange golven. En later is er ook de Joti bijgekomen, waarbij scoutinggroepen ook contact zoeken met elkaar over het internet. Yeah. En binnen de scoutingwereld is het eigenlijk best wel een bekend fenomeen. Ook omdat het altijd het derde weekend van oktober is. Ja. En doen we er eigenlijk altijd al heel erg lang aan mee.
0: Ja, ze gaan dus met elkaar communiceren. Ze hebben een eigen zendmast gebouwd. Het lijkt me enig.
4: Het is toch enig.
0: Ja, zeker. Ja. Goed, straks over de top met Jelmer en Maarten. Zo hoor je waar dat over gaat. We gaan eerst even snel schakelen met Edward Dekker in Alkmaar, waar AZ voetbalt tegen Hapoel Bezer Sjeva. Goedenavond, Edward.
8: Dag Patricia, goedenavond.
0: Het is begonnen zo te horen.
8: Het is in volle gang, al 6 minuten. En AZ krijgt de eerste hoekschop van de wedstrijd. Het staat nog 0-0. Kreeg een klein kansje via Kovac. Dat is de spits vanavond van AZ. En de bal wordt nu overgekopt uit die hoekschop. En als je de naam Kovac hoort, dat betekent dat Meerdink niet speelt. En er zijn 6 wijzigingen in het elftal van trainer Lior Echtold, die inderdaad aangekondigd had te gaan roleren. En dat heeft hij gedaan. Halve elftal dus omgegooid, omdat er een heel druk programma voor AZ zit aan te komen. Leeg uitvak aan de overzijde. Demonstranten hebben zich aan de overkant van het stadion verzameld. Een man of 25 die met leuzen duidelijk hebben gemaakt dat ze het niet eens zijn dat deze Israëlische ploeg hier in Alkmaar speelt. Nou, dat is allemaal rustig verlopen, zover ik dat allemaal heb kunnen zien. En we kunnen ons nu meer gaan focussen op de wedstrijd. Hier staat het nog 0-0 in de Europa League. En dat geldt ook voor die andere wedstrijd, Patricia. Die
0: Ajax
8: wordt in Kroatië gespeeld.
0: Oh, ja,
8: Ajax. Die spelen in Split tegen Hajduk. En daar staat het ook nog 0-0. Hoewel daar wel een enorme kans was zojuist voor Tola. Maar die stuit 1-1 op de doelman en een verdediger van Hajduk Split. Kortom, 2 wedstrijden die om 6:15 begonnen zijn en die via het liveblog te volgen zijn op onze website.
0: Ja, jullie houden het allemaal voor ons bij. Dus kijk vooral op nhnieuws.nl en nhsport.nl. Daar vind je het liveblog van zowel over Ajax als AZ. En AZ speelt dus in Alkmaar. En onze verslaggevers, die zijn erbij. Dat hoor je vanavond niet op de radio, maar je leest het allemaal in het liveblog. Maar op de radio hoor je wel Jelmer en Maarten.
4: Zeker, want het is weer tijd voor Over de Top. En van voetbal gaan we toch een beetje richting de middeleeuwen. Zo kan het op de radio. Ik trek mijn Marion Kolder straks lekker aan. En we duiken lekker de middeleeuwen in. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. We hebben leuke gasten. We hebben leuke items. We hebben allemaal weer leuke dingen.
0: Het dus wordt gewoon leuk, denk ik.
4: Het wordt gewoon leuk. En als je het niet leuk vindt, moet je het vooral niet melden. Want dat wil ik niet weten.
0: Alle complimentjes kunnen binnen via de app natuurlijk.
4: Dat kan absoluut.
0: Dat is helemaal goed. Maarten, die is onderweg, zag ik. Maar die heeft een beetje pech met zijn baard of zo. Met zijn
4: zijn paard en wagen die had hem weg. Dus die staat met
0: zijn... Dat heb je in de middeleeuwen.
4: Ja, precies. Zo is het.
0: Komt allemaal goed. Hij zal uiteindelijk op tijd hier verschijnen. Ik wens jullie heel veel plezier bij Over de Top met Maarten en Jelmer. En alvast een fijne avond.

0: tekst en uitleg.
1: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm, de fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
9: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
10: Voordeeluitjes.nl. Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Ik ben Lissie uit Assendelft.
16: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
17: Ik ben Isabel uit Haarlem.
18: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
19: Ik ben Hoek uit Schermoren.
20: Ik ben Milou uit Amsterdam.
21: Ik ben Kegodien uit Wisp.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
24: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
23: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Over de top.
26: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 20.

0: Het is de Queen of Hearts hier op NH.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
3: Welkom, lieve mensen, bij Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Ja, ik vind het een enig thema deze week, want dit weekend tovert het Muiderslot in Muiden om tot een middeleeuws spektakel. Tijdens het Ridder- en Ambachtenweekend vliegen de ridders, de jongvrouwen, de heksen, de draken je om de oren. Ach, en ik vind het een enige tijd, kan niet anders zeggen.
3: Absoluut, ja, en vanavond is dat ook niet anders, want ook wij gaan terug in de tijd en komen alle plaatsen voorbij met een middeleeuws tintje in de titel. Je hoorde net dan bijvoorbeeld Queen of Hearts natuurlijk, de koningin, want daar had je er vroeger hartstikke veel van.
0: Hartstikke veel.
3: Maar wat je ook had, waren schildknapen.
0: Oh.
3: En bij een schildknaap denk je natuurlijk een beetje aan een ridder in opleiding. Die zit dan, heeft dan een ridder en is een soort leerling. Toen moest ik denken, jammer, iets wat ik helemaal niet van jou weet. Maar hoe was jouw opleiding? Of heb jij eigenlijk überhaupt een opleiding gehad? Nou, niet dat ik me verbaas, maar ik weet het gewoon niet.
0: Vind je me zo onopgeleid? Nou, ik zal je vertellen. Na de middelbare school ben ik heb journalistiek gestudeerd. Dat heb ik ook afgemaakt. Daar ben ik hartstikke blij mee. Maar daarvoor heb ik nog een kleine, ja, hoe zal ik, een soort aderlating gehad.
3: Ja.
0: Ik heb 3 maanden lang de IPABO gedaan.
3: De IPABO?
0: De IPABO.
3: Wat is dat?
0: Dat is dan met een geloofstak van de PABO. Ik heb verder helemaal niks met het geloof. Maar goed, dat, ik weet niet, het leek me een leuke school. Het was de PABO, dat heb ik 3 maanden gedaan. Ik heb een tijdje les gegeven voor groep 1, 2. En elke keer als ik dat schoolplein opliep, dacht ik, hoe haal je me hier zo snel mogelijk weer vandaan?
3: Wacht even. Jij bent leraar geweest?
0: Ja, nou ja, in
3: opleiding.
0: Ja, in opleiding.
3: En dan nog christelijke ook wel.
0: Ja, het was vreselijk. Oh, wat een ellende.
3: Maar jij gelooft toch helemaal niet?
0: Nee. Maar ik vind het geloof op zich wel iets heel moois. En het is de IPABO. Het is niet gelijk dat je dan dat het allemaal heel streng hoeft te zijn.
3: Ja.
0: Maar nee, ja, het was vreselijk. En het was groep 1, 2. Ze waren allemaal heel erg klein. En ook echt de snottenbellen die liepen eruit. Het vond ze echt verschrikkelijk. En dan gingen we daar lunchen, want het was pauze. En iedereen die had natuurlijk zijn lunchboxje mee. En die ging daar zo aan die tafel zitten. En ik heb echt, begrijp me niet verkeerd, ik heb een ongelooflijk respect voor iedereen die in het onderwijs werkt. Vindt het echt heel knap. Maar wat waren het af en toe saaie types. Ik kan er niks anders van maken. Ja. Dan vroeg ik, wat heb je gedaan dit weekend? Niks. Lekker hoor, lekker op het bankje gezeten. En
3: maar
0: ik dacht,
3: jou,
0: oh my god.
3: Dit verbaast me ook heel erg. Want als ik ken jou, jij bent gemaakt voor de show. De showbiz.
0: Hey, het was ook totaal geen mis. Het was totaal geen match. Nee, het was totale mis.
3: Nou, gelukkig ben je goed op het pootje terechtgekomen.
0: Ja, dan heb ik journalistiek gaan studeren en toen was ik hier. En jij dan, lieve schat? Wat heb jij allemaal uitgespookt?
3: Nou, niet zo heel veel. Ik heb media, informatie en communicatie gestudeerd. En dat is eigenlijk precies niks.
0: Nee, dat is echt de opleiding voor als je niet weet wat je wil.
3: Precies, dat ook. Maar als je het wel weet en je gaat het eenmaal volgen, kan je ook vervolgens niks. Dus je leert een beetje video's monteren. Je leert een beetje artikelen schrijven. Maar ik kan eigenlijk helemaal niks. En ik ben er ook achter gekomen dat ik eigenlijk nog steeds helemaal niks kan.
0: Jawel, je kan wel dingen.
3: Ja, maar niet veel. Er is nog nooit iemand die mij gebeld heeft die zei van, Maarten, ik heb even jouw expertise nodig.
0: Nee.
3: Maar het lijkt ook wel lekker. Nee, maar toen ik hier kwam werken, heb ik ook heel lang het nieuws geschreven voor het middagprogramma destijds.
0: Oh ja.
3: En dan moest ik het nieuws schrijven, maar de helft van de tijd had ik geen idee wat ik eigenlijk over aan het schrijven was. Ik denk gewoon kopiëren, plakken. Ik denk, het zal wel goed zijn.
0: Mag ik een... ja, dat is niet om je af te schrijven. Het is misschien ook een beetje leuk dat ik het ga vertellen, maar ik ga het wel doen.
3: Oh, jee.
0: Ik appte jou vanmiddag met goh, lieve Maarten, we moeten even in de gaten houden. Nu voetbalt AZ tegen een Israëlische club. Er is nogal veel mee van doen. Dus ik zeg, we moeten even in de gaten houden of dat wel goed gaat. Als het niet goed gaat, moeten we even intunen met onze verslaggever. Jij zegt, voor de stand.
3: Ja, ik wist niet wat er allemaal gaande was.
0: Oh, maar dan pis ik in mijn broek. Zo heerlijk. Maar ja, jij kan wel heel veel, hoor. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar of het goed is, is het tweede. Nee, schat. Je moet niet onzeker zijn.
3: Nee, ik heb gewoon heel veel zelfkennis. Dat is het gewoon.
0: Dat is het. Lieve mensen, je kan met ons meepraten. Want hoe was jouw studententijd? Wie was jij een beetje als schildknaap? We willen het absoluut weten. 088-850-5152. Een belletje, een appje of een spraakmemo. En de Hofnar bestaat dan misschien niet meer. Daar is de radiopresentator voor in plaats geworden. Maar we doen het allemaal met liefde. En dit is de Steve Miller Band op NH met The Joker.

0: Say goodbye, say hello, we zijn net begonnen. Het is Madonna met Take a Bow, want ja, ook buigen moest je natuurlijk in de middeleeuwen. Als je bijvoorbeeld een hertog of een koning of koningin voorbij zag komen, dan was het hallo.
1: Hallo.
2: NH. Over de top.
1: Maarten, het is tijd om eventjes goud eerlijk te zijn. Ik heb een vraag. Heb jij wel eens iets gestolen?
0: Ik heb wel eens een kortingsticker op een winterjas geplakt. Die mijn moeder vervolgens kocht. Dus eigenlijk was het niet eens mijn eigen geld. Maar ik heb daar wel 20% korting ooit op geplakt.
1: Oh, maar dat is dan wel gelijk een flinke stuiver, of niet?
0: Ja, dat was behoorlijk wat.
1: Gekker. Ja, nee, ik heb er... Ja, dit is heel erg om toe te geven. Ik weet het. Maar ik heb er een tijdje lang een sport van gemaakt om dingen te stelen bij de zelfzinkkassa. Oh. Doe ik niet meer.
0: Nee.
1: Het was een beetje... Dat was het slechte in mij.
0: Ja.
1: Maar... Ja, ik beschouw mezelf misschien een beetje als een gewoon mens. En daarover gaan we het ook hebben. We gaan het hebben over mensen zoals wij, maar dan in de late middeleeuwen. En dan gewone mensen die ook wel eens iets hebben gestolen. Want Janna Koman die schreef daar het boek Dieveland over. En we hebben er aan de lijn. Janna, goedenavond.
3: Hallo.
1: Voor we beginnen... Eerlijk zijn, wij zijn ook eerlijk
3: ja,
1: geweest.
3: Ja, ik herkende dus de aandrang van de zelfscankassa erg. Ja. Dus ik weet niet. Ook het haalde inderdaad ook absoluut niet het beste naar mij, het beste in mij naar boven. En het is ook zo, het deed me ook erg denken aan dus dat inderdaad ik als jonge moeder met kinderen ook totaal anders wordt benaderd dan iemand die al niet zo fris ruikt en 300 liters daar afrekent. Dus het zegt denk ik heel veel over mensen en waarom je wel of niet zoiets probeert. Dat herken ik.
1: Ja, want je schreef er dus een boek over en ik maakte nu een beetje de vergelijking naar ons, zeg maar, als wij als gewone mensen. Is dat ook een goede vergelijking in verhouding met jouw boek?
3: In die zin, dat is denk ik wel... Kijk, stelen is van aan de tijden. Waar het een enorm verschil in zit, is de waarde van alledaagse spullen. Die was in de middeleeuwen echt totaal anders, veel hoger. Omdat er niks is massa geproduceerd. Heel veel is met de hand gemaakt. Dus zowel qua emotionele als economische waarde is dat veel hoger. En bijvoorbeeld kleding is denk ik daar een heel goed voorbeeld van. Als je denkt dat de goedkoopste winterjas toen, denk ik, bijna €1000 was opgerekend... Dan begrijp je hoe erg het was als dat wordt gestolen.
0: Ja,
3: daar zit iets heel anders in de middeleeuwen, ja.
0: Ja, en nou schrijf je dus over gewone mensen die in de middeleeuwen zijn gaan stelen. Hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om dit boek te gaan maken?
3: Nou, ik heb in het archief, in het stadsarchief, dus heel veel bronnen gevonden. En daarin vond ik dus allemaal bekentenissen van dieven. En dat fascineerde me zo ontzettend, omdat je als het ware allemaal puzzelstukjes van levens, van mensen krijgt. Met mensen die het niet makkelijk hebben gehad in die middeleeuwen. En ook wat meer over spullen en over leefwereld te weten kwam. Dus die combinatie vond ik echt fantastisch.
1: Ja, en wat voor spullen zijn dat dan zo al? En ook, wat hebben ze dan allemaal gestolen? Dat is natuurlijk anders dan een iPhone.
3: Ja, nee, dus er is nog geen elektronica, wat nu een van de belangrijkste dingen om te stelen is. Er zijn ook geen zakkenrollers, want middeleeuwse mensen hebben nog geen zakken in hun kleren, maar wel veel buidelsnijders.
1: Oh,
3: dus die dragen van alles aan hun gordel. Maar dus vooral heel veel kleding. Maar ook heel veel dieren. Hè? Een paard die... iemand zegt dat hij een paard leent en komt nooit meer mee terug. Varkens, koeien. Heel weinig sieraden en kostbaarheden eigenlijk. En dus eigenlijk allerlei alledaagse dingen. Van een ketel tot een zijden mouw. Tot... stukken hout, eigenlijk alles wat los en vast zit, werd gestolen. Bijvoorbeeld ook bijen zelfs. Dus,
0: bijen?
3: Dus niet alleen de honing, maar de hele bijen.
1: Oh, de hele kas.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En was er dan ook zoiets, want kijk, wij gaan naar de politie, wij doen aangifte en zeggen, wil je het alsjeblieft even voor me opzoeken? In de middeleeuwen waren er misschien wel, hoe noem je dat, bewakers, maar dat is niet per se politie. Hoe deden zij dat toen?
3: Er is wel een soort politiemacht en dat verbaast me hoe ontzettend goed ze eigenlijk of zorgvuldig ze zijn in het opsporen van mensen. Maar het het is ook heel anders hoe dat gaat. Dus het gaat ook vooral over geruchten. Over een soort tamtam. Dus als iemand is verdacht van iets of er is iets weg, dan wordt er al snel gesproken en wordt er misschien iemand gearresteerd. Dus het is veel meer van horen zeggen eigenlijk.
0: En stel, hè, ik jat een buidel. Ik ben een buidelsnijder en ik ben betrapt. Ja. Wat zijn dan de straffen waar je aan moet denken? Want het waren natuurlijk al andere tijden.
3: Ja, daar ga je wel een beetje van schrikken. Die straffen zijn ontzettend hoog. Eigenlijk bevestigt dat heel erg de stereotype van dat vrede middeleeuwen. Dat je dus voor een kleine diefstal al een hele vrede straf krijgt. Oh. Maar je merkt dat vooral bij vreemdelingen, hè, die een soort sociaal netwerk hebben die ze beschermen, is bij meerdere vergrijpen wordt de doodstraf gegeven.
0: Zo.
3: En bij zelfs een klein vergrijp, bijvoorbeeld iemand vindt in de keukenkastje een pot mosterd en die schrikt daar zo van dat ze dwingen die vriend die pot mosterd heeft gestolen weer terug te brengen, omdat ze zo bang zijn voor die hoge boetes van de politie.
1: Maar is het dan bijvoorbeeld hakkie-takkie weg is handje, zoiets?
3: Nou, en dit is ook wel een beetje cru, maar een hand wordt dus kennelijk niet afgehakt, want dan kan je dus niet meer werken. Maar wat je dus wel eens ziet, is dat mensen een oor wordt afgesneden. Oh. Of een ander brandwerk. Ja, dus kijk, als je een boete kan betalen, dan kom je hier wel onderuit. Ja. Maar als je al niks hebt, hè, dus als je eigenlijk ontzettend kwetsbaar bent, dan zie je dus dat het gezag, hè, de autoriteit, een soort markering op mensen achterlaten. Eigenlijk ook om op te zeggen, als zo iemand die weer ergens anders is, om te zeggen, pas op, deze heeft iets op zijn kerfstok.
0: Ja, jeetje. Nou ja, dit en allemaal andere soort vergelijkbare verhalen, want jij bent er helemaal ingedoken. Dat is allemaal te lezen in jouw boek Dievenland. Janna Koopman, hartstikke bedankt. En we gaan je boek zeker kopen, want het klinkt heel luguber, maar wel interessant.
3: Ik heb er met liefde over geschreven, maar het is een roerige wereld. Ja. Maar hartstikke bedankt en veel succes met de middeleeuwen dan.
1: Dankjewel, gaat hartstikke goed komen. En ik denk wel dat ik weet uit mijn geschiedenislessen nog van vroeger dat één ding heel erg belangrijk is in die middeleeuwen. En dat is de bloedlijn. Waar je vandaan komt, Alex Warren.

0: Coldplay met Magic. En misschien denk je wel, ja, heeft die gozer nou een borreltje te veel op met zijn draken en zijn heksen? Nou, echt niet. Vandaag staat Over de Top in het teken van de middeleeuwen. En dat komt omdat het prachtigste kasteel van onze Provence, en dan heb ik het natuurlijk over het Muiderslot, zij dompelen zich dit weekend helemaal onderweer in de tijden van de zwaarden en dat soort dingen.
1: Ja, de kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, in dit programma blikken we niet alleen maar terug in het verleden, maar kijken we ook vooruit naar de tijd die komen gaat. En dat doen we tijdens de kaarten van Maarten. Ik heb een pakje tarotkaarten en daarmee kan ik de toekomst voorspellen en weet ik precies hoe alles gaat aflopen in de wereld. En nou heb ik vandaag een bijzondere kaart getrokken. Want jij zei het al, we hebben het inderdaad over de middeleeuwen, omdat het Muiderslot inderdaad het ridderweekend heeft. Dat vroeg je trouwens ook nog net, want ook schildknapen maakten onderdeel daarvan uit. Dat waren allemaal leerlingen. Ja. We vroegen je net, welke opleiding of studie heb jij gevolgd? Waar heb jij het vak geleerd? Laat ons dat weten. Dat kan nog steeds via een belletje 088-850-51-52. En een appje mag natuurlijk ook. En die middeleeuwen die staan natuurlijk een beetje bekend als de donkere tijden. He, we hadden de Romeinen, we hadden de Grieken. We konden van alles. Alles was mooi en licht. En toen kwamen daar in één keer die donkere middeleeuwen, waar alles somber was en nat geregend en donker. En we wisten niks, we konden niks. En toen dacht ik, ja, Jelmer, want wij zitten hier nu wel lekker droog met onze ledlampen en weet ik veel wat. Maar het kan zomaar eens zijn dat we misschien wel weer teruggaan in de tijd over een tijdje in de toekomst.
0: Oh.
2: He? Ze zeggen altijd, de geschiedenis herhaalt zich.
0: Oh ja, dus we gaan weer naar het paard en wagen.
2: Nou ja, dat gaat deze kaart ons nu vertellen. Want ik heb daarvoor een kaart getrokken. Gaan we ooit weer terug in een donkere periode komen? En daarvoor heb ik de kaart getrokken, de toren. En dat is niet een vrolijke kaart als je hem ziet. Want het is een toren die in brand staat met een bliksemschicht erop. Maar ook de uitkomst is niet heel erg positief.

0: staat namelijk voor een bliksem die getroffen wordt terwijl mensen naar beneden vallen en dat eigenlijk alles wat veilig en vanzelfsprekend was als een kaartenhuis in elkaar kan storten.
1: Oh nee.
0: Ja, en nou,
1: dus we gaan eraan.
0: Precies, en nou denk ik dus dat wat wel eens kan gebeuren, dat is eventjes mijn fantasie, dat toch dat AI en die robots in één keer de wereld overnemen. En dat in één keer een soort leger aan robots komt en dat het een soort overkill wordt aan elektriciteit. En dan boom, en dan is het allemaal weer donker en zwart.
1: En dan moeten we weer terug in onze grot. En dan moeten we vanuit daar moeten we
0: weer poepen in een gat.
1: Weer poepen in een gat.
0: Ja.
1: Ja. Pakken we weer een tak en dan maken we dan weer een speer van.
0: Precies.
1: Super.
0: Wellicht beter nieuws heb ik voor André Hazes.
1: Kijk.
0: André Hazes junior. De beste man, die heeft namelijk een hele leuke podcast samen met zijn zus. Mm. En daarin heeft hij verteld, in deze nieuwste aflevering, dat hij eigenlijk vindt dat hij, ondanks alle prijzen die hij al gewonnen heeft, en dat zijn er een hoop, dat hij eigenlijk vindt dat er nog eentje ontbreekt. En dat is, dat meent hij oprecht, een lintje.
1: Oh, dat vindt hij zelf?
0: Ja, hij vindt dat hij een lintje verdient.
1: Oh, en waarvoor dan?
0: Nou, dat zei zijn zus ook, maar daar moet je ook goede dingen voor doen. Weet je dat? En toen zei hij, nou, ik help, en dat is op zich, als dat zo is, is het hartstikke goed, verslaafden in een kliniek in Spanje. En daar begeleidt hij die mensen en vertelt hij een beetje over zijn leven.
1: Dat is ervaringsdeskundige.
0: Precies. En daarvoor vond hij dan zelf wel dat hij een lintje krijgt.
1: Zitje.
0: Ik heb voor hem geen lintje getrokken, maar wel de kaart De Ster.
1: Hmm.
0: Nou, en waar staat die ster voor? Nou, dat is een stuk positiever dan de kaart van net. Het staat namelijk juist voor welverlichting en gezien worden.
1: Ach.
0: En eer krijgen van je werk. Wat dus zo blijken dat hij misschien wel eens een keertje bij Amalia, ik denk namelijk niet dat het binnen nu een zoveel jaar gaat gebeuren, maar als Amalia aan de macht is, dat zij daar met zo'n zwaard zo op zijn schouder links, zijn schouder rechts. Als ik het had gedaan, ik heb iets doorgedrukt.
1: Ik vind hem wel grappig,
0: dat hij een lintje krijgt.
1: Scheidheid ziet de mens. Dat is,
0: precies, ja. Ik denk dat er mensen zijn die eerder een lintje verdienen dan André Hazes.
1: Ik denk het eerlijk gezegd ook. Maar ik bedoel, je moet je wensen uitspreken. Dan gebeurt het ook.
0: Precies, maar de kaarten zijn de kaarten en die hebben altijd gelijk.
1: Oh, zo is het.
2: De kaarten van Maarten.

0: Het is Leon Rimes op NH met Can't Fight the Moonlight. Ja, dat is het slotlied van de film Coyote Ugly. Maar wist je dat dit nummer bijna niet bestond? De film die had aanvankelijk een ander slotlied, maar na tegenvallende reacties op het einde van het testpanel moest songwriter Dionne Warren razendsnel een nieuwe hit schrijven. En dat lukte. En dit nummer werd dan ook gelijk een internationaal wondertje.
1: Ja, en over internationale wonders gesproken. Ook Ed Sheeran en Taylor Swift kunnen daar natuurlijk wat van. Ze hebben beide genoeg hits op hun naam staan. Maar ook samenwerkingen van de twee hebben ze geen windeieren gelegd. Begon allemaal in 2012 met hun allereerste samenwerking. En dat heet Everything Has Changed.

0: Ja, na Everything Has Changed volgden er nog 3 samenwerkingen. En dat is best wel veel, hè? 2 artiesten die elkaar 4 keer opzoeken. Namelijk bij Endgame, bij Run, maar ook bij het nummer The Joker and the Queen. En in dit nummer, Joker and the Queen, gaan ze eigenlijk terug naar waar het allemaal begon. Namelijk in de videoclip van het nummer wat je net hoorde. Daar zie je 2 kinderen, dat zijn de jonge versie van Taylor en Ed. En in Joker and the Queen, het nummer wat we nu gaan luisteren, zijn ze 10 jaar later, hebben ze dezelfde kinderen gebruikt.
1: Oh, niet waar?
0: Ja. En is het een soort mini-verhaaltje. Dus als je de videoclip van de eerste bekijkt en van de tweede, heb je een soort vervolg.
1: Heb je een soort vervolg?
0: Nou, de cirkel is rond.
1: Is het
0: zijn Ed Sheeran en Taylor Swift. Joker en the Queen.

0: Ja, we duiken de hele avond in de wereld van de ridders, kastelen, zwaardgevechten en jonkvrouwen. En daar hoort deze ook zeker bij. Het is Jodie Miller met Queen of the House. Ja, het is een antwoord op het bekende liedje van Roger Miller, King of the Road. En deze versie van Joda is dan weer een ode aan de huisvrouw. Want ook dat is gewoon keihard werken.
1: Nou, ik denk harder dan keihard werken. Wat die vrouwen allemaal wel niet moeten doen, joh.
0: Absoluut. Weet je wat het leuke is? Laatst was heel schattig. Belde een luisteraar en die vroeg van... Hey, ik heb een vraagje. Als jij getrouwd bent, blijf je dan nog wel werken? Oh. Alsof ik een soort huisvrouw zou worden daarna.
1: Maar je hebt een keer... Ik heb deze vraag een keer aan jou gesteld. Het zei, het liefst word ik een huisvrouw.
0: Ja.
1: Was jouw droombaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus? Nee, je blijft.
0: Ik verdien helaas niet genoeg en ik heb niet genoeg gespaard om dat waar te maken, helaas.
1: Oké. Nou, we vroegen je net, hoe was jouw tijd als schildknaap? Oftewel, welke opleiding heb je gevolgd en hoe was je als student? Carlijn die heeft geappt, samen met mijn tweelingzusje studeerden we voor docent. Allebei zijn we totaal wat anders gaan doen. Zij is kapster en ik werk in een winkel.
0: Een beetje jouw verhaal, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: We kregen ook een spraakmemo binnen.
2: Goedenavond, Jelmer en Maarten. Ik heb een studie gevolgd op de Ambachtsschool in Gouda. Daar leerde ik het vak keramiek. Je weet misschien wel potten draaien op een schijf die je aanschopt. Ik was daar op de school met een vriendin. We waren de enige twee meisjes op de Ambachtsschool.
1: De enige twee meisjes op de Ambachtsschool? Oh, wat grappig.
0: Weet je wat ik vind bij potten draaien? Dat vind ik zo erotisch. Dat vind ik zo sexy. Dan gaan ze zo met van die natte vingers zo langs dat klei. En dat draait dan zo in het torentje. Of ik helemaal... Nou echt, je hebt 18-plus content. Daar is er niks bij. Moet ik je eerlijk toegeven. Ik vind het zo sexy. Vooral het zijn dan van die sexy Italianen. Die dat op TikTok doen. Oh, heerlijk.
1: Nee.
0: We moeten door, ik hoor.
1: Nee. Jij vindt pottenbakken sexy?
0: Ja, vind ik heel erotisch.
1: Af en toe krijg ik helemaal de totale kortsluiting van jou. Ernst, die wilde kunstenaar worden. Maar moest van zijn vader een echt vak leren. Na 2 maanden hotelschool had hij door. Je ouders hebben niet altijd gelijk. Toch de kunst ingegaan en hij heeft al jaren een eigen atelier.
0: En Merel die heeft 3 studies geprobeerd en toen zei ze... ik geef het op. In 1998 ben ik gewoon mijn eigen sieradenwinkeltje gestart... en ik ben er nog steeds de trotse eigenaar van.
1: Oeh, en ook Gino Fanelli die had een jongensdroom die anders uitpakte... hoewel de appel viel niet ver van de boom. Hij wilde altijd drummer worden, maar werd uiteindelijk zanger... en dat leverde het prachtige... Wild Horses op. Want ja, in de middeleeuwen hadden ze nog nooit gehoord van auto's. Maarten kwam in het ook op paard en wagen.
0: In mijn koets, mijn glazen koets.
1: In je koets. Het is Wild Horses en je luistert naar Over de Top op NH Radio.

0: License to Kill. Ja, dit keer zat het hem niet in de titel, maar wel in de naam van de artiest. Namelijk Gladys Knight, oftewel de ridder, hè, The Knight. Met dus inderdaad License to Kill. Ze nam het nummer op voor de gelijknamige James Bond film. Mocht je het niet al gehoord hebben, het is toch de iconische sound. Je hoort het altijd terug. Ja, hoewel haar achternaam verwijst naar een ridder, is haar bijnaam nog een stuk imposanter. Ze wordt namelijk ook wel de Empress of Soul genoemd. Oftewel de keizerin van de Soul. En ook deze Empress hoor je zo. Baby,
1: daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Maar eerst een historisch figuur dat leefde in de late middeleeuwen, maar vandaag de dag nog steeds veel aandacht krijgt. Zeker tijdens Halloween. En dat gaat bijna weer gebeuren, hè, die Halloween-capriolen.
0: Oh ja, 2 weken.
1: Ik heb het over natuurlijk niets anders dan de Dracula. Ben jij een beetje Halloween-fan?
0: Ik ben gek op vampieren.
1: Ach, nou eerst nog eventjes middeleeuwen. Dit is Tame Impala.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
5: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
6: even een tweetje afwijden.
5: Ja, nee, gewoon een statement maken.
4: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: natuurlijk dubbel, want Queen staat natuurlijk voor de koningin en A Kind of Magic voor alle magie die er toen nog was. Het ging trouwens niet magisch snel, dit opnemen hiervan duurde 7 maanden.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber, dit is NH
2: Over de Top.
1: Over de Top.
0: Welkom bij Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
2: We zijn deze week in onze tijdmachine gedoken naar 500 tot 1500 na Christus. En eenmaal uitgestapt zijn we ondergedompeld in een wereld vol koningen, koninginnen, ridders, tovenarij en alles wat daarbij hoort. En dat heeft dan weer alles te maken met het buitenslot. Ja, zij hebben een heel middeleeuws weekend voor de boeg en het is herfstvakantie, dus misschien denk je, wat moet ik in godsnaam met mijn kleinkinderen nog doen? Nou, dan is dit een onwijs leuk uittipje.
0: Absoluut, ja. Dus ga daarheen, kom dat zien in het Muiderslot. Jammer, ik heb een vraag voor jou. Want we hebben het over de middeleeuwen. En in de middeleeuwen denk ik gelijk aan zwaardgevechten, ja, aan ridders, slagvelden. Je kent het wel.
2: Ja.
0: Nou ben ik benieuwd. Ben jij een beetje een vechtersbaasje en heb jij ooit wel eens gevochten?
2: Ik denk niet, nee. Ik ben geen handtastelijke vechtersbaasje. Ik hou mensen het liefst op afstand, denk ik. Maar ik kan wel met woorden goed vechten.
0: Je bent een vocale vechter.
2: Ik ben een vocale vechter. Ja? Maar ik ben geen handtastelijke vechter.
0: Oké. Ja, maar woorden kunnen soms meer pijn doen dan fysiek geweld, hè, zeg.
2: Ik heb wel geleerd, dat is trouwens een toptip voor iedereen die iemand nog een keer een map wil verkopen.
0: Ja.
2: Kijk, je wil heel graag automatisch, doe je je duim in je vuist.
0: Ja.
2: Toch, als je iemand wil slaan.
0: Ja.
2: Maar dat moet je niet doen. Want als je dan iemand slaat, dan breek je je duim. Dus je moet altijd je duim over je knokkels.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat weet je dan wel, voor het geval dat.
2: Voor het geval dat.
0: Nou ja,
2: heb ik geleerd. En jij dan? Want ik denk dat jij best wel kan knokken, of niet?
0: Nou, ik heb 1 keer gevochten in mijn leven. Dat was in Amsterdam, achter het Leidseplein. Ik was samen met een vriend uit geweest. We waren vrij dronken. Het was aan het einde van de avond, 4 uur 's nachts. En we hadden onze fiets achter Paradiso geparkeerd, zeg maar, gestald, ja, zeg je dan.
2: Gevaarlijke plek.
0: En,
2: gebeurt altijd wat.
0: Precies, nou, bij mij dus ook. Want er stonden 2 hele aardige jongens en die begonnen met ons een praatje te maken. En hartstikke gezellig en knappe jongens, zo moet ik erbij vertellen. Dus ik denk, hallo, nog gaat gebeuren. Dus nou, ze waren een beetje aan het kletsen zo, hartstikke leuk. En in 1 keer zei hij van,
2: plek een drugsdealer.
0: Wil jij cocaïne?
2: Ja, zie je.
0: Ja, wil je drugs? Dus ik zeg, als grapje, ik zeg, oh lieverd, ik heb zakken vol thuis, daar heb ik die van jou nodig, weet je, hahaha. Nou, dus ik dacht wel, oké, dit is zo'n type, weet je wel, ik val op foute mannen, maar zo fout hoeft nou ook weer niet.
2: Ja.
0: Dus ik denk, oké, wegwezen. Dus wat ik wil doen in mijn dronken hoofd, omdat het echt een leuk amicaal gesprek was, ik denk, ik geef die man even een knuffel.
2: Oh nee.
0: Nou, ik heb het geweten. Hij duwde mij weg, hij heeft met zijn vuist,
2: nee,
0: bam, om ene jukbeent en bam, om andere jukbeenderen. Kwam gelijk politie aan, want die hielden ze al in de gaten. Die hebben ook gevraagd of ik laten aangifte wilde doen, heb ik niet gedaan. Maar toen ik thuis kwam,
2: ja,
0: en ik keek,
2: toen raakte het opgezet, toen dacht je, nu wil ik dikkere jukbeenderen.
0: Ja.
2: Is het of is het niet?
0: Ja, je hebt het helemaal goed.
2: Ja. Ja.
0: Weggrap. Ja, dat klopt. Nou, we willen het ook van jou weten. Ben jij een beetje vechtersbaasje? Heb je ooit gevochten? Laat het weten via een appje, een belletje of een spraakmemo 088 850 51 52.
2: Je bent gewoon

0: De Gypsy Kings met Volare. Het is heel poëtisch, deze tekst. De man schildert zijn handen en zijn gezicht blauw, wordt dan plotseling door de wind meegenomen en zweeft in de oneindigheid van de blauwe lucht, hoger dan de zon, terwijl de wereld onder hem kleiner en kleiner wordt, tot het ver onder hem verdwijnt.
1: Jij moet hofnar worden aan het hof.
0: Ja, hè?
1: Ja, hartstikke goed.
2: NH over de top.
3: Over de top.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met een reis door de middeleeuwen. En als er iets bij de middeleeuwen hoort, dan is het natuurlijk wel de troubadour. Het is natuurlijk de grote hit van Lennie Coeur. Ze schreef er namelijk een nummer over. En ze werd natuurlijk eerst bij het Songfestival. Nou, laten we er niet te veel woorden aan vuil maken. Ze kan het namelijk heel goed zelf vertellen.
4: Wat het mij vertelt is dat het een zanger is die graag verhalen vertelt. En die... En ook het laatste verhaal. Dus dat maakt mij wel... Ik vind ook de eenvoud mooi die man eigenlijk is. De eenvoud dat het om het lied gaat en niet zozeer om hem. Het lied voor mij is zoiets als een instituut, als bijna iets dat niet... dat eeuwig is. Hè? En dat steeds een ander decor vindt en een ander publiek.
1: Ja, dat weet ze mooi te vertellen. Iets minder mooi is, ik was er aan het appen van de week toevallig, want ik vertelde, we gaan jou draaien in Over de Top.
0: Yeah.
1: En toen vertelde ze mij van, ik ben momenteel bezig met mijn immigratie naar Israël, waar ze naar toe verhuist. Niet geheel
0: vrijwillig,
1: omdat zij zich gewoon niet meer veilig voelt in Nederland. Heeft natuurlijk te maken met al het antisemitisme. En ze zegt ook van, mijn carrière is eigenlijk gestopt. Ik stop echt met muziek en ik ga die kant op. En dat vond ik toch wel heel verdrietig om te horen eigenlijk. Ik bedoel, ondanks, je mag doen en gaan en staan waar je wil, maar de reden daarachter is natuurlijk niet zo leuk.
0: Ja, maar de reden daarachter heeft misschien ook wel twee kanten. Dus ik denk ook wel dat ze sommige mensen, dat ze zich een beetje in het harnas heeft gejaagd van sommige mensen.
1: Mooi, harnas. Past helemaal bij de ridders.
0: Ja.
1: De jonkvrouwen, de draken, maar ook de troubadour. Dit is Lennie Coeur.

0: la, het gaat nog even zo door. Het is America met een horse with no name. Ja, die hadden ze in die tijd natuurlijk hartstikke veel. En dan heb ik het over de middeleeuwen.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Och, het is weer tijd voor een lesje. En ik heb er zoveel zin in, want ik vind middeleeuwen vind ik dus eigenlijk best een heel leuk onderwerp. Ik vond dit vroeger hartstikke interessant tijdens mijn geschiedenislessen. Als het hierover ging, ging ik wel opletten. En dan haalde ik ook een 6 in plaats van een 2. Dus dat is best heel erg leuk.
0: Ja, jij was fan van de middeleeuwen.
2: Ik was best wel fan van de middeleeuwen. En weet je wat ik mezelf altijd voorstelde dat ik dan was?
0: Nou.
2: Een pijl- en boogschutter.
0: Waarom?
2: Ik weet niet. Ik zag mezelf helemaal zo met een pijl- en boog. En zo,
0: als een soort Cupido.
2: Nee, ja,
0: echt een stoere.
2: Nee, dom.

0: stonden middeleeuwse sprookjes over pratende dieren. En die dierenverhalen die werden dan weer gebruikt om mensen de les te lezen over macht, hebzucht en domheid.
1: Ja, weet je wat grappig is, hè? Winnie de Poel, die bestaat trouwens deze week op het jaar. Leuk.
0: Heel middeleeuw.
1: Nee, maar dat zijn ook dieren. Nee, maar daar wordt dat ook gedaan. Weet je dat Winnie de Poel heeft een ziekte dat hij te veel eet. Tijgertje heeft ADHD. Ior, de ezel, nee, die is depressief. En Knorretje heeft een angststoornis. En dat zijn allemaal dus gebaseerd op echte geestesziektes, zeg maar. Maar dan voor de dieren. En dan in de vorm van dus een heel leuk sprookje. Dus dat haakt een beetje in.
0: Inderdaad, hebben we geleerd van die tijd. Sommige mensen geloofden dat je ziektes kon genezen met magie. We hebben natuurlijk al heel veel magic gehad, hè, in onze lijst. Ja. Naast kruiden en medische kennis werden ook amuletten, gebeden en besweringen gebruikt. En je weet wel wat ze met een heks deden. Als ze dachten, iemand is een heks, wat deden ze toen met die heksen?
1: Of ze konden drijven, toch, of zo?
0: Ja, dan werden ze inderdaad in het water gegooid. En dan hadden ze in die tijd hele lange rokken. En dan werd altijd gekeken, als je bleef drijven, dan ben je een heks. Ja. Maar ja, iedereen bleef door die rokken natuurlijk hartstikke drijven.
1: Ja, dan heb je wel altijd gelijk.
0: Was het nou zinken? God, ik weet het niet meer. En ja, we gaan door. Ik weet het even niet meer. De middeleeuwen, die hadden al universiteiten. Ja, echt waar. De Universiteit van Bologna ontstond rond 1088. Dus ook nog een soort van op de helft van de middeleeuwen. En dat geldt dan ook als een van de oudste universiteiten van Europa. De Vikingen. Als je aan een viking denkt, waar denk je dan aan? En dan bedoel ik specifiek de helm. Hoe ziet de helm eruit?
1: De helm, ik denk aan een baard. Een helm van een viking.
0: Ja, die heeft altijd...
1: Oh, ik weet het, van die hoorntjes van
0: inderdaad,
1: een hert.
0: Die heeft altijd van die hoorns.
1: Ja, ja.
0: Dat is onzin. Dat is helemaal niet waar.
1: Oh.
0: Dat is gewoon doordat wij voorstellingen, populaire voorstellingen, dat allemaal hebben gebruikt en hebben de films het overgenomen. En daarom hebben we nu aangenomen dat die helmen hoorns hadden.
1: Oh,
0: dat is gewoon hartstikke onzin.
1: Nooit geweten.
0: Mensen geloofden in de geneeskracht van eenhoornhoorns. Maar ja, je weet vast wel dat de narwal, weet je, die walvis?
1: De narwal. Wat, de narwal?
0: De narwal die leeft op dit moment. De narwal die leeft in het water, nog steeds. En dat is een tandwalvis. En die heeft één grote tand. En ze dachten vroeger dat dat een eenhoorn was. Maar dat was gewoon...
1: Dat is toch een paard met roze haar en regenbogen?
0: Maar dan vonden ze die hoorns en dan dachten ze, dit moet van een eenhoorn zijn. Ah. Maar het was niet van een eenhoorn, het was van een narwal.
1: Ik snap hem.
0: Ja, wij denken altijd... De middeleeuwen, dat was de tijd van de mannen. Van de echte mannen, van de stoere mannen, van de vechtersmannen.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is onzin. Er waren vrouwelijke heersers die zelf al oorlog voerden. Zo was er Jeanne d'Arc, die in de 15e eeuw Franse troepen inspireerde tijdens de 100-jarige oorlog.
1: Zo.
0: Ja.
1: Mooi, man.
0: Echt. De aarde was voor middeleeuwse geleerden helemaal niet plat. Dat denken we altijd, maar ook dat is onzin. Veel geleerden wisten allang dat de aarde bolvormig was. En de laatste. Er bestonden bizarre schoonheidsidealen. Want in bepaalde perioden en streken waren een hoog voorhoofd en teruggetrokken haarlijn modieus. Nou, ik denk dat heel veel mannen van nu terug willen naar die tijd.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: I Put a Spell on You van Nina Simone. En de oorspronkelijke opname die ging zo mis. Iedereen was zo ontiegelijk lam, dat niemand zich kon herinneren dat de opname überhaupt plaats had gevonden. Nou, dat hebben ze later helemaal recht getrokken.
1: Gelukkig maar. Ja, we duiken nog even de socials in, want we vroegen je wat eerder. Natuurlijk stelde je vraag, ben jij een beetje een vechtersbaasje? Heb je wel ooit gevochten? Heeft natuurlijk alles te maken met de uitzending die we vandaag hebben. Helemaal in het teken van de middeleeuwen. Wij dachten aan ridders, zwaardgevechten, slagvelden, kanonskogels, weet ik veel wat. Dus we vroegen, kon je een beetje vechten? Heb je ooit gevochten? Er kwamen leuke reacties binnen. Lara onder andere, mijn zusje en ik hebben als kleine meisjes heel wat afgevochten. Nu zijn we inmiddels de dikste vriendin.
0: We kregen ook deze spraakmemo.
2: Hoi mannen, ik ben zeer zeker geen vechtersbaas. Ik denk dat je met woorden en vooral een flinke dosis humor meer kunt bereiken. Verder is jullie programma weer hartstikke leuk.
0: Oh.
2: Heel veel liefs van mij. Doeg!
0: Nou, dat vind ik lief. Ga je dus niet in elkaar slaan vandaag. Kees die stuurt, vaak genoeg op de vuist gegaan tijdens het stappen, moet eerlijk toegeven dat een borreltje daar soms de aanleiding van was.
1: Ja, en Hans die zegt, ik heb mijn kinderen altijd geleerd, als je ooit geslagen wordt, gewoon 3 keer zo hard terugslaan.
0: Eerlijk? Ik vind dat... Dat vind ik op zich wel goed.
1: Ja.
0: Ik weet dat ik het niet mag zeggen, want geweld is nooit de oplossing. Maar als je zelf een klap krijgt, dan denk ik ook... Ja, nou ja, dan verdien je op zich ook wel gewoon een klap terug. Ja, kom op, zeg.
1: Ik ben als kind best wel veel gepest in de buurt. En dan zeiden mijn ouders ook altijd, je moet ze gewoon een keer een map verkopen. Maar ik durfde dat gewoon niet. Terwijl ze wel gelijk hebben. Als ik dat had gedaan, dan was het gelijk duidelijk. Van dit is mijn grens. Maar ja, als mijn kind durf je dat dan toch
0: niet. Ja, mijn ouders zeiden precies hetzelfde. Nora die zegt, ik heb als tiener ooit mijn vuist in de deur geslagen van woede.
1: Oh.
0: Dus dat een gat in de deur en mijn ouders gaven mij als straf geen nieuwe deur. Jaren na dat gat moeten blijven kijken en inmiddels is mijn woede goed onder controle.
1: Oh ja, en we stampen alweer richting onze nummer 1 en ik geef je alvast 1 hint. Ze is de koningin in haar kasteel. Ze komt uit Volendam en ze is familie van Piet Veerman. Rara, over wie heb ik het?
0: Moeilijk.

0: Het is Imagine Dragons met On Top of the World. Ja, je kan jezelf afvragen waarom noemen zij zich Imagine Dragons. Nou, niet om per se omdat ze zulke fans zijn van draken. Het is namelijk een anagram en het heeft een betekenis voor de band. Ja, het betekent dat wat ze precies betekenen, dat hebben ze nooit verteld. Een soort mysterieus verhaal.
1: Ja, dat is best wel knap, want ze hebben het tot al deze tijd nog steeds niet verteld wat nou Imagine Dragons betekent. En ze hebben natuurlijk allemaal, fans gaan er helemaal op aan en die zitten helemaal te verzinnen, wat kan er nou in godsnaam zijn? Ja, dus ja. Ze zijn er nog steeds niet helemaal achter. We gaan richting Roger Miller. Het is de enige hit die hij ooit schreef. En dan heb ik het over King of the Road.
0: Ja, en wat grappig is, we hebben natuurlijk net Queen of the House gehad. Het is eigenlijk precies hetzelfde nummer.
1: Ja,
0: alleen dan vanuit het perspectief van een man.
1: Oeh!
0: Altijd beter, die mannen.
1: Ja, dat ga je uitzeggen. Helemaal niet.

0: Het blijven stuk voor stuk mooie nummers, toch? Allebei.
1: Oh, heerlijk is het.
0: Ja, en over heerlijk gesproken, het gaat bijna gebeuren, hè?
1: Het gaat bijna gebeuren.
0: Wie zal er toch op nummer 1 staan?
1: Wie zal er op nummer 1?
0: We gaan het horen.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid, waar ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: In die slapeloze nacht, wacht, het is gewoon een droom.
10: Ja, dit is geweldig.
11: This moment. So much bigger than me.
0: De hele avond heb je de meest mooie liedjes voorbij horen komen, maar er is slechts plek voor één echte koningin. Muziek is haar met de paplepel ingegoten, maar ze staat alweer 10 jaar op haar eigen muzikale benen, met natuurlijk haar band. Niet alleen de single, maar ook het album heet Queen of My Castle. En vanavond is ze onze koningin, en dat niet zomaar, ze is onze jarige koningin. Mel, oftewel Melanie, goeie avond.
12: Hey, hallo. Nou, wat leuk.
1: Je avond, je bent jarig. Nou, voordat we beginnen, even.
13: Happy birthday to you.
0: Oh, wat leuk.
1: Oh, gefeliciteerd.
12: Ja, dankjewel.
0: Ja, je mag het aan de vrouw niet vragen, hè, maar hoe oud ben je geworden?
12: Ja, 33. Oh, dat mag best gevraagd worden.
0: Mooie leeftijd, mooie leeftijd.
12: Ja, zeker. Ik ben heel blij dat ik het allemaal heb gehaald.
0: Ja, nou, en nog veel mooie jaren die er komen. En je zit volgens mij helemaal in de bloei van je carrière ook, hè?
12: Het gaat hartstikke goed, inderdaad. We zijn heerlijk bezig. En ja, er komen allemaal leuke dingen aan waar ik heel veel zin in heb. En ja, dus ik kan wel zeggen dat ik heel gelukkig ben. Ja,
1: want vertel eens, wat gaat er allemaal aankomen? Waar kunnen we op wachten?
12: Ja, we zijn natuurlijk, we hebben sowieso nu ook een nieuwe single uit, Missing You. En dus dat gaat hartstikke goed. En dus ik vind het heel grappig dat er een andere single is gekomen voor de koningin. Dus dat vind ik heel grappig.
0: Ja, precies. Ja, het is een prachtig nummer. Wat ik zo mooi vind, want niet alleen hoe je het zingt, maar ook de tekst, want die heb ik er even bijgepakt ook. Best wel kwetsbaar en persoonlijk. Vind je dat niet lastig als je het dan moet uitbrengen? Dat dan de hele wereld, of in ieder geval heel Nederland, in één keer hoort wat jij voelt en wat jij denkt.
12: Ja, maar ik denk dat dat ook een soort van therapie is. En dat er heel veel mensen zijn die misschien met dezelfde gevoelens worstelen, of in dezelfde momentum zitten. En dat je dan denkt van ja, dat het niet alleen staat. Dus ik denk meer dat het therapeutisch heel goed werkt. Ja.
1: Zijn er dan ook vrouwen of meisjes, nu omdat het Queen of My Castle was, die jou hebben geappt om hun hart te luchten of misschien om advies te vragen?
12: Ja, dat gebeurt wel vaker, hoor. En ik vind het alleen maar heel leuk. En met Queen of My Castle is het natuurlijk meer een soort van voor jezelf durven kiezen. Dat je gewoon inderdaad die sterke vrouw bent. En alleen jij bepaalt wie er in je kasteeltje komt.
1: Want wanneer kwam dat besef? Wanneer dacht je, hallo, ja, eventjes iedereen opdonderen. Ik ben Queen of My Castle.
12: Nou, ik denk, we waren heel erg aan het zoeken naar ook een titel voor het album. En dit was een... Ik vond het heel erg gaan over alles waar we over schrijven. En dat alles eigenlijk wel gaat over zelfrespect. En dat je voor jezelf moet kiezen in wat voor vorm dan ook.
0: Ja.
12: En Queen of My Castle was wel een soort van overkoepelend idee en gevoel.
0: Is dat dan ook ooit anders geweest? Dat het niet dat je geen Queen of Your Castle was?
12: Nou, zeker weten. Dat ik alleen maar bezig was met iedereen te pleasen. En als een ander het maar goed had, dan was het goed. En kijk, dat haal je nooit helemaal uit mij, denk ik. Mm-hmm. Maar dat ik op nummer 1 sta, daar heb ik wel heel lang voor moeten... heel lang therapie voor moeten volgen. En voor mezelf moeten kiezen om dat te voelen. En dat voel ik nu 100%.
0: Ja. Ja, nou, ik vind het een beetje moeilijk, want je bent natuurlijk kleindochter van Piet Veerman. Vind je dat vervelend dat er steeds weer bij wordt gehaald? Bijvoorbeeld, is dat ook zo'n onderdeel dat je zegt, nee, maar ik ben de queen of my castle. Het draait gewoon op mij. Ik ben ook iemand.
12: Nee, maar kijk, hij is de king. En ik mag natuurlijk wel gewoon zeggen van, ik ben heel trots op hem. En ik ben heel dankbaar. Ik vind het juist heel leuk dat het erbij wordt gehaald. Kijk, en onze muziek is gewoon super verschillend. Mm-hmm. Dus we zijn twee verschillende mensen. Hij heeft heel veel verschillende muziek uitgebracht. En ik maak weer hele andere muziek. Ook weer in een met andere mensen. En ik zie dat niet als een soort van concurrentie of iets. Ik haal het er niet zelf bij. Maar ik vind het echt niet vervelend als het wordt genoemd.
1: Ja, nee, snap ik. En het is natuurlijk de palingsound. Alles wat uit Volendam komt. Jij natuurlijk ook. Is dat ook niet een enorm compliment? Want dat is wel een soort van de schatkamer van de Nederlandse muziekindustrie, hè, Volendam?
12: Ja, ze zeggen het, hè?
1: Ja. Heb je ook zelf dat gevoel?
12: Nou, ik vind het natuurlijk wel heel bijzonder dat uit zo'n klein dorp dat daar zoveel uit vandaan komt. En niet alleen het muziekgebied. Ik bedoel, dat is op heel veel gebieden. Daar zijn we gewoon best wel... kunnen we best een hoop.
1: Oh, wat nog meer dan?
12: Nou, ik denk dat als je iemand vraagt om je huis te schilderen... dat er 90% kans is dat je een Volendammer in huis haalt. Qua in de bouw en hele grote bedrijven die er worden opgezet... zijn heel veel ZZP'ers die gewoon echt wel grote bedrijven hebben neergezet in Volendam.
3: Weet je wat mij altijd opvalt? Het zijn hele knappe mensen ook. Volendammers zijn hele knappe mensen.
1: Ja. Dat komt denk ik omdat het bij het water ligt. Ik vind mensen die bij het water zijn opgegroeid vaak knapper.
3: Oh.
12: Ja?
1: Ja, dat idee heb ik.
12: Wat een leuke theorie, ga ik eens op letten.
3: Heel bijzonder. Hey, ik zei het al aan het begin, het is jou een beetje met de paplepel ingegoten... maar je bent ook al 10 jaar bezig.
12: Ja, zeker. We zijn 10 jaar onderweg.
3: Ja, bizar.
12: Heel veel meegemaakt, heel veel... er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd in de afgelopen 10 jaar.
3: Ja.
12: En ik vind het heel knap dat, want ik weet niet of dat jullie is opgevallen... maar als je kijkt naar... bandjes tegenwoordig met eigen muziek. Probeer dat maar eens vol te houden.
3: Zeker.
12: Er zijn heel veel mensen die dan uiteindelijk toch wel in de covers duiken. Qua coverbandjes.
3: Ja,
12: om maar een soort van rond te kunnen komen. En ik vind het heel bijzonder dat wij nog steeds meedraaien. En nog steeds bijvoorbeeld nu ook op de radio worden gedraaid.
1: Absoluut. En zal ik je dan wat anders leuks vertellen? Je zei net, ik ben de nummer 1. Ik ben de queen of my castle. Dat heeft even geduurd. Maar je bent niet alleen in je castle de nummer 1. Je bent ook vanavond in Over de Top de nummer 1. Want Queen of my castle is nummer 1 vanavond. Dank je wel.
12: Wat heerlijk. Nou, dank jullie wel.
1: Nou, graag gedaan. Het is ons verjaardagscadeautje aan jou.
3: Ja, ga genieten van je.
12: Ja, nou.
1: Happy birthday.
12: Heel graag. Ik hou van dit soort cadeautjes.
1: Oké. Okay.
3: Graag gedaan.
1: Doei.
12: Dank jullie wel. Doei, doei.
3: Hoi.

0: Het is Melfi F. Wat een leuk mens is dat toch?
1: Het is een enig mens. En het was onze nummer 1. En we hebben deze hele avond in de geschiedenis gekeken. We zijn teruggegaan naar de middeleeuwen. En nu heb ik opeens spontaan zin om eventjes in de toekomst te kijken. Dus ik tover hier mijn glazen bol uit. Dat is een beetje gek wat ik nu doe. Uit mijn broekje. En ik denk dat wij samen een wijntje gaan drinken.
0: Oh, heerlijk. Dat zeg ik geen nee tegen.
1: Tot volgende week. De muziekmix nu.
2: Nieuw in de podcastserie Windstreken.
3: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
4: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
5: Ik vind het niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraten te vinden.
6: Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren.
2: Luister naar de podcast De Kerkstraat in de podcastserie Windstreken van NH.
7: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
8: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
9: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
11: Ik ben Marit uit Heemskerk.
12: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
16: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
15: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Goedemorgen.
5: Tip.
6: Goedemiddag, meneer. Het

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 10:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
9: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
10: In welke vorm moet het dan gebeuren?
9: Ja, zwart op wit.
8: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: nieuw in de podcastserie Windstreken.
1: De Kerkstraat. Het is de meest voorkomende straatnaam van Nederland. En ook in Noord-Holland zijn er flink wat te vinden. Maar zou er iets bestaan als de typische Kerkstraat?
2: Je kunt mij niet gelukkiger maken dan door die Kerkstraat het strand op te lopen. Ja.
3: Ik vind niet een hele mooie straat. Er zijn mooiere Kerkstraten te
4: vinden. Het is zeker een gezellige straat. Goede buren, leuke buren, gezellige buren.
0: Luister naar de podcast De Kerkstraat in de podcastserie Windstreken van NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Jip Smit is de uitvinder van een nieuwe theatervorm, de fantasy-comedie. Katinka Strikes Back is het laatste deel van haar Motherland-trilogie. Een soort kruising tussen Game of Thrones en The Office. Hoe dat eruit ziet op het toneel, dat komt ze zelf vertellen. Jip Smit is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
0: 1974.
1: 1984.
0: 1967.
1: De muziekmiddag.
3: 1965.
4: No sunshine when she's gone.
0: 1981.
1: 1964. Het beste uit 60, 70 en 80.
0: En 80 muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Marcel uit Haarlem.
1: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
2: Ik ben Robin uit Den Helder.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Ik ben Koen uit Hello.
5: Ik ben Niels uit Purmerend.
6: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 99.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Goedemorgen.
5: Tip.
6: Goedemiddag, meneer.
0: Het

0: case you missed it.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 2:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.